De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: sturen de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wiel hebben gebagatelliseerd. Van Wiel heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

0: Dankjewel.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Rob Jette heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jette reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jette zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten.

incident rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, goedemiddag. Fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is donderdag 24 september alweer. En om precies te zijn is dat dag 267. En hierna dus nog maar 98 dagen tot het jaar 2027. Wat vliegt die tijd toch, hè? Ja. Nou, wij gaan ook heel snel verder, want anders is deze uitzending ook maar zo voorbij. Het zijn maar 2 uurtjes, waarin hele lekkere muziek te horen is. Allemaal samengesteld en uitgezocht door...

Alexander Hoog. Hij zit in de techniekruimte, gaat ook bellen met de gasten. En wie zijn mijn gasten in dit eerste uur? Nou, om precies te zijn, Ramon Kaljouw. Hij is van de organisatie Mesh Friends. Dat is een nieuwe app in ontwikkeling genomen. Die bestaat ook al, die is ook al gelanceerd, zoals ze dat noemen. Dus daar ga ik met hem over babbelen. Ik krijg ook aan de telefoon Manike Hoek. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Manike Hoek. Die is van de organisatie IVN Natuureducatie. En dat gaat over de Veluwse Thema Week. Nou, die is namelijk deze week gestart. Ik wil er alles over horen. Helemaal leuk. En wat ik al zei, daaromheen dus lekkere muziek, samengesteld door Alexander Hoog. En we gaan dus ook maar heel snel verder, zometeen met al, even kijken, hoe heet die gast? Jeroen Kant. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ja, weet je, het komt uit 2020, staat op het album Diesel. En dit liedje is getiteld Altijd Zo Geweest. Jeroen Kant, luisteren we nu naar.

Jeroen Kant dus, hè, de Nederlandse singer-songwriter, CQ-muzikant, zoals het dan hier staat. En hij studeerde aan Codarts te Rotterdam. Hij is 44 jaar en woont nog steeds hier in Nederland. En zijn genre, dat kenmerkt zich dus tussen door de blues, kleinkunst en Americana. En hij omschrijft zichzelf als een eigenzinnige en grillige zanger-gitarist liedjes-smid. En hij volgt altijd zijn muzikale hart. En zelden is dat de weg van de minste weerstand. En als hij te veel op zijn gemak is geraakt, dan zoekt hij door naar groei. En dat heeft hem inmiddels een aardig rijtje bijzondere albums vol Nederlandstalige liedjes opgeleverd. Want dat is wat hij doet, Nederlandstalig. Een oeuvre dat zich uitstrekt van intieme kleinkunstpareltjes tot aan stomende blues grooves. En steeds zonder de inhoud uit het oog te verliezen. Zijn sound is rauw en organisch, authentiek, uitgesproken en eigen. Hij deed in 2011 mee aan de Grote Prijs van Nederland. In 2013 deed hij mee aan de Beste Singer-Songwriter van Nederland. En dat was toen nog het programma met Giel Beelen. En hij heeft heel veel opgetreden al in theaters en clubtours en op festivals, als bijvoorbeeld de Zwarte Cross. En hij is ook nog winnaar van de Vlaamse NECA-prijs geworden in 2015 en 2016. En winnaar van de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland in 2011. Nou, onthoud die naam. Ja, Jeroen Kant. Ik vind hem leuk. We gaan nu naar iets heel anders. Ja, die heeft ook al zijn sporen verdiend, hè, in de muziekscene. Dat is Jimmy Cliff uit 1969. Wonderful World, Beautiful People.

0: Nou, dat was toch even een lekker liedje. En het, ja, het is ook een beetje een leuke inleiding naar het interview wat ik nu ga hebben met Ramon Kaljau. Goedemiddag, Ramon.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt... we gaan het met elkaar praten over de Mesh-app.
1: Ja, klopt, ja.
0: Meshfriends.nl. Ik heb het even opgezocht. En het gaat over het ontdekken van nieuwe vrienden gewoon bij je in de buurt.
1: Ja.
0: Ja, het kan heel makkelijk zijn, maar toch ook voor heel veel mensen misschien niet zo makkelijk.
1: Nee, klopt. Ja. Ik denk dat het, dat het voor veel mensen best wel lastig is, zeg maar, om nieuwe vrienden te maken eigenlijk als volwassenen.
0: Ja.
1: En als kind staat het natuurlijk vaak vanzelf. Je zit bij elkaar in de klas of speelt met elkaar buiten. En word je

0: bij je vrienden.
1: Ja, precies.
0: Als volwassenen zijn er best wel wat extra drempels die je kan ervaren.
1: Ja, want dat Mesh, dat is dus een nieuw vriendschapsplatform. En dat is hier in Apeldoorn geopend. Wanneer is het geopend?
0: Afgelopen week.
1: Afgelopen week.
0: Ja.
1: En volgens mij is het al nu al een succes. Hè?
0: Ja, daar hebben zich aardig wat mensen aangebeld. Ja. Meer dan 100 in de regio Apeldoorn inderdaad.
1: Nou zeg.
0: Dus, dat gaat hard.
1: Dan blijkt dus wel dat er een soort van behoefte ook aan was.
0: Absoluut. Ja, zeker. Ja, we zijn op stad voor stad zijn we in Nederland hebben geopend de afgelopen tijd.
1: Mm-hmm.
0: En in Nederland zijn er meer dan 16.000 aanmeldingen. Dus het gaat best wel hard.
1: Ja. Mag ik vragen hoe je op het idee bent gekomen om dit op te starten?
0: Zeker. Ja, wij zijn. Ik kom zelf uit Goes, uit Zeeland. Ja. En ik heb 10 jaar in Leiden gewoond. En 6 jaar geleden ben ik teruggevlucht met mijn vrouw en kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Naar mijn geboortestad. Mijn vrouw komt uit Leiden. En het is best wel lastig om in een nieuwe stad, om dan als volwassenen een nieuw contact op te doen. Zeker in coronatijd.
1: Ja.
0: Zelf kom je natuurlijk terug in een oude vriendengroep. Maar de vriendschappen die je had toen je 18 was, die zijn niet meer hetzelfde als je 35 bent en kinderen hebt.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus ja, dat is toch anders. Ja, meestal probeer je dan natuurlijk via een sportclubje of een hobbyclubje mensen te leren kennen. Hebben we ook gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Alleen ja, dan heb je vooral een gedeelde interesse. Maar dat betekent niet dat je bij elkaar past, zeg maar, als vrienden.
1: Nee, precies.
0: Dan moet je net het geluk hebben dat je mensen tegen het lijf loopt met wie je die vriendschappelijke klik daadwerkelijk ook voelt. En dat proberen we eigenlijk te doorbreken.
1: Mm-hmm. Heel goed.
0: Ja, we zien natuurlijk dat we worden best wel met best wel veel mensen bij elkaar in Nederland. We wonen dicht op elkaar.
1: Ja.
0: Het is best wel aannemelijk dat er mensen bij jou in de buurt wonen met wie je eigenlijk een hele goede klik zou hebben. Alleen die ken je toevallig nu nog niet.
1: Nee. Maar nu zijn er dus al een heleboel. Ik vind het een goed initiatief hoor. Laat me dat even vooropstellen. En het blijkt dus ook wel dat er een behoefte aan is. Hè? Want anders zou je nu al niet zoveel aanmeldingen daarvoor hebben.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat gaat heel hard.
1: Ja. En het is dus niet alleen maar toegespitst op Apeldoorn, want jij zelf woont in Goes met je familie.
0: Ja.
1: Het gaat over heel Nederland.
0: Ja, klopt. Maar in die zin is het overal lokaal, zeg maar. Omdat we bij iedereen eigenlijk in de eigen buurt, in de eigen regio een match. Want het heeft natuurlijk weinig zin om iemand uit Goes met iemand uit Apeldoorn te verbinden.
1: Nee.
0: Als je een vriendschap wilt creëren, zeg maar.
1: Nee, dat is dan een vriendschap op afstand, zeg maar. Het kan ook heel leuk zijn, maar...
0: Ja, maar dat is niet wat wij willen. Wij willen echt, zeg maar, dat mensen bij elkaar komen. We hebben er dan een platform gemaakt, maar dat is echt puur als middel, zeg maar, om mensen met elkaar eigenlijk in contact te brengen.
1: Ja. Maar vertel even nog iets over dat platform. We kunnen het vinden op de website meshfriends.nl.
0: Ja,
1: en hoe gaat het dan in zijn werk?
0: Ja, we hebben ook een app in de App Store en de Google Play.
1: Oké. Okay.
0: En mensen die vullen eigenlijk een vragenlijst in.
1: Ja.
0: Of 30 vragen zijn dat. En dan creëer je eigenlijk een profiel waarin je aangeeft wie je als persoon bent, wat je belangrijk vindt in het leven, wat voor levensfase je zit.
1: Ja.
0: Maar ook nog wat voor soort vriendschap je op zoek bent.
1: Ja.
0: En op basis van die informatie, dat combineren we eigenlijk met jouw eigen vriendschapscriteria. Dus hebben we ook welke leeftijdscategorie wil je zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Wil je liever met man of met vrouwen matchen? Wil je binnen hoe ver mag iemand bij jou vandaan wonen?
1: Ja.
0: En op basis daarvan kijken we eigenlijk wie er bij jou past, maar ook wie aan jouw criteria voldoet.
1: Ja.
0: En andersom, want je moet natuurlijk wel in elkaars straatje passen.
1: Ja, precies. Het moet van twee kanten kloppen, zeg maar.
0: Het moet van twee kanten kloppen. En als dat zo is, dan stellen we elke paar dagen een aantal mensen voor die dat doen.
1: Okay.
0: En daar kun je dan contact mee opnemen. En als die ander dat dan accepteert, dan kun je met elkaar afspreken. En dat zien we dat heel vaak gebeurt.
1: En het gaat allemaal via jullie dat platform, zeg maar.
0: Ja.
1: Of de app.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dus ook gelinkt aan het platform. Oké.
0: Okay. Ja.
1: En moet ik daar nog iets voor betalen of... Is het een gratis service? Wat is de bedoeling?
0: Het is een mensen kunnen gratis starten. Ze kunnen 3 contactverzoeken gratis sturen. En daarna dan heb je 1 keer in de 2 weken mag je een connectieverzoek versturen aan iemand.
1: Okay.
0: Die we je voorstellen.
1: Mm-hmm.
0: Wil je dat vaker doen of meer doen, dan hebben we een abonnement, zeg maar, van €4,95 per maand.
1: Oh, okay.
0: Die inkomsten kunnen we weer gebruiken om het platform verder door te ontwikkelen en meer mensen op het platform te krijgen. Want hoe groter, hoe meer aanmeldingen in de buurt er zijn, zeg maar, hoe,

0: hoe groter de kans dat we ook iemand kunnen voorstellen die daadwerkelijk bij jou past.
1: Ja, precies. Zo is dat. Oké, okay. Ja. Nou, het klinkt goed. Mesh, dat staat ook eigenlijk voor... Ja, je kan er een heleboel vertalingen op loslaten... maar de meest passende vind ik toch wel een soort van netwerk. Mesh, ja. Netwerk.
0: Ja.
1: Ja, netwerk opzetten voor een vriendennetwerk. Leuk. Nou, daar kun je allemaal gezellige dingen mee doen. En jullie houden dat heel scherp in de gaten ook. Dat er geen gekke dingen gebeuren onderweg. Ergens.
0: Wij houden uiteraard de nodige in de gaten. Of er niks fout gaat. En mensen kunnen uiteraard, als er toch iets gebeurt... en er iets is wat niet door de beugel kan... dan kan het gewoon gemeld worden. En dan kunnen wij daar gewoon direct op acteren.
1: Nou, mooi. Meshfriends.nl, dat is de website waar we naartoe moeten. En de app zit dus in die App Store. Kun je ook zo downloaden op je telefoon. En dan is die ook te vinden onder Mesh.
0: Ja.
1: Gewoon Mesh, alleen Mesh? Of Mesh Friends?
0: Ik heb het allebei te vinden.
1: Oké, nou mooi. Ik vind het leuk. We gaan hou ons op de hoogte van hoe het zich gaat ontwikkelen hier in Apeldoorn. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Gaan we zeker
1: over een
0: doen.
1: Poosje. Ja? Oké. Okay.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Super. Dankjewel Ramon voor dit moment en succes verder.
0: Geen dank.
1: Groeten. Dag. En we gaan, Alexander heeft een passend liedje erbij gezocht. Joe Cocker. Is natuurlijk al een oudje ook weer, hè. Joe Cocker, waar komt dit vandaan? Even kijken. Ach jongens, dit komt uit 1969. Ja, toen waren we ook al natuurlijk op zoek naar vrienden. En toch? Ja, toch? With a little help from my friends. Ja, want je hebt gewoon in het leven... heb je gewoon vrienden nodig op z'n tijd. Niet alleen je familie, maar ook je vrienden of je collega's. Dat kan allemaal. Dus we gaan lekker luisteren naar Joe Cocker... With a Little Help from My Friends uit 1969.

0: Ja, blijft een lekker nummer hoor. Ik hou hem erin. Alexander, als jij dat ook goed vindt. Oké, we gaan nu praten met Saskia Bemer. Die heb ik inmiddels aan de telefoon. En zij is dan verbonden aan de IVN Natuureducatie, als ik me goed heb laten voorlichten, zeg maar. Goedemiddag, Saskia.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank je.
0: Ja, ik had hier een andere naam op, op mijn papier staan, maar dat werd even gecorrigeerd. Maar goed.
1: Ja.
0: Maar ook met jou ga ik praten over de Veluwe Themaweek.
1: Ja, zeker.
0: Want die is alweer van start gegaan, hè?
1: Ja, die is maandag begonnen.
0: Ja.
1: Hij is bijna weer ten einde, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Tot en met morgen nog, hè? Tot en met de 25e.
1: Ja. Ja, klopt helemaal.
0: Vertel eens even aan de luisteraars wat het nou eigenlijk precies inhoudt, die Veluwe Themaweek.
1: Ja, die Veluwe Themaweek is een week voor basisscholen die daaraan mee kunnen doen. Het is een pilot trouwens. Het is voor het eerst dat deze plaatsvindt.
0: Ah.
1: En de Veluwe Themaweek is bedoeld om basisschoolkinderen meer mee te nemen over het verhaal rondom de Veluwe en hun eigen omgeving beter te leren kennen.
0: Oké. Okay. En denk jij dat het dat zal nodig zijn? Want hoe is dit idee ontstaan?
1: Vanuit IVN Natuureducatie zijn we dit gestart in het kader van een programma, Veluwe van ons allemaal. Dat is een driejarig programma wat we met Veluwse gemeenten en andere Veluwse organisaties de komende jaren hebben op de Veluwe. En is echt bedoeld om de inwoners van de Veluwe sterker te verbinden met hun eigen omgeving en trots te laten maken op de Veluwe en de bijzondere natuur die daarbij hoort.
0: Yeah.
1: Inwoners van de Veluwe, dat is iedereen en dus ook de kinderen. En wij merken zeker dat kinderen lang niet altijd weten in wat voor omgeving ze eigenlijk zelf wonen en hoe bijzonder die is.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodoende dat we ook hebben gezegd, we moeten iets gaan doen voor de basisscholen op de Veluwe.
0: Yeah.
1: En hun iets bieden waar zij makkelijk en laagdrempelig bij kunnen aanhaken.
0: Mm-hmm.
1: Om ook voor de kinderen heel leuk een belevenis te bieden.
0: Ja. Yeah. Nou, dat is. Ik zit onderwijl eventjes ook op de website te kijken.
1: Ja.
0: Want scholen hebben zich daarvoor dus kunnen aanmelden.
1: Klopt.
0: En deze themaweek wordt gehouden hier in Apeldoorn, Harderwijk en Rhede.
1: Ja, klopt.
0: Zit je omdat het eigenlijk
1: voor. Ja, dus omdat het voor het eerst is, hebben we gezegd van we gaan voorzichtig starten, maar deze drie gemeenten hebben als eerste gezegd van hier willen we heel graag aan meedoen. Dit vinden we belangrijk.
0: Ja.
1: Dus zij zijn van start gegaan en in elke gemeente doen dan een aantal scholen mee.
0: Kun je ook iets zeggen over hoeveel scholen er uit Apeldoorn

0: door meedoen?
1: Nou, 3 scholen, voor zover ik weet. En dan per school volgens mij 2 klassen. Het is in principe geschreven voor groep 6 tot en met 8. Ja. En we merken dat meestal de combinatieklassen 5, 6 en 7, 8 eraan meedoen.
0: Oké. En het is dus afgelopen maandag van start gegaan.
1: Ja.
0: En de scholen hebben zich aangemeld. En nou is er een weekprogramma door jullie samengesteld dan. En
1: ja, klopt. Er is een weekprogramma. Ja. En ze doen echt van alles tijdens die week. Dus de kinderen gaan op soortensafari, noemen we dat. Op hun eigen schoolplein en in de omgeving. Dus dat is zoeken naar planten en dieren.
0: Oh ja.
1: Wat komt hier voor? Wat is er zoal? Maar ze zijn ook bijvoorbeeld op een natuurexcursie gegaan. In Apeldoorn was dat in Park Bergenbos, samen met de lokale IVN-afdeling van Apeldoorn.
0: Oh ja.
1: Ze doen proefjes over water. Ze leren over beken van de Veluwe. En de meeste scholen zullen morgen eindigen met een slotdebat op school over echt een Veluws onderwerp. Zoals bijvoorbeeld de donkerte van de Veluwe of over recreatiedruk. Dus dat is echt meer een bovenbouw thema.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze doen het eigenlijk elke dag, hebben wij gezegd, elke dag een Veluws uurtje.
0: Ja, leuk. Klinkt goed.
1: Ja, zeker.
0: Je kan maar niet vroeg genoeg beginnen met de jeugd enthousiasmeren voor de natuur. En de prachtige omgeving waar we inderdaad hier in Apeldoorn... Daar heb ik het even alleen over Apeldoorn. Maar Harderwijk is ook leuk en Reden ook.
1: Ja, maar, de hele Veluwe is leuk. Ja.
0: Ja, daarom. Ik ben ook blij dat ik hier op de Veluwe verder ben opgegroeid en nog steeds woon. Heerlijk.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ik ook. Ja, heerlijk. Ja, nee, het is gewoon een heel mooi en bijzonder natuurgebied. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat allemaal beseffen. En dat ook de kinderen dat van jongs af aan weer meekrijgen. Zodat ze er ook zelf goed voor gaan zorgen.
0: Mm-hmm. Nou zei je al, het is een pilot. Dit is de allereerste keer dat het georganiseerd is. Er gaat natuurlijk een evaluatie komen, hè, bij jullie.
1: Ja,
0: van hoe is het geweest? Ja. En daar betrek je dan waarschijnlijk ook de scholen bij?
1: Ja, daar betrekken we de scholen bij, de deelnemende gemeentes... Ja. De vrijwilligers van de IVN-afdelingen die de excursies hebben gegeven.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we het natuurlijk hebben over het vervolg.
0: Ja.
1: Dat er een vervolg gaat komen, dat is eigenlijk wel zeker.
0: Ja, hè?
1: Dus we hopen heel erg volgend jaar dit in meer Veluwse gemeenten... en met nog meer scholen te kunnen gaan oppakken.
0: Ik wou zeggen, Apeldoorn is groot genoeg. Die heeft veel meer scholen dan die 3.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, daarom.
0: Goed, je moet ergens beginnen, hè? Dat snap ik ook. Dus.
1: Ja, nee, daarom. En als je het voor het eerst doet, is het ook alweer goed dat niet iedereen meteen massaal kan meedoen.
0: Nee,
1: want dan kan je de kinderziektes er nog een beetje uithalen op een wat rustige manier. Maar ik hoop zeker volgend jaar dat eigenlijk alle Apeldoornse scholen hier aan mee gaan doen.
0: Ja, mooi. Nou, dan gaan we dat gewoon blijven volgen. En dan horen we vanzelf wel wanneer scholen zich daar weer voor kunnen aanmelden dan volgend jaar.
1: Ja, dat gaan we zeker
0: toch?
1: Doen.
0: Tijdig laten weten aan ons, zou ik zeggen.
1: Ja, lijkt me een goede afspraak.
0: Nou, super. Saskia, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen
1: graag
0: nog
1: gedaan.
0: Een mooie dag vandaag. En ook morgen en heel goed en zinvol evalueren met iedereen die heeft meegedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende keer, hè?
1: Tot de volgende keer. Dag
0: Saskia, dag. We gaan luisteren naar... Outside van George Michael.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Het weerbericht voor Apeldoorn. Zeg maar de hele gemeente Apeldoorn. Nou, het is op dit moment, eens even kijken hoe laat is het, 3:50. Dan zitten we rond de 18, 19 graden. En ik zie een fantastisch zonnetje getekend staan. En het blijft dus ook vandaag gewoon droog. Vannacht gaat het wel afkoelen tot 7 graden en is de wind zeer zwak, windkracht 1. Morgenochtend beginnen we de dag weer zonnig en is de temperatuur ongeveer 12 graden. De dagen erna gaat de bewolking wel een beetje toenemen, maar het blijft toch zo goed als droog. Het is 21 graden overdag en de temperatuur 's nachts die stijgt tot 10 graden. De wind is dan zwak, windkracht 2. En na het weekend neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag wel warmer met temperaturen rond de 27 graden. Dus het is weer een fantastisch mooi vooruitzicht. Ik zou zeggen, we houden hem erin. Van mijn part tot de kerst en dan weer geleidelijk aan ietsje warmer. We gaan luisteren naar Rocky van Don Mercedes.

Vertrouw op mij. Nou, we gingen echt duidelijk even terug in de tijd. Om precies te zijn naar 1976. Toen was dit toch echt wel een behoorlijke hit. En u hoorde dus ook Robert, Rob van Bommel. Zijn artiestennaam Don Mercedes. Geboren in Utrecht op 12 januari 1941. Hij was dus die Nederlandse zanger die samen met Bonnie Sinclair, want die hoorde u ook heel duidelijk op deze plaat, in het voorjaar van 1976 dus in Nederland en België een Nederlandstalige hit had met dit nummer, Rocky. En oorspronkelijk is het een Engelstalig nummer in 1975... geschreven door Jay Stevens en uitgevoerd door Austin Roberts. Nou, en in Duitsland hebben ze hem ook nog weer uitgebracht, maar het was niet zo'n groot succes. Dus ja, dit was wel een hitje hoor. Want het heeft, even kijken, op 12 juni 1976 heeft hij de nummer 1 positie in de destijds 2 hitlijsten op de nationale publieke popzender Hilversum 3. Hilversum 3, wie kent hem niet? Ja, ja. De Nederlandse top 40 en de nationale hitparade opgehaald. Helemaal goed. En op Hemelvaartsdag 27 mei 1976... gestart de Europese hitlijst op Hilversum 3. De Tros Europarade werd zelfs de 3e positie bereikt met dit nummer. En ook in Vlaanderen heeft hij nog een nummer 1 positie gehaald. En in Wallonië werd het eigenlijk geen succes. Dat dan weer niet. Maar goed, toch altijd even leuk om een beetje terug te gaan in de tijd. We hebben heel veel mooie muziek. We gaan nu luisteren naar Blue Shaker. Ja, maar ik hou van blues. Blues is gewoon lekker. De bakermat ook van heel veel muziekstromingen. En dit nummer, dit is getiteld Going Down. Het is een live registratie van

Ja, lekker hoor. Sorry hoor, ik zat er even doorheen te kletsen. Ja, Blues Shaker, de naam zegt het ook al. De traditionele blueswereld wordt stevig wakker geschud met progressieve blues. Nou, en deze band die speelde dus blues rock, speelt trouwens nog steeds. Blues rock met invloeden uit de jazz, funk en soul. Blues Shaker die bestaat nog steeds uit Arne Goossens, P.J. Jochems, Mark van Riel en Peter Doppen. Een Nederlandse band met een fantastische staat van dienst. Want ze zijn opgericht in 1998. En eind 2011 heeft een major update ondergaan die deze progressieve kijk op de blues mogelijk maakte. En waardoor Blues Shaker ook het komende decennium het publiek kan en zal blijven verrassen. Heerlijk. Lekker nummer. Mooi. Brengt mij nu even naar een huishoudelijke mededeling. Apeldoorn Business Awards 2026. Dat is het podium voor ondernemend Apeldoorn. Op 15 oktober 2026 vieren we LEF, Groei en Impact in Theater Orpheus.

Een avond waar ondernemers, bestuurders en partners samenkomen om Apeldoorn te laten schitteren. Nou, die site heet dus apeldoornbusinessawards.nl. En als je daarop klikt, dan kun je om de avond bij te wonen kun je tickets bestellen. Maar dat hoeft helemaal niet. Als je zegt van nou, ik wil alleen maar mijn stem uitbrengen, dan moet je klikken op de stem op jouw favoriet button. En dan kom je bij allerlei categorieën. En laat nou RTV Apeldoorn ook genomineerd zijn in de categorie maatschappelijk. Nou, we zijn natuurlijk een maatschappelijke onderneming. We brengen al het nieuws wat belangrijk is onder de mensen. We hebben hier een platform voor allerlei jong volk. Ook stagiaires van scholen. Mensen maken hun eigen programma. Platform maatschappelijk. Ik zou erop klikken en dan kun je kiezen voor RTV Apeldoorn. Nou, dan is het alleen maar voldoende om je voornaam, je achternaam en je e-mailadres in te vullen. Dan moet je wel later ook even via je eigen e-mail nog jouw stem bevestigen. En doe dat gewoon, want wij willen heel graag die titel van Business Awards 2026 voor dus maatschappelijk willen we gewoon winnen als RTV Apeldoorn. Ja, gewoon doen. Alexander heeft ook net je hebt gestemd, hè? Ja, toch? Ja, dat kan heel makkelijk. Je pakt je telefoontje, je gaat 8000 achter je laptop zitten. Maakt verder niet uit. Maar doe het wel een deze dagen, want 15 oktober wordt dus de winnaar in alle categorieën. Want er zijn een heleboel categorieën. De categorieën worden dan bekendgemaakt. Dus voor RTV Apeldoorn stemt u op maatschappelijk. En dan gewoon even klik, klik, klik, klik. En dan heb je de stem gegeven aan RTV Apeldoorn voor de categorie maatschappelijk. Hartstikke leuk. We willen graag doorgaan. En de Beatles. De Beatles die hebben een plaat gemaakt. Ik weet even zo niet, maar dat is in de 60s. Getiteld Help. Wij vragen gewoon jullie hulp. Help van de Beatles. Help.

Help. Ja, de Beatles, help. Wij vragen u hulp voor het stemmen op de Business Awards 2026. Categorie maatschappelijk. Ik zou zeggen, gewoon doen. Kost niks en het is heel makkelijk. En wij zijn er heel blij mee, ja. We gaan eruit met het nummer van de Black Hills Country Band, Someone Like You. En dan zeg ik, blijf vooral luisteren naar Radio Apeldoorn, want we hebben nog een tweede uur matinee van vanmiddag. Tot 4 uur zijn we er gewoon. Dus ik zeg, tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nepsandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Welkom terug, luisteraars. Tweede uur is ingegaan. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag. Het is inmiddels alweer 3:06. Dus we moeten gewoon snel verder gaan. Alexander heeft weer leuke muziek klaargezet voor de komende, ja, het komende uur. Maar we gaan ook een beetje babbelen. Want ik krijg gasten. Een gast in de studio, Geri van As. Die is van organisatie De Fontein. En dat gaat over de jaarlijkse kerkproeverij. We gaan ook bellen met Jan Kersenboom. Dat is dan om 4:15. Hij is nog steeds de man, de eigenaar van het Bluescafé hier in Apeldoorn. Hij heeft ook weer leuke dingen samengesteld voor de komende dagen. Begint vanavond al met de geweldige gasten. En ik ga praten met stagiair David. Want die is sinds maandag hier actief bij RTV Apeldoorn op de redactie. Ja, ik wil gewoon een heleboel van hem weten. Waarom? Ja, waarom hij gekozen heeft voor RTV Apeldoorn en zo. En wat hij eigenlijk precies allemaal uitspookt de hele dag. Geen idee. Maar goed, dat gaan we allemaal van hem zelf horen. We gaan eerst maar eens eventjes luisteren nog naar een liedje. Want ja, het is natuurlijk het tweede uur. En dan hebben we het Alexander Hoogmomentje. In dit geval is dit Gerard Joling met Zing met me mee uit 1994.

Oh, dat was juist. Het moest er even uit. Ja, sorry. Ach, jongens, die Gerard Joling, die is niet kapot te krijgen. Hè. Hij is inmiddels ook al 66 jaar. En goed, laat maar. We gaan er verder niks over zeggen. Ik had iets uitgezocht, ja, want er is heel veel te vertellen. Maar de tweede editie van de Gelderse Dag... die vindt namelijk plaats aankomende zaterdag, 26 september. En voor deze editie hebben zich 150 gastlocaties aangemeld. En in alle 51 gemeenten, waaronder ook dus Apeldoorn... kunnen ze een bijzondere plek in de omgeving ontdekken. En waar heb ik het eigenlijk over? De Gelderse Dag. Dat is een initiatief van de provincie Gelderland. Met het doel van deze dag is dus ook om de inwoners meer met de provincie en elkaar te verbinden. Grote en kleine organisaties door heel Gelderland openen dan de deuren. De eerste editie van september vorig jaar die trok ruim 7500 deelnemers naar 114 locaties in 48 gemeenten. En dit jaar is er dus uitbreiding, nu alle gemeenten meedoen. En ook het aantal bezoekers zal dan flink stijgen. De bezoekerlocatie voor Apeldoorn is de 112 Meldkamer. En zo wordt er door heel Gelderland de Gelderse Dag gevierd. Aanmelden kan nog via www.degelderse-dag.nl. En hier staat ook een overzicht van alle deelnemende organisaties en activiteiten. Heel bijzonder. De Gelderse Dag. En dat is dus de website degelderse-dag.nl. We gaan luisteren naar Anouk, ja, een van mijn favoriete zangeressen. En dit nummer is Looking for Love uit 2014.

0: Ja, lekker nummer, hè. Ongelooflijk lekker nummer van Anouk. Ik zal eens even kijken. Wat, ik had wel opgezocht van... welk jaar? 2014. En ze is in 1997 doorgebroken. Anouk, hebben we het dan over, hè? De Anouk. Met haar single Nobody's Wife. Heb je er wel eens van gehoord?
1: Van Anouk wel. Natuurlijk voornamelijk vanuit, vanuit het Songfestival waar ze aan mee heeft gegaan natuurlijk.
0: Ja, man.
1: Beurs heette dat nummer volgens mij.
0: Klopt, mooi 2000... nummer.
1: 12, 13.
0: Had ze gewoon moeten winnen.
1: Ja, dat was een mooi nummer inderdaad. Ja, en natuurlijk de Voice waar ze natuurlijk ook van bekend is.
0: Fantastisch. Ja. Heel veel mensen houden niet zo van Anouk. Omdat ze gewoon recht voor de raap is. Maar
1: daar
0: hou ik
1: wel
0: van.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik ook. Ja. Nou ja, we zitten nu al zo gezellig te babbelen. Maar ik ga je even voorstellen aan de luisteraars, David. Ja. David de Klein.
1: Helemaal correct inderdaad.
0: Welkom hier bij mij aan de studio, in de studio aan de tafel.
1: Dankjewel.
0: Helemaal gezellig.
1: Ja.
0: Jij bent stagiair.
1: Klopt inderdaad. Ja.
0: En je bent hier sinds afgelopen maandag officieel.
1: Ja. 4 dagen is nu.

0: Ja, klopt.
1: En hoe bevalt het tot nu toe?
0: Ja, leuk. Ja? Zeker leuk. Ja, ik heb veel dingetjes te doen. Leuke dingetjes, artikeltjes maken, dingen voor de uitzending regelen. En nu hier. Dus ja, zeker leuk.
1: Ja. Nu ga je even iets over jezelf vertellen.
0: Oeh.
1: Want wie is daar? Ja, je hoeft niet alles te vertellen. Hè. Pincode zo hoef ik ook allemaal niet te weten.
0: Nou ja.
1: Maar David, vertel even. Wie ben je precies? En waar kom je vandaan? En waar zit je op school?
0: Nou, ik ben David de Klein, 19 jaar oud. Ik woon in Winsen. Nou ja, ik denk niet dat heel veel mensen dat kennen.
1: Ik wist het ook niet.
0: In de achter Nijmegen ligt het nog. Dus ik ben al even een tijdje onderweg hier naartoe. Ja, 19 jaar. Ik ben voornamelijk een sportfanaat eigenlijk. Voetbal, Formule 1, tennis. Ja, ik ben ook groot dartfan. In hoeverre je dat een sport kan noemen. Maar ja, ik vind het heel leuk om te kijken.
1: Moet je niet te minder waardig over zijn. Want dat zijn echt wel ook kampioenschappen die gehouden worden.
0: Zeker. Nee, dus ik vind het geweldig om te kijken. Dus dat voornamelijk. En wat moet ik nog meer vertellen? Ja, dat zijn voornamelijk mijn hobby's eigenlijk. En dat vind ik in mijn vrije tijd gewoon leuk om met vrienden dingen te doen. En te chillen. En gewoon... Ja, YouTube te kijken, dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: En nu hier voor
1: en nu
0: mijn
1: hier,
0: opleiding.
1: Nu loop je stage voor je opleiding.
0: Klopt.
1: Welke opleiding volg je?
0: Mediajournalistiek in Arnhem.
1: In Arnhem,
0: ja.
1: Op het Rijn-IJssel
0: Klopt.
1: College.
0: Correct, ja, zeker.
1: Is het college? Of noem je dat?
0: Rijn-IJssel...
1: Wat is het eigenlijk?
0: Weet ik eigenlijk niet.
1: Nee,
0: Rijn-IJssel, ja, ik hoor altijd Rijn-IJssel. Ja, het zou mijn college
1: het is gewoon het Rijn-IJssel.
0: Inderdaad, ja.
1: In Arnhem.
0: Klopt.
1: Hartstikke mooi. Nou, fijn. Leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel.
1: En ik heb al wat leuke dingen, want je zit samen hier met Milan. Milan
0: klopt.
1: Is er al een paar weken langer.
0: Klopt, inderdaad.
1: Van dezelfde school.
0: Ja, ja, klopt.
1: Zelfde studie, want jullie zitten allebei in het derde jaar.
0: Klopt, en ook
1: klopt,
0: in dezelfde vriendengroep. Dus,
1: nou zeg.
0: We kennen elkaar heel goed. Dus,
1: geweldig. Ja, heel gezellig.
0: Is inderdaad helemaal top, inderdaad.
1: Ik heb vanmorgen al zo'n heel leuk filmpje voorbij zien komen.
0: Klopt, inderdaad ook. Ja, op de Instagram of Facebook, ja.
1: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Om gewoon wat
0: zeker.
1: Meer tentoon te spreiden,
0: zeker,
1: maar. Zeg maar.
0: Ja, ochtendje mee bezig geweest om in elkaar te zetten en... Dat werd het inderdaad.
1: En
0: ja.
1: Heb je al reacties erop gehoord?
0: Nog niet, maar dat hopelijk komt er nog. Ja, heel veel mensen delen het wel, zie ik. Dus
1: heb ik ook gezien.
0: Hopelijk brengt het ook een beetje stemmen. Dat zou natuurlijk mooi zijn voor de Business Awards.
1: Ja.
0: Maar nee, nog echte reacties heb ik niet. Maar heel veel mensen hebben het wel bekeken, gedeeld. Dus dat is overigens.
1: Nou, dat is al helemaal goed.
0: Ja. Zeker.
1: Nou, vertel, want we gaan straks ook een verzoek van jou draaien. Hè? Dat heb je al doorgegeven aan Alexander.
0: Ja.
1: En dat is geworden, vertel het zelf maar.
0: Ja, Don't Look Back in Anger van Oasis is dat geworden.
1: Ja, nou dat is al een oudje.
0: Ja, ik ben mijn muzieksmaak is eigenlijk heel breed.
1: Ja?
0: Ik kan eigenlijk van alles wat luisteren, behalve metal, dat vind ik dan iets minder.
1: Ja, maar, vind ik ook wat heftig.
0: Maar van wat de jaren 60 tot 90 tot aan de muziek van nu, ik kan het eigenlijk gewoon eigenlijk allemaal luisteren.
1: Ja.
0: Maar toch, als ik echt een voorkeur moet geven aan muziek, is het toch meer richting de 80s, 90s, Oasis, ABBA, die hoek.
1: ABBA ook?
0: ABBA ook, ja.
1: Echt?
0: Vind ik heerlijk, ja.
1: Ja, vind ik ook lekker.
0: Lay All Your Love on Me, SOS, dat kan ik allemaal luisteren, vind ik echt helemaal geweldig.
1: Dus, gaan we dat volgende week gewoon draaien. Alexander, onthoud je het even?
0: Ja. Dat zou mooi zijn.
1: Leuk.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, mooi. Dan gaan we straks draaien. Mag je hem zelf ook aankondigen?
0: Ja.
1: Je hebt al verteld over je hobby's, over je opleiding, zeg maar.
0: Ja.
1: Je zit in het derde jaar?
0: Derde jaar, ja.
1: En is dat dan het laatste jaar?
0: Ook het laatste jaar, ja.
1: Dus dan moet je ook examen doen en zo?
0: Ja, volgens mij moeten we een eindopdracht maken. Wat precies is dan niet helemaal duidelijk verteld. Maar dat heeft met allemaal dingetjes te maken. Dus dat horen we nog wel. En dan afstuderen, tweede half jaar van dit jaar.
1: Zo.
0: Ja.
1: Voorlopig ben je nog hier, hè?
0: Voorlopig ben ik nog hier,
1: net begonnen.
0: Februari inderdaad.
1: Ja, dus, leuk man. Dus gaan oud en nieuws gaan we ook samen vieren
0: daarom,
1: hier met z'n allen en zo.
0: Ja, dat is leuk. Zeker leuk.
1: Ja, toch?
0: Dus, ja.
1: En wat heb je... Ja, je hebt al een beetje verteld wat je allemaal gaat doen. Maar heb je ook nog speciale dingen dat je denkt van... Nou, dat zou ik willen inbrengen bij RTV Apeldoorn?
0: Zoals ik al zei, ik ben heel erg van de sportkant. Dus het lijkt me een doel van mij is om heel misschien vanuit RTV Apeldoorn... om gewoon iets bij een voetbalwedstrijd of bij een andere sportevenement iets te kunnen gaan doen. Of het nou verslaggeven is of commentariëren of iets anders een radiosending over maken.
1: Mm-hmm.
0: Dat weet ik nog niet, maar dat zou me wel heel erg leuk lijken eigenlijk om te doen.
1: Ja, en dus, dan... De presentatiehoek, zoals je nu hier
0: ik
1: zit.
0: Ik ben meer van voor de camera dan achter de camera, zeg maar. Ja, dat zeker wel. Meer het presenteergedeelte dan de technische kant, zeg maar.
1: Ja, ja dus, dat moet je ook echt liggen.
0: Ja dat is zeker waar.
1: Leuk. Nou ja, weet je, dat zeggen we tegen alle stagiaires die hier binnenwandelen. Het is jouw stage en je mag gewoon doen wat je leuk vindt. Maar wat je moet doen natuurlijk ook, hè, volgens de opdrachten.
0: Ja.
1: Maar als je zegt van nou, ik lijkt me leuk om een keer mee te kijken bij nu in dit geval Alexander...
0: Ja,
1: om eens een beetje
0: zeker.
1: Te leren van hoe werken die knoppen allemaal? Hoe komt zo'n uitzending tot stand? Wat is er allemaal voor nodig?
0: Ik vind het zeker al die knopjes en zo waar je doet, vind ik al heel erg leuk om te zien.
1: Ja.
0: Dus, zeker.
1: En de ander die kiest er weer voor van, nou ja, wat je al zei, van presenteren. Ja. Dat ligt mij eigenlijk wel.
0: Ja, ja maar als je later wil gaan presenteren, moet je ook zien hoe de mensen achter de knoppen het regelen. Dus je moet
1: hoort
0: ook
1: er allemaal bij.
0: Om hoort te zien en bij. Te weten. Ja, zeker.
1: Wat is je toekomstperspectief?
0: Toekomstperspectief.
1: Opleiding hebt

0: afgerond? Wat wil je dan gaan doen?
1: Nou ja, mijn stip aan de horizon is altijd om de wereld over te reizen.
0: Oh ja?
1: Dat zeker wel. Ja, ik ben iemand die er wel heel graag op uitgaat, zeg maar. Veel dingen wil bezoeken, plekken, mensen ontmoeten.
0: Ja.
1: En om dat misschien te kunnen combineren met mijn werk zou wel echt een droom zijn, zeg maar. Dus misschien iets in de sport, Formule 1 of voetbal te doen en dan langs allemaal landen en stadions gaan.
0: Ja.
1: Dat is voor mij wel een droom, zeg maar.
0: Nou,
1: dat is wel heel erg leuk.
0: Gewoon daar aan vast blijven houden,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij, heb je nog iets dat je zegt, nou, dat wil ik even kwijt aan alle luisteraars van RTV Apeldoorn, Radio Apeldoorn.
1: Het belangrijkste is op het moment om te gaan stemmen op ons bij de Business Awards. Dat is het
0: Heb jij mijn oproepje in het eerste uur gehoord?
1: Ik heb hem niet gehoord, sorry.
0: Ah joh, was je net even van de plek af.
1: Sorry. Ja,
0: ik heb een enorme sprankelende oproep gedaan, maar doe jij hem nog even?
1: Ja, kijk, het is handig. Ik denk dat wij het allemaal wel verdienen. En vooral jullie, ik zit er natuurlijk niet zo lang, maar ik zie dat jullie allemaal met heel veel passie en plezier naar hier naartoe komen, vrijwillig. Dus ik denk dat jullie het allemaal zeker verdienen om die prijs naar binnen te slepen.
0: Ja.
1: Dus als mensen tijd en moeite willen nemen om jullie te stemmen, dan zou ik dat zeker doen.
0: Ja, ja. Business Awards 2026,
1: klopt.
0: Dat is de website waar ze naartoe moeten.
1: Ik heb het zelf ook al gedaan, gestemd.
0: Kijk, dus, en Alexander heb ik ook al net over de streep getrokken.
1: Oké, ja.
0: Ja, maar nou was die toch wel van plan hoor. Maar goed, naar die website gaan. En dan kun je dus kiezen uit allerlei categorieën.
1: Ja. Klopt.
0: En wij zitten in de categorie maatschappelijk.
1: Klopt, ja, dat klopt, ja. En dan natuurlijk op ons stemmen.
0: Ja,
1: ik weet niet wie bij ons in de categorie zitten. Welke andere twee het zijn?
0: De Kap en Park Spelderholt.
1: Oké, nou, daar moeten wij wel van kunnen winnen, toch?
0: Ja, dat weet ik. Ja, maar goed, we houden goede hoop. Ja, natuurlijk,
1: man. Mogen een beetje positief zijn.
0: Iedereen nou gewoon stemt op RTV Apeldoorn, dan komt het helemaal goed.
1: Daarom.
0: En 15 oktober valt dan de beslissing.
1: Ja.
0: Dan kun je allemaal naar Orpheus.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar zien.
1: En tot wanneer kunnen mensen stemmen?
0: Dat weet ik niet. Dat kan ik ook nergens ontdekken op die site.
1: Ja, ik dacht iets van 8 oktober of zo te horen.
0: Oh, ja?
1: Maar dat kan ook niet kloppen hoor. Maar volgens mij nog een paar weken. Dus mensen hebben nog de tijd.
0: Nou, we hebben alle tijd. Oké, nou. Ik vond het gezellig.
1: Ik
0: er even was.
1: Zeker leuk. Ja, dankjewel.
0: En het zit in je hoor, dat presenteren.
1: Nou, dankjewel.
0: En het verslag leggen ook zo aan de lijn. Zie ik je allemaal zo doen.
1: Nou, dat is een mooi compliment. Dus gewoon, zeker, dankjewel.
0: Gewoon nog een keer terugkomen hier bij mij.
1: Dat gaat hopelijk goed komen.
0: Gaan we samen iets doen of zo?
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Toch?
1: Zeker, dan gaan we dat doen.
0: Oké. David de Klein, onthoud die naam, dames en heren. En als u belt met RTV Apeldoorn, de redactie van RTV Apeldoorn, kan het maar zo zijn dat je David aan de telefoon krijgt.
1: Ja, dat kan zomaar zijn.
0: Nou, de stem heb je nu al herkend. Dus, David, vertel even, wat gaan we als verzoeknummer voor jou draaien en waarom?
1: Ja, dat wordt nummer Don't Look Back in Anger van Oasis. Als mensen aan Oasis denken, is het vaak Wonderwall. Dat hoor je eigenlijk altijd. Vind ik ook een mooi nummer, maar voor mij... Eigenlijk voornamelijk laatste zomer heb ik dit nummer misschien wel meer dan 100 keer geluisterd. Dus dat is wel een van mijn favoriete nummers geworden. Dus daarom heb ik hem ook ingestuurd eigenlijk.
0: Nou, dan gaan wij nu Alexander vragen om hem in te starten. En dat gaat hij ook al doen.
1: Kijk.
0: Het komt uit 1996,
1: klopt.
0: Hebben we even opgezocht.
1: Ja.
0: En dit jaar is er een film uitgekomen, 10 september. Ga je ook naar toe, hè?
1: Ja, dat wil ik heel graag zien inderdaad,
0: Okay. David, dankjewel.
1: Geen probleem.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Groetjes.

0: vond het een lekkere plaats.
1: Echt waar, ik heb er ook van geloofd. Oh ja, je was weer even iets te laat, hè, Alexander. Oké, het is je vergeven, jongen. Maakt niet uit. Mooie, mooie plaat van Oasis. En ik denk dat, ja, David heeft gewoon beneden lekker op de redactie zitten luisteren. Want ook daar staat gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de radio aan. Met alle uitzendingen die wij hier verzorgen vanuit deze studio. Oké, ik ga praten met mijn nieuwe gast. En dat is Anneke Kluiters. Welkom, Anneke.
2: Dankjewel.
1: Ik dacht even dat ik hier Geri van As aan de tafel zou krijgen. Maar dat is helemaal niet waar. Geri van As heeft geregeld dat jij hier zit.
2: Ja.
1: Tegenover mij.
2: Ze wil elk jaar, als het even kan, iemand van een andere gemeente.
1: Ja. En van welke gemeente ben jij?
2: Ik ben hier van de Samuelgemeente, hier aan de Talingweg.
1: Oh, dat is vlak in de buurt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat is Apeldoorn-Zuid?
2: Ja.
1: Want we gaan het met elkaar hebben over de kerkproeverij. En dat is een jaarlijks terugkerend evenement, kan ik wel zeggen.
2: Ja, dat doen we nu al een paar enkele jaren.
1: Ja.
2: En dan is het altijd in deze maand. En dan is het de bedoeling dat wij iemand uitnodigen om mee naar de kerk te gaan, die het helemaal niet weet hoe het daar werkt.
1: Ja.
2: En dan passen wij onze kerkdienst daar een beetje op aan. En zodat bij ons wordt altijd van tevoren even uitgelegd hoe het allemaal gaat, wat we doen en wat dingen betekenen.
1: Mm.
2: En de preek wordt daar ook wel een beetje op aangepast. Niet te veel moeilijke woorden.
1: ABN. Ja. Je hebt een Janneke-taal.
2: Ja, zoiets.
1: Ja. Nou ja, gewoon begrijpelijk voor iedereen.
2: Ja, begrijpelijk voor iedereen.
1: Oké, en dat is dus altijd in september?
2: Ja.
1: En ook altijd het laatste weekend van september?
2: Ja, meestal wel.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: We hebben het dan over zaterdag 26 en zondag 27 september.
2: Ja, en dat is zaterdag bijvoorbeeld is in Menora aan de Paslaan.
1: Ja.
2: Daar hebben ze nu allemaal kunstwerken hangen daar en staan daar. Gemaakt door bezoekers daar van die gemeente. En dat hebben de mensen dus zelf gemaakt. Maar er zijn ook kunstenaars bij die ook aan het geloof gerelateerde dingen maken.
1: Ja, mooie prenten, mooie iconen.
2: Ja, maar ook van alles eigenlijk. Hè? Ja. Het is van hout, gips tot vilt zelfs.
1: Ja. Vilt? Ja?
2: En vilt, ja. Dus iedereen die meent wel iets moois gemaakt te hebben, die heeft het daar hangen. Kun je dus nu vandaag al dit is kunststelsel ook al vandaag al kijken.
1: Ja? Maar
2: ik denk dat ze
1: in ieder geval
2: zaterdag. Nee, het is vanaf de 27e. Ja,
1: oké, dat is zondag.

0: Dat is zondag. Dus dat is vanaf de 23e. Ze hebben het hele week al.
1: Ah, ja. Toch wel. Ja. De 23e. Ja. De 23e, dat is, even kijken.
0: Van de week al geweest.
1: Ja, ja joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Dat was gisteren. Gisteren geopend, zeg maar. Ja. Menora. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Jij bent, Menora zit aan de paslaan nummer 11.
0: Ja.
1: Even voor alle duidelijkheid.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Goed. Dat is dan, het heeft ook nog een naam, die expositie. En dat, ik zal het noemen, kunst, expo en optreden.
0: Ja, wat er helemaal allemaal precies gebeurt, dat heb ik ook nog niet gezien. Maar dat is er wel.
1: Wat jij al zei van, oké, het zijn inderdaad, het zijn sculpturen, het is mozaïek.
0: Ja.
1: Digitale kunst, gedichten en schilderijen van verf tot vilt.
0: Ja,
1: dat is er allemaal te zien.
0: Dat is allemaal te zien, ja.
1: En er zijn dus ook professionele kunstenaars, maar ook hobbyisten van jong tot oud. En dan wordt er ook nog op zaterdag een vossenjacht georganiseerd.
0: Ja, dat is ook voor de jeugd natuurlijk.
1: Ja, ja, dan moeten ze ook de wijk in, hè?
0: Ja, dan mogen ze
1: verkleed of
0: hun best doen. Nou, dat weet ik ook allemaal niet precies. Dat is ook niet helemaal... Dat is een heel verhaal op zich.
1: Ja.
0: Als je even het opzoekt, Menora Paslaan, dan kun je dat allemaal... Zij het daar allemaal vermeld.
1: Precies, daarom, dat is ook zo. Oké, maar dit is dus elk jaar zo... Om mensen zeg maar een beetje te informeren over...
0: Het is zo, vroeger ging iedereen ongeveer naar de kerk. Hè?
1: Ja.
0: En nu is het eigenlijk veel meer duidelijker geworden... wat geloof betekent.
1: Mm-hmm.
0: Hè? En het moet je hart raken.
1: Mm-hmm.
0: En anders dan dwaal je er vanaf. En dat gebeurt gewoon. En ik zeg tegenwoordig... de mensen die nu in de kerk zitten... die gaan er dus ook voor.
1: Ja.
0: En dat
1: met die overtuiging.
0: Ja. En dan, ik blijf maar bij mezelf als ik zie hoe ik zoveel na het overlijden van mijn man zoveel rust heb gekregen.
1: Oh, ja?
0: En vroeger heb ik altijd heel veel versjes geleerd op school.
1: Ja.
0: Toen begreep je ze nog niet.
1: Nee.
0: En nu, nu troosten ze me.
1: Ja.
0: En dat is, ik gun dat aan iedereen.
1: Ja.
0: En daarom zou ik best wel graag iemand mee willen nemen. Ontdek wie God ook voor jou is.
1: Ja, ja.
0: Want hij wil het voor iedereen zijn.
1: Ja, oké. Okay. Een baken van rust.
0: Ja.
1: En hulp. Ja,
0: en
1: zeg
0: hulp
1: maar,
0: ook.
1: Waar nodig.
0: En troosting, hè?
1: En troosting, ja.
0: Ja, want zo kunnen mensen niet troosten, hoe lief ze het ook bedoelen.
1: Ja, ja precies. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En dat is dus eigenlijk ook de insteek van dit weekend, zeg maar.
0: Ja.
1: Om mensen daar ook kennis mee te laten maken.
0: Ja, want nu weten zoveel Nederlanders weten niet eens meer... wat het christelijk geloof inhoudt.
1: Ja, ja, ja. En jij bent zelf zeg maar lid van... kan ik dat zo zeggen, van de Samuelkerk?
0: Ja, ja.
1: En waar zit die?
0: Die zit hier aan de Talingweg, vlakbij het hoekje, bij het winkelcentrum.
1: Oké. Het mooiste zou dus zijn dat het iemand uit Apeldoorn-Zuid is ook... die je mee kan nemen.
0: Ja. Ja, maar mijn buren weten nou wel waar ik sta natuurlijk. Hè.
1: Ja,
0: dat weet ik ook wel. Die hoef ik ook niet meer te vragen.
1: Nee. Maar goed, je hebt meerdere
0: buren,
1: toch?
0: Maar het is de
1: toch?
0: Bedoeling dat iedereen uit de gemeentes die meedoen, dat die dat doen.
1: Ja.
0: Dus overal waar een spandoek bij hangt, daar besteden ze er op een bijzondere manier aandacht aan.
1: Oké, en dan is het eigenlijk vrij toegankelijk voor iedereen.
0: Maar sowieso mag iedereen altijd binnenkomen. Hè.
1: Ja, hè? Ja.
0: De kerk is open voor iedereen.
1: Ja. Nu zei je ook, er wordt een aangepaste dienst, preek, wordt er gehouden.
0: Ja, in zoverre dat die ook voor iedereen begrijpelijk is.
1: Ja, oké.
0: Kijk, we hebben voor de kinderen de kindernevendienst... en we hebben een bijbelklasje voor de kinderen en zo. En er is natuurlijk ook een oppas voor de allerkleinsten. Maar ja, ze zijn er wel bij... in het begin en aan het eind. Maar tussendoor wordt het wel zo aan hen verteld... dat zij het ook feestelijk en mooi vinden.
1: Precies. Oké, ik ga nog even de website noemen... waar dat van met name Menora Apeldoorn op te vinden is.
0: Ja.
1: De website is dus www.menora.apeldoorn.nl. Dan kun je dus alles lezen wat daar allemaal georganiseerd wordt.
0: Ja.
1: Dat is gisteren al begonnen en dat duurt nog tot en met zondag 27 september. En voor de rest is er een website voor...
0: Voor allemaal.
1: Precies, dat is kerkproeverij-apeldoorn.nl.
0: Juist.
1: Daar staat alle informatie
0: op
1: te lezen.
0: Daar kan iedereen alles lezen.
1: En dan zie je ook welke kerken er aan deelnemen...
0: Ja. Ja, het zijn natuurlijk ook niet alleen maar kerken, het zijn ook gemeentes. Hè?
1: Ja, precies. Dat is ook weer wat anders.
0: Dat is nog weer

0: Ja. Die staan wat losser.
1: Ja. Nou, mooi. Ja. Volgens mij hebben we even alles gewoon kort aangestipt. En is het duidelijk voor iedereen.
0: En iedereen is welkom.
1: Iedereen is van harte welkom. En ik wil jou heel hartelijk bedanken, Anneke Kluiters, voor je verhaal.
0: Ja, en na de kerkdienst is er koffie.
1: Nou, dat is altijd lekker. Met een plakcake?
0: Nou, wat ligt
1: er aan. Of koekje. Ja. Nou, maakt niet uit. Speculatie is ook goed. Ja. Maakt niet uit. Daar gaat het ook helemaal niet om. Lekker bakje koffie. Oké, dankjewel Anneke Kluiters.
0: Oh, graag gedaan.
1: Succes en een heel mooi weekend toegewenst.
0: Dankjewel.
1: En dat er maar heel veel opkomst is.
0: Dat hopen wij.
1: En het is dus kerkproeverij-apeldoorn.nl en anders menoraapeldoorn.nl voor de activiteit daar. We gaan luisteren naar... wat gaan we luisteren naar? One of Us van Joan Osborne. Een bijpassend liedje. Door Alexander erbij gezocht.
0: Oh, mooi.
2: One of these nights and about 12 o'clock. It's over. Gonna demand.

One of Us, 1995, Joan Osborne. We gaan even weer terug naar het moment van Alexander. En hij heeft Laat jouw hart bij mij. Natuurlijk laat ik mijn hart bij jou. Catharina Hulters. Catharina Hulters uit 2020. Nou, daar komt hij hoor. Alexander Hoog.

0: Houdt hij nou ineens op? Ja, je had het even een beetje geleidelijk aan kunnen doen. Outfaden heet dat. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik vond ook wel weer genoeg. Jan Kersenboom heb ik aan de telefoon. Dag Jan.
1: Ja, hoi.
0: Hallo, alles goed?
1: Het meeste wel, bij jou ook?
0: Ja, ja, we gaan gewoon vrolijk verder, hè. Muziek hoort erbij, ja toch?
1: Ja.
0: Maar vanavond heb je alweer iets gezelligs daar bij jou in het café. De geweldige
1: Zeker.
0: Gasten. Ja,
1: ja
0: vaste
1: heel
0: samenstelling. En dan komt er ook nog weer een speciale gast.
1: Ja, dus Lex en Van, de twee broers, die zijn gestopt.
0: Die zijn gestopt?
1: Ja, die zijn gestopt, ja.
0: Oh joh, nou.
1: Ja, ja jammer, maar...
0: Ja.
1: Mijn oud buurman was dat.
0: Ja, dat weet ik nog. Maar ja. Wie zijn er nou nu allemaal?
1: Ik heb geen idee, maar er zitten er al drie in van de oude...

0: komen en krijgen een rockabilly shot van de 69ers.
1: Gezellig. Nou, dat wordt genieten voor iedereen die ervan houdt natuurlijk ook.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het begint om 10:00 morgenavond.
0: Ja.
1: En de toegang is vrij.
0: Ja, zeker.
1: Wat ga je dan op zaterdag doen, 26 september?
0: In de Master of Spam.
1: Oh, Master of Spam. Was dat?
0: Ja, Masters eigenlijk, hoor.
1: Ja, ja. Masters, oké. Okay. Masters of Spam.
0: Classic rock.
1: Ja. En foute hits.
0: Abba, ZZ Top.
1: Ja, Abba. Ik had hier net een van de stagiaires zitten hier. En die houdt ook helemaal van Abba. Dus die zou eigenlijk gewoon zaterdag naar jouw café moeten. Hij is 19, dus
0: ja,
1: mag.
0: Natuurlijk.
1: Ja, mag. Hè? Ja, toch?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Maar Masters of Spam, fight for your right to party. Dat is een slogan.
0: Leuk. Ja.
1: Oké. Okay. Begint ook om 10:00, hè? Zaterdagavond?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En de toegang is ook vrij. Nou, dat is gewoon, doe lekker je haren in los. Wapperende haren. Gierende gitaren. Klemrock outfits. Nou, het moet gewoon. Het wordt heel gezellig. Helemaal leuk.
0: Ja.
1: En muziek kun je verwachten uit de jaren 70, 80 en 90. Van Alice Cooper naar Kiss en van The Sweet naar AC/DC, Motorhead, ABBA, Johnny Cash, Bonnie Sinclair. Nou, alles komt voorbij. Helemaal gezellig?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Leuk.
0: Oude tijden herleven.
1: Ja, leuk, gezellig. Heerlijk. Zondag 27 september. The Old Bones.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Nou, dat is een hele leuke band. Ook een heel aardig jongens. Want we hebben dat nieuwe podium aangelegd hier.
1: Oké. Okay.
0: En we hebben een bedrijf, want die zit ook in de muziek.
1: Mm-hmm. Nou, muziek hoort erbij, hè?
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. En dan gaan ze dus, ze bestaan ook al meer dan 8 jaar. Dus dat wordt wel leuk. En even kijken, enige tijd geleden is de naam veranderd van Old Bones Blues Band naar The Old Bones. Is ook beter. The Old Bones.
0: Ja,
1: gewoon kort maar krachtig. Ja. Ja, toch?
0: Ja, nee, klopt.
1: En ze hebben een repertoire met nummers van hunzelf. Maar ook van blues grootheden zoals Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Beth Hart, Coco Montoya, King of the World en nog heel veel anderen.
0: Ja,
1: dat wordt hartstikke gezellig. Aanstaande zondag begint om 4:00. En de toegang is ook vrij. Leuk.
0: Ja, inderdaad. Ja, zeker.
1: Kan helaas niet komen, ik ben jarig. Dus ik heb visite.
0: Oh, ja. Meen je dat? Ja, we hier kunnen vieren.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen, maar ja. Nou, wie weet gaan we dat ook nog wel doen, hè? Een andere keer of zo. Even nog weer een nabrandertje, zeg maar.
0: Ja,
1: oké, Jan, nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, veel plezier de komende dagen. En tot de volgende keer, tot volgende week.
0: Ja, ook veel plezier, hè?
1: Dankjewel. Ja, gaat goed komen, Jan. Dankjewel,
0: goed
1: hoor.
0: Zo, meisje.
1: Dag, wijfie. Ja, dag. Dag.
0: Dan pas gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. We gaan luisteren naar Blues in the Night van Dinah Shore. Dat is ook alweer een oudje. Maar blijft wel een lekker nummer, hoor. Heerlijk. Blues in the Night. Komen we een beetje in de sfeer van het Bluescafé van Jan Kirschenboom. Heerlijk. Nou.

Ja, een lekker oud nummer uit 1942 hebben gekeken. Fantastisch, mooi. Maar wat ook heel fantastisch is, is morgenavond luisteren naar Radio Apeldoorn. Want dan zijn we er weer van 8 tot 10 uur met een spiksplinternieuwe uitzending van het Apeldoorns Podium. En wie staan er volgende morgen op het Apeldoorns Podium? Dat is Queen Sarien. Een full groove, bas, ritme, tandem, creatieve toetsen en een heerlijk vuig gitaargeluid. Een fantastische band. 5 man sterk, 4 mannen en 1 dame. En de dame, de zangeres, is dus genaamd Sarien. En de band hebben ze genoemd naar Queen Sarien. Dus lekker luisteren morgenavond van 8 tot 10 uur. Apeldoorns Podium bij Radio Apeldoorn. Het zit erop. Morgenochtend gaan we het herhalen tussen 8 en 10 uur. En Alexander, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie bedankt voor de onderwerpen. En wij gaan eruit met Bonito. Met Yara Jarabe de Palo. En dan zeg ik tot volgende week. Lekker blijven luisteren. Ja, toch? En blijf gezond en ga gewoon leuke dingen doen het komend weekend. Want het blijft prachtig.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim 2,72 euro per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van De Steden Driehoek draait erdoor. We schrijven alweer vrijdag 25 september 2026. Hallo Electric Line Orchestra, daar trapten wij mee af en hold on tight. En ach, wat staat er ons toch een lekker weekend weer voor de deur, laat ik het zo zeggen. Vandaag weer heerlijk weer, zonnetje schijnt, temperaturen zo rond de 20 graden. En ja, dat blijft voorlopig ook zo. En ik zit alweer een beetje te kijken, ja, volgende week zie ik al temperaturen boven de 25 graden eraan komen. Het is heerlijk na zomers weer, het is een heerlijke herfstdag. En ja, het weekend staat voor de deur. Gisteren uiteraard voetballen gekeken. Ik heb het één helftje. Het is me gelukt om één helft te kijken. En wat ik ervan heb gelezen. En ik heb net ook de voorzet van Mark van Bommel nog even terug zitten kijken. Heb je het niet zo heel slecht gedaan hoor. Nee, ik heb er wel een beetje goed gevoel over dat Nederlands elftal. Daarover gesproken. Ach, er staat zo'n heerlijk sportweekend voor de deur. Het WK wielrennen, dat heb ik dan weer gisteren zitten kijken. Hè? Zondag wordt het spannend. Gaat Mathieu van der Poel voor de tweede wereldtitel. Tweede wedstrijd van het Nederlands elftal onder de bondscoach Xavi. Dat is er. Wat heb ik nog meer? Zaterdag Formule 1. Ja, zaterdag zeg je. Ja, het is zaterdag. Vandaag kwalificatie. Er schijnt een herdenkingsdag te zijn in Baku op de zondag. Dus ze hebben het een dag naar voren gehaald. Vind ik ook wel eens lekker. Maar ik merk wel dat ik daardoor een klein beetje in de war raak. Dus ja, het is heerlijk. En natuurlijk het leukste programma, of het één na leukste programma van de Omroep is zondag ook weer te horen. En dan zijn we live, dat is Lang Leven Live. Heb ik dan ook weer zin om dat te doen samen met Guido. Kortom, druk, leuk weekend. Ik hoop dat je ook leuke dingen gaat doen in het weekend. Maar eerst is het nog tijd voor twee uurtjes. Steden Driehoek draait door. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Who Do You Love? Het liedje wat ik de hele week al voor je meeneem. Ik heb genoeg uitvoeringen om hem volgende week ook nog voor je mee te nemen. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. 134 uit 1988. Little Lovelet en If I Had A Boat. Lekker en veel muziek, dus nieuwe muziek uitgekomen. Het is vrijdag, ga ik dadelijk ook nog bij stilstaan. Hier is Genesis, Land of Confusion. I'm

Ik had Oasis voor je klaarstaan. En ja, dat probeer ik ook te doen. Maar bij sommige personen lukt mij dat dan weer niet hoor. Dan blijf ik dat wel onthouden. Zo even triest nieuws doen. Afgelopen maandagavond is de Australische rockzanger Gary Angry Anderson overleden. Dat heeft zijn band Rose Tattoo woensdag bekendgemaakt via social media. Angry Anderson heeft nooit in de top 40 gestaan, maar in 1989 haalde hij wel de tipparade met zijn eerste solo-single Suddenly. Dat nummer werd in één klap bekend doordat het gebruikt werd in de beroemde huwelijksscène van de soap Neighbours. Dat is een Australische serie waarin Scott en Charlene, en dat zijn rolletjes of rollen geweest van Jason Donovan en Kylie Minogue, met elkaar trouwden. En die Suddenly heb ik uiteraard nu voor je klaarstaan. Dit is Angry Anderson. Hij is 79 jaar geworden.

zat twee dingen tegelijk te doen. Dat kan natuurlijk niet. Kan ik wel, maar nee, blijkbaar gaat dat niet goed. American Girl van Tom Petty had ik voor je klaarstaan. Staat op het nog te verschijnen album Origins 1971-1978. En dat is dat album komt uit op, ga ik het er even goed bij pakken, 6 november aanstaande. En het documenteert de allereerste 8 jaar van Tom Petty's carrière. De set telt in totaal 51 audiotracks, waarvan er 27 niet eerder zijn uitgebracht live zijn of als verlangde versies. Je hebt beschikbaar als 4 CD en DVD, Blu-ray box en 5 LP plus DVD plus Blu-ray box. De Blu-ray bevat alle 51 nummers en inclusief een uitgebreide fansize, 88 pagina's bij de LP-versies, 46 bij de CD-versies. 6 november gaat dat uitkomen over dingen die uit gaan komen. Er gaat ook een nieuw album uitkomen van Waylon Jennings. Jazeker. Dat album dat gaat heten Diamonds. En dat album dat gaat uitkomen op 11 december. Even kijken. Ja, de fysieke release, vinyl, LP, CD en cassette, dat gaat 13 november uitkomen. En de wereldwijde streaming release, dat is op 11 december aanstaande. En dat zijn nog 76 dagen zijn dat voor de streamingdienst. Het is een postuum album. En het bevat het niet eerder uitgebrachte studio-opnames. Het album is samengesteld en geproduceerd door de zoon van Waylon Jennings, Shooter Jennings. En Shooter vond in de archieven van zijn vader de Storage Room een schat aan analoge tapes met zang- en instrumentale tracks. De originele vocalen en basisopnamen dateren uit de bloeiperiode van de Outlawed Country pionier tussen 1973 en 1984. Shooter Jennings heeft samen met muzikanten van de originele begeleidingsband, de Waylons, met perioden authentieke apparatuur extra overdubs ingespeeld om de nummers compleet te maken. En heb ik dan ook nog wat klaarstaan van dat album? Uiteraard heb ik nog wat klaarstaan van dat album. Same Old Blues. En dat is nou een duet geworden met Jesse Coulter. Dit is Waylon Jennings.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Samen met Costa Killer had ik voor je klaarstaan. En weer een album wat gaat verschijnen. Het is namelijk op 27 oktober 2026. 20 jaar geleden dat Amy Winehouse dit album uitbracht, Back to Black. En dat wordt gevierd met

Een 20-jarige verjaardagseditie van het album. En dat album gaat uitkomen op 23 oktober aanstaande. En dat is een paar dagen dus voor de exacte verjaardag van de oorspronkelijke release op 27 oktober 2006. Het bestaat uit een 3LP. Onder meer, het bevat ook een fotoboek met niet eerder vertoonde foto's van de originele fotografen. En wat misschien wel heel speciaal is om te vermelden. Disc 3, dat is een live registratie. Live at the Paradiso in Amsterdam, opgenomen op 8 februari 2007. En dit concert, dat op de derde disc staat, en het staat op de wereldwijde deluxe box, staat, heeft te maken met de legendarische status van dat optreden. De opname in Paradiso geldt internationaal als een van de allerbeste live registraties uit de gehele carrière van Amy Winehouse. Dus daar mogen we dan weer trots op zijn, hè, dat een van de beste live registraties van Amy Winehouse hier in Nederland heeft plaatsgevonden. In Amsterdam, in Paradiso in 2007. En ik denk dat het nog wel eens album van de week zou kunnen worden in het programma Lang Leven Live, wat je op de zondag tussen 5 en 7 kan horen. Ik zit even te kijken. Het is inmiddels iets over 22:30. Ik heb weer een Who Do You Love voor je klaarstaan. En ik zit nou eigenlijk te denken om lekker de blues te doen. Bo Diddley, Muddy Waters en Little Walter heb ik er voor je klaarstaan met hun versie van Who Do You Love.

gonna get involved. Referral Sadiq had ik klaarstaan en Get Involved. Ja, ach, ik had hier even zin in, hij staat in het systeem. En dan moet ik zoveel moeite doen om hem niet te draaien. En ja, al die moeite is weer voor niks geweest. The Fifth Dimension, Zacharias, Let the Sunshine In. En ik heb zo nog een verzoekje klaarstaan. Ja, ach, Kate Richards gaat niet voorbij komen.

Ik had de Rolling Stones voor je klaarstaan. Rock and a Hard Place. En ik zit even te kijken. Ja, ik heb nog een lange plaat klaarstaan. Dus dat gaat de laatste plaat van dit uur worden. Want het journaal van 11 uur gaat eraan komen. En dan ga ik me klaarmaken voor het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. Blijf daarna vooral luisteren. Want tussen 12 uur en 4 uur zijn wij live vanaf Doorkas. En dan gaan ze ook wel vertellen waarom dat allemaal is. Maar dat is natuurlijk vanaf 12 uur. Even daarvoor, tegen de klok van 11:30, heb ik nog voor je klaarstaan op plekje 134. Lyle Lovett, If I Had a Boat uit 1988. Dat komt natuurlijk uit de lijst van het blad The Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Hey, Keith Richards hebben we gehad. Want die zat natuurlijk in de Rolling Stones. Want ik had beloofd om... Eigenlijk de hele week Bright Lights Big City te draaien. Die heeft Kate Richards gecoverd. En dat voor de Grand Theft Auto soundtrack. Maar ik kreeg een berichtje binnen van een vaste luisteraar. En hij zei van, ja, weet je wat eigenlijk een veel mooiere uitvoering is? En ik lees dat dan eigenlijk van, ik wil dit wel graag horen. Dat is de uitvoering van Willie Nelson en Wynton Marsalis. En dat staat op het album Two Men With The Blues. En dat is een album wat dat nou ik niet kan vinden. Kijk of die het nou kan doen. Dat brachten de twee mannen in 2008 uit. En ik heb er vaak al wel eens wat van gedraaid. Het is echt een prachtig album is dat. En dat nummer Bright Lights Brick City is origineel van Jimmy Reed. En het is uitgebracht in 1961 alweer. En de originele opname, ja, die ga ik volgende week of die week daarna ook nog wel een keer voor je draaien. Het nummer werd geschreven door Jimmy Reed en zijn vrouw Mary Mama Reed. Die vaak onofficieel meeschreef aan zijn teksten. En het werd opgenomen in Chicago in 1961 met een aantal legendarische sessiemuzikanten. Jimmy Reed, Mama Reed, Eddie Taylor, Lefty Bates, Marcus Johnsons en Earl Phillips. Dat is de originele versie. En de tekst behandelt een klassiek blues thema. De verleiding en schaduwzijde van de grote stad die iemand verblindt. De hoofdpersoon waarschuwt zijn geliefden dat het uitgaansleven en de glitter en glamour haar de kop gek maken, maar ze weigert om te luisteren. Eric Clapton heeft gegaan, The Animals, The Yardbirds, The Who, The Rolling Stones. Ja, ik kan hem binnenkort nog wel een keertje meenemen en dan de hele week. Misschien ga ik dat nog wel een keertje doen dit jaar. Dit kwam binnen als verzoekje, zo lees ik het dan weer. Wynton Marsalis en Willie Nelson, Bright Light Big City. Tot zo, naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.

Hey, ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait het door. Wij begonnen met The Godfather of Soul, the hardest working man in showbusiness. Ik had James Brown voor je klaarstaan en I got you. Ik zit even te bedenken, 11 en 18 oktober, dat is op een zondag, dan is er geen lang leven live. We doen het met z'n tweeën en als een van de twee op vakantie is, dan zenden we een heel concert zenden we dan uit. Ik ben niet degene die op vakantie is, maar dat is Guido, maar dat gaan we het volgende week wel even over hebben. Misschien gaan we wel James Brown helemaal een uurtje lang uitzenden. Ja, dat moet volgens mij wel kunnen. Een goed concert van James Brown is nooit verkeerd. Lekker veel muziek voor je klaarstaan tot 12 uur. Dit is Diana Ross en Upside Down.

Tony Joe White en Groupie Girl. Ik zag het voorbij komen. Er is een Life of a Showgirl. Dat is een album van Taylor Swift. En er is nou een encore van uitgekomen. Daar staan dan 2 of 3 extra nummers op. Ja, echte fans. Die moeten dus weer in de battle tasten voor dat album te halen. Gelukkig heb ik de streamingdienst. En ik vind er 1 nummer heel erg leuk van. En dat is deze. The Fate of Ophelia. Dit is Taylor Swift.

Ik had het vorige uurtje had ik Wynton Marcellus voor je klaarstaan en Willie Nelson. En die Wynton Marcellus heeft meerdere broers. Ja, dat klopt. Maar een van zijn oudste en bekendste broer, dat is Brantford Marcellus. En die richtte in de jaren 90 deze crossoverband over Buckshot Lafont. En die had ik nu voor je klaarstaan met Another Day. Ja, ach, ook al lang niet meer gehoord. En het werd een heetje in Nederland. Dit is UB40 en Food for Thought. Ik ga me langzaam klaarmaken om Lee Lovelet dadelijk voor je klaar te zetten. If I Had a Boat uit 1988 staat op plekje 134 uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers.

Ik had No Doubt voor je klaarstaan en Just a Girl. En daarvoor had ik nog voor je klaarstaan Busted en Year 3000. En daarmee komen we alweer op dat het 11:30 is. Dus... Het is weer tijd voor een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn inmiddels aangekomen bij 134. I Love It, If I Had a Boat uit 1988. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Halverwege de jaren 80 dook I Love It op aan de intellectuele, volkgeoriënteerde rand van een nieuwe vorm van muziek. Die zich afzetten tegen de pop-invloeden van het urban cowboy-tijdperk. Met niet veel meer dan gitaren, een akoestische gitaar met fingerpicking en een aanzwellende slidegitaar, is If I Had a Boat bepaald geen muziek waarop je een mechanische rodeo stapt. En de abstracte teksten waarin Roy Rogers als verstokte vrijgezel wordt voorgesteld en Tonto zijn geduld met de Lone Ranger verliest, vereisten de nodige concentratie. Hoe absurdisch en beschouwend het nummer ook is, If I Had a Boat ontstond vanuit een waar gebeurd verhaal. Tenminste, Lyle Lovett beweerde dat hij ooit probeerde met een pony een vijver over te steken. Hij wenste dat hij een boot had gehad. Ja. Yeah. Ik heb hem klaarstaan. Het komt uit 1988. Het staat op plekje 134. Dit is Lyle Lovett, If I Had a Boat. En ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.

staat op het vandaag verschenen nieuwe album van Nothing But Thieves. Baby Cool had ik al voor je klaar staan. Evelyn. En het nieuwe album van Nothing But Thieves, dat heet Stray Dogs. Ik zit even te kijken. Ik zie dat het... nou ja, het is vrijdag. Zullen we dan maar even een beetje weekendmuziek draaien? Ik heb zin in Fat Boy Slim. Dit is Praise You.

mixen en even twee dingen tegelijk te doen. Dat kan ik weer niet. Jawel, nee, dat kan ik wel. Ik ga je nou vertellen dat je Easy Biz You hoorde en Talking To You. En dat kwam alweer uit in 2016. Het was een bescheiden hitje hier in Nederland. En daarvoor had ik nog een heerlijke samenwerking. Pharrell Williams en Jay-Z had ik voor je klaarstaan. En Frontin. En daarvoor had ik nog Fatboy Slim en Praise You voor je klaarstaan. Geen matinee, zometeen. Nee. Zometeen vanaf 12 uur zijn wij live vanaf Doorkas. Mijn collega's gaan het daar overnemen, dus blijf luisteren. Volgens mij zijn we dat tot een uurtje of vier. En als je nou weer afvraagt wat Doorkas is, nou, blijf dan luisteren, want dan ga je het allemaal horen wat ze daar allemaal doen. Ook van de weekend nog heel veel leuke programma's. Volgens mij sowieso zondag tussen 5 en 7 Lange Leven Live. En wij zijn live dan. Dat vind ik ook nog wel even leuk om te vermelden. Ik hoop dat ik je dan weer te spreken. Spreek ik je zondag niet, dan hoop ik je maandag weer te spreken tegen de klok van 10 uur voor een nieuwe Steden Driehoek Draait Door. Ja, is het nou de eerste, allereerste hit? Het is wel een van de eerste hip-hop hits die er zijn geweest. Het kwam eind jaren 70 gaan we eruit, want ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 12 uur. We gaan er namelijk uit met Grandmaster Flash en The Furious Five. En echt een van de eerste hip-hop hitjes. The Message. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Ik weet niet wat jullie allemaal gaan doen, maar een heel fijn weekend. Geniet van het weer. Het is lekker nazomerse weer. De zon gaat schijnen. Het is lekkere temperaturen. Er is ook heel veel te doen in Apeldoorn. Het is burendag. Ik weet niet wat er nog allemaal meer te doen is. En wat ik al zeg, ik hoop je maandag te spreken. Fijn weekend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest en wij zijn live bij Dorcas, de kringloopwinkel in Apeldoorn. Ze hebben een feestweek, want ze bestaan 7 jaar. Er is van alles te doen. We zijn daar nu vandaag live te gast. Begrepen dat ik goed te horen ben in de hele winkel. Dus welkom allemaal, iedereen die hier ook is vandaag in deze mooie winkel. Om te snuisteren, te snuffelen, te kijken naar spulletjes die er zijn. Er is hier echt genoeg te vinden. Op het oog zie ik al 27 klokken hangen. En waarvan er 1 op de juiste tijd staat. Dus dat kost dan eventjes de tijd om uit te vinden welke het is. Maar wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. We zitten hier tot 4 uur vanmiddag. Ik zit hier nu in ieder geval met Milan. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, Jasper die is er ook trouwens. Jasper die zorgt ervoor dat alle kabels gelegd zijn en alles doet het. En uiteraard heeft hij de hulp gehad van Theo. Wat dat betreft helemaal goed. Maar Milan, jij hebt het draaiboek gemaakt. Je loopt stage bij Radio inderdaad. Apeldoorn. En even kort, wat gaan we hier doen vanochtend? Vanmiddag al.
1: Nou, we gaan hier tot 4 uur eigenlijk gewoon radio maken. We gaan verschillende mensen spreken van de organisatie, klanten, vrijwilligers. Dat eigenlijk.
0: Ja, en het leuke is, iedereen komt hier. Ik heb hier vorig jaar ook al een keer gezeten. Hadden ze ook al een groot feest met poffertjes en ijsjes en allerlei andere leuke dingen. Er is nu volgens mij een crea-markt aan de gang. Dus daar wil ik straks ook nog een en ander over horen. Maar er is hier genoeg te beleven en iedereen heeft zijn eigen verhaal.
1: Ja.
0: Want jong, oud, rijk, arm, weinig te besteden, veel te besteden. Iedereen komt wel eens bij de kringloopwinkel. Maar Milan, kom jij wel eens bij een kringloopwinkel?
1: Nou. Van wat me bijstaat, ging ik vroeger nog eens met mijn ouders mee als we dingen in gingen leveren, zeg maar. Ja. Nooit echt zelf om dingen te kopen, maar als ze dan, weet ik veel, dan had je bepaalde leten. Nou, dan ging je een keer weer even je speelgoed opruimen en alles. En dan, wat weg kon, dan bracht je naar de kringlopen.
0: Ja, mijn ervaring is dat ik inderdaad ook vaak spullen ging inleveren. Maar ik moet dan niet mijn kinderen meenemen, hoor, toen ze klein waren. Want die gingen dan overal tussendoor rennen. Ik ging met net zoveel veel speelgoed weer mee naar huis als dat ik gebracht had. Dus wat dat betreft.
1: Ja, dat gebeurde niet bij
0: dat
1: mij.
0: Dat gebeurde niet bij jou?
1: Nee.
0: Dat heb je verdrongen. Nee, maar goed. Ja, zo zie je maar weer wat er ook voor reden is om bij die winkel te komen. Er is altijd wel iets te vinden wat je past. En of je nou een groot budget hebt of een klein budget. Nieuwe voetbalschoenen vinden.
1: Ja.
0: Een nieuw servies voor je uitzet. Klokken, daar ben ik wel door geïntrigeerd. Want het hangt hier helemaal vol.
1: Daar hangen die genoeg.
0: Vind ik dan wel weer interessant om te zien. Nou, we gaan straks in ieder geval spreken met Dries de Bruin, voorzitter van het kernteam van Dorcas Kringloopwinkel Apeldoorn. En wat heeft hij beleefd allemaal in de afgelopen 3,5 jaar dat hij hier voorzitter was en hier rondliep? Wat is er veranderd? En ook nog, hoe ziet hij het voor in de toekomst voor zich? Dus dat is allemaal voorbereid en dat gaan we allemaal horen straks. Dus voor nu gaan we eventjes naar een muziekje. Net hoorde je al Nelly Furtado. Ik ben benieuwd wat Jasper nu voor ons in petto heeft. Dus dat gaan we nu horen.

0: mooie muzikale introductie hier voor Dries de Bruin, voorzitter van het kernteam van Dorcas Kremloop-Bunkel. Apeldoorn, hele mond vol, maar ben je gewoon Dries? Goedemiddag.
1: Ja, ik ben gewoon Dries en het makkelijkste is eigenlijk, ik ben gewoon de manager van de winkel.
0: De manager van de winkel? Ja, maar dat is net meer of je manager van de supermarkt bent.
1: Ja, maar wij zijn het. Wat is er anders dan een supermarkt?
0: Nou, je hebt alleen geen eten, denk ik.
1: Nee, maar heel veel leuke spullen.
0: Maar je hebt wel een koffiecorner.
1: Ja.
0: Want dat is hier ook best wel heel goed verzorgd. Even helemaal gelijk een sprong terzijde. Maar de koffiehoek ziet er goed uit. Er staan hele spontane, gezellige mensen.
1: Ja, en we hebben gezellige
0: hoek. Hoort dat er zo bij?
1: We hebben een aantal mensen die komen hier soms een aantal keren in de week. Gewoon, ja, ook sociaal contact. Heel leuk. En we hebben lekkere koeken erbij.
0: Ja. Dat is belangrijk. Ja, maar is dat een belangrijk punt in zo'n winkel? Moet dat er zijn, een koffiehoek in een kringloopwinkel? Het is niet het eerste waar ik aan denk.
1: Nee, maar het is wel leuk in feite, omdat mensen lopen rond. Ze kijken in de winkel. Je kunt hier heel lang rondsnuffelen. En ik vind met name voor mensen die toch eenzaam zijn, dat is toch wel een contactpunt extra.
0: Ja, ja, want het is gewoon een uitje.
1: Ja.
0: Toch? Ja, dat lijkt me ook. Hey, 7 jaar Dorcas vieren wij in Apeldoorn deze week. Jij bent hier al 3,5 jaar bij betrokken. Althans, als voorzitter, denk ik.
1: Ja.
0: Was je daarvoor ook al betrokken?
1: Nee hoor, nee. Ik ben hier binnengekomen met het idee, ik wil wel vrijwilligerswerk doen.
0: Ja.
1: En toen vroegen ze, wat zou je willen? Ik zei, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Van, wat mij betreft kan er van alles zijn. Maar ze hadden geen voorzitter voor het kernteam nog.
0: En, okay. En wat is dat kernteam?
1: Eigenlijk een bestuur. Vroeger noemden ze dat de bestuur. We hebben nu een secretaris, een penningmeester en een algemeen iemand. Dus we zijn met z'n vieren. En daarmee stuur je eigenlijk de winkel aan.
0: Maar daarvoor kende je deze kringloopwinkel al? Want het bestond dus al voordat je hier binnenliep om vrijwilligerswerk te gaan doen?
1: Nee, ik was hier nog nooit geweest.
0: Nee.
1: En ik was ook niet zo kringloopmens.
0: Dat is eerlijk.
1: Ja.

0: Ja. Nee, ik had het er net met Milan over. Van wanneer kom je zelf wel eens in een kringloopwinkel? Nou ja, ik heb er wel eens kerstversiering vandaan geplukt. Wij hebben een bedrijf in het centrum van Apeldoorn waarbij we aankleding nodig hebben. Nou, je kunt je lollen op in een kringloopwinkel.
1: Ja. Ja.
0: Dus wat dat betreft, ja.
1: Maar ik ben meer mens van de organisatie en van de mensen.
0: Ja.
1: Mijn vrouw vraagt regelmatig, is er nog leuk spul binnengekomen? En dan zeg ik, ja, vast wel.
0: Oké.
1: Maar...
0: Maar is jullie huis inmiddels dan ook een kringloopwinkel?
1: Nee hoor, nee. We hebben best wel leuke dingen uit de kringloop. Maar ja, het is niet zo dat wij een hele kringloopwinkel inhalen.
0: Nee, precies. Maar breng je zelf ook wel eens wat weg dan?
1: Ook. Ik heb vanmorgen nog een hele tas met schoenen en kleding meegebracht.
0: Ja, handig hè? Ja, nou ja, dat is wel waar.
1: Ja.
0: Hey, 3,5 jaar geleden stapte je hierin, in deze organisatie. Moest je flink aan de slag? Of stond het als een huis?
1: Het was echt het goed opbouwen van de organisatie. En we hadden toen 70 vrijwilligers. We zitten nu op 120 ongeveer.
0: Zo.
1: Maar we zijn meer dan verdubbeld. Dus wij hebben best nog wel behoefte aan extra mensen hier. Er wordt enorm veel binnengebracht. En er gaat ook echt heel veel uit.
0: Ja.
1: En dat moet allemaal goed bekeken worden. Wij gaan voor kwaliteit. Dus je moet zorgen dat het goed in de winkel komt. En alles voor een mooie prijs.
0: Ja, en wat achter de schermen gebeurt misschien nog wel meer dan aan de voorkant.
1: Heel veel, ja. Als je kijkt van bijvoorbeeld de boekenafdeling. Dat moet eerst uitgesorteerd worden. En dan wordt het klaargezet op categorie.
0: Mm-hmm.
1: Van thrillers, romans, christelijke boeken en dergelijke. Dan wordt het geprijsd en dan gaat het de winkel in.
0: Ja.
1: En op het moment dat het te lang staat, dan halen we het er weer uit.
0: Oh, dat hou je ook nog in de gaten.
1: Ja, wij proberen nu een beetje richting te houden van rond de 3 maanden. En
0: ja,
1: als iets langer dan 3 maanden staat, dan proberen we het te vervangen.
0: Ja. Geldt dat voor alle spullen, zeg maar? Dus voor de kleding, voor de boeken,
1: ja,
0: of hanteer je voor kleding weer korter?
1: Ja, het is een beetje een algemene regel. Alleen bijvoorbeeld als je bij kleding kijkt, dat hebben we 2 keer een seizoenswissel.
0: Ja.
1: Dus dat is per half jaar.
0: Ja.
1: Er wordt tussendoor ook wel spullen uitgehaald. En ook op de andere afdeling. Ja, het ligt eraan hoeveel spullen heb je staan. Hè?
0: Kijk, ja, en hoeveel er verkocht wordt.
1: Ja, als je heel veel spellen hebt staan bijvoorbeeld. En er staat veel in voorraad. Dan ga je veel sneller vervangen. Dan dat je het...
0: Ja, precies. Maar en hou je bijvoorbeeld dan... Nu komt bijvoorbeeld de Sinterklaasperiode er weer aan. Dat je dan een uitgebreidere speelgoedafdeling hebt bijvoorbeeld.
1: Nee, dan gaan we een aparte kerstafdeling doen.
0: Ja.
1: Ja, dus we praten wel over thema's. Dus bij Pasen heb je een aparte paasafdeling. En met name met de kerst... Normaal gaan we dat voorbereiden al in september. Dat hebben we nu dit jaar niet, omdat we een nieuwe lift krijgen.
0: Ah.
1: Dus dat kost wat verbouwingen de komende weken. En dus onze kerstafdeling gaat een maand later open dan vorig jaar.
0: Oké, check. En waar komt die lift ergens? Want je hebt een hele grote trap in het midden van het gebouw.
1: Ja, nee, we hebben nu een goederenlift voor degenen die hier vaak komen. Die goederenlift gaat weg en die wordt vervangen door een personenlift... waarmee we ook de goederen naar boven kunnen doen.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn voor mensen met rolstoel of die slechte been zijn.
0: Ja.
1: Moeders met kinderen, met een kinderwagen, met een wandelwagen. Dus wij hebben daar we zijn er heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat een investering ook voor zo'n organisatie. Wat mooi dat het kan.
1: Ja, dat is zo. Ik verwacht dat we die best voor terugverdienen. Want hoe meer mensen naar boven gaan, hoe meer spullen nemen ze mee.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat wij gewoon voor ook met mensen die minder mobiel zijn, dat die ook naar boven kunnen veilig.
0: Ja, ja, nou ja, en dat alles voor iedereen bereikbaar is, inderdaad. Nou ja, mooi. Is dat een van de dingen waarvan je zegt, in de afgelopen 3,5 jaar was dit iets wat ik heel graag zou willen realiseren, zo'n lift? Of zijn er nog meer wensen?
1: We zijn eigenlijk constant bezig om de winkel mooier te maken en extra ruimte te creëren. We hebben bijvoorbeeld bij de kleding, voor 1,5 jaar terug, hebben we gewoon een vak ertussen erbij gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: We hadden hele brede gangpaden en dat is natuurlijk wel leuk. Je moet wel toegankelijk blijven.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu 3 rijden aan kleding en ja, dat probeer ik wel. We proberen ongeveer uit te breiden.
0: Ja, precies. Ja, dat zou dus mooi zijn.
1: Ja, we krijgen nu ook, omdat de lift hier komt, dan krijgen we een stuk bij de winkel aan, zowel beneden als boven.
0: Oké. Okay.
1: En dan ga je weer kijken, maar ja, wat voor spullen zet je daarbij?
0: Ja, precies. Hoe groot is de winkel?
1: De winkel is ongeveer 1200 vierkante meter.
0: Potverdik.
1: En dat is zonder de magazijnen en dat soort.
0: Ja, nee. Dat is misschien net zo groot?
1: Ja.
0: Ja, want dat moet wel, ja. En je zegt, hè, ik heb 120 mensen die hier als vrijwilliger werken. En dan heb je voor en achter de schermen.

0: Ja, wij werken heel veel voor de schermen, want we hebben onze werkplekken op de winkelvloer. Dus elke afdeling heeft een balie eigenlijk waar de mensen het werk doen. En achter de schermen heb je natuurlijk de inname, maar die zit ook bij voor de schermen, want de mensen die het inbrengen, die zien die ook.
1: Ja, dat is waar. Maar je hebt echt een hele grote ruimte, want ik weet nog dat ik hier vorig jaar was en dat ik een rondleiding kreeg na de uitzending. Dat is echt gigantisch.
0: Ja, maar dat heeft ook te maken dat wij een regioloods zijn.
1: Aha.
0: We hebben in feite hier plaats op het moment dat er een hele vracht spullen binnenkomt, bijvoorbeeld die we verdelen voor andere winkels. Dan wordt het hier apart gezet en dan komen andere winkels in Oost-Nederland, die komen dan hier de spullen ophalen.
1: Okay.
0: En we zijn ook distributiecentrum voor een aantal winkelbehoeften. Bijvoorbeeld stickers, vlaggetjes, dat soort dingen.
1: Hoe bedoel je dat precies? Winkelbehoeften, dat snap ik niet helemaal.
0: Prijsstickers bijvoorbeeld.
1: Ja?
0: Nou, prijsstickers gaan er heel veel om, bijvoorbeeld. Elk artikel zet een prijssticker op.
1: Ja.
0: En die kopen wij centraal in.
1: Ja.
0: Dus ik heb bijvoorbeeld voor een paar weken terug heb ik 4 keer 1 miljoen aan stickers besteld.
1: Ja.
0: En die worden hier opgeslagen. En dan de winkels bestellen ze bij ons.
1: Precies. Hoeveel doorkastvestigingen zijn er?
0: Er zijn er nu 45.
1: Ja.
0: En er komen er dit jaar nog 2 bij.
1: Er zit groei in.
0: Ja, we hebben groei. We hebben de afgelopen maanden in Velp een nieuwe vestiging geopend. In Heino is een kringloop die al bestond. Dat gaat een Dorcas-kringloop worden. En het eind van het jaar is de bedoeling dat er in Emmeloord in komt.
1: Nou, mooi, mooi. We gaan straks verder praten over de toekomst. Eventjes voor deze week, want jullie bestaan hier 7 jaar. Afgelopen dagen is dat al goed gevierd, volgens mij. Woensdag
0: en donderdag.
1: Ja,
0: we zijn woensdag begonnen. Woensdag was echt een topdag. We hadden een ijskar hier staan. Nou, woensdag zijn de kinderen vrij van school.
1: Ja, ja.
0: Dus het was echt super druk.
1: Ja, gezellig.
0: Heel veel verkocht.
1: Ja.
0: We hebben een puzzeltocht waarbij ze dan knuffels opzoeken. Hier staat er bijvoorbeeld de klok staat erin.
1: Oh ja, ja.
0: En als ze alle 9 knuffels gevonden hebben, dan krijgen ze een cadeautje. We hebben een rad van avontuur, grabbelton.
1: Genoeg te beleven.
0: Genoeg te doen.
1: Vandaag is er een creatieve markt.
0: Ja, we zijn voor het eerst hebben we een crea-dag.
1: Ja?
0: In het verleden deden we een taxatiedag en een trouw, noem je dat, een modeshow.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we een aantal keren gedaan en we wilden wat nieuws.
1: Ja.
0: En we hebben heel veel creatieve mensen hier. Ook een grote hobbyafdeling. Dus toen zijn we op het idee gekomen om midden in de winkel 4 marktkramen neer te zetten. En daar zitten onze collega's, die zitten daar dingen laten zien.
1: Nou, leuk.
0: Heel leuk.
1: Ja, ik ga er zo denk ik wel eentje van spreken. En hoe dat dan is en wat er allemaal nog mee te beleven valt. Dankjewel voor nu, Dries.
0: Prima.
1: We gaan eventjes naar muziek luisteren.
0: Dankjewel.
1: Want dat hoort er natuurlijk ook bij.
0: Ja.

0: excuses aan Jamie Cullum dat we zijn nummer ietsje wegdraaien. Maar ja, Marjan van Asten is bij mij aangeschoven. En ik wil gewoon lekker met haar kletsen. Dat vind ik dan wel net zo leuk als we hier zijn. Welkom, Marjan.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke gezellig dat je eventjes hier aan wil schuiven bij RTV Apeldoorn.
1: Ja,
0: wij zijn
1: ook
0: te gast bij jullie.
1: Ja.
0: En dan vinden we het altijd gewoon superleuk om te praten met de mensen die... Ja, kijk, Dries is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, Dries is natuurlijk wel de manager. Maar
1: zeker
0: dan met de echte mensen van de werkvloer die met de poten in de klei staan, zeg maar. Ja, dat ben jij. Jij bent hier vrijwilliger.
1: Ik ben vrijwilliger. Ik ben hier al 7 jaar. Eigenlijk vanaf het begin.
0: Ja.
1: En ik ben begonnen bij de kleding. En langzamerhand ben ik eens een beetje rond gaan kijken van wat vind ik nou heel erg leuk.
0: Ja.
1: En toen kwam de kassa erbij.
0: Oh, kijk.
1: Dus de donderdagmorgen zit ik daar achter de kassa.
0: Zit er gezellig bij de kassa.
1: En dan tikken we de hele ochtend een mooi bedragje bij elkaar.
0: Ja, wat goed. Maar had je al ervaring met kassawerk?
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik heb het hier helemaal geleerd.
0: Ah, zo zie je maar weer. En Marjan, mag ik vragen, want je zei niet te veel persoonlijke vragen, zei je, maar wat je leeftijd is?
1: Ik ben 76 jaar.
0: Kijk eens aan. Dus
1: ja.
0: Toen je 69 was, ben je hier begonnen? Ongeveer.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt.
0: En toen iets nieuws geleerd, maar nog nooit achter een kassa gezeten. Mag
1: nee.
0: ik vragen of je, wat je in je werkzame leven wel had gedaan?
1: Ik ben begonnen in de verpleging.
0: Kijk. Ook met mensen?
1: Ook met mensen.
0: Ja.
1: Altijd met mensen.
0: Dat scheelt.
1: Door mijn rug kon ik niet langer meer werken.
0: Oké.
1: Toen ben ik een klein eigen bureautje gestart op het gebied van regelen van oppas en huishoudelijke hulp.
0: Ja.
1: Het was toen een beetje in de mode om dat te regelen. Nou, dat is, heb ik 10 jaar gedaan. Dat werd zo groot en zo groot. Ik dacht, och, ik wil het graag in mijn eentje blijven doen. Maar dat liep helemaal uit de hand. Dus ik ben er echt mee gestopt.
0: Ja, maar het was dus een succes.
1: Het was wel een succes.
0: Ja. Ja, en daarna zeker altijd met mensen blijven werken?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen ging je dus...
1: Bij Vera Jan een heel klein periode gewerkt. En eigenlijk, maar ik ben vrij creatief. Dus ik heb me later gestort op creatieve dingen. Ik ben op... stands gestaan met schilderijen en met allerlei andere dingen. Dus daar heb ik later op gefocust.
0: Nou ja, wat leuk, wat leuk. En uiteindelijk kwam je dus hier eigenlijk vanaf het begin af aan bij Dorcas terecht.
1: Ja.
0: En je zegt, ja, ik begon eigenlijk een beetje met de kleding. Want waarom vond je dat leuk?
1: Ja, waarom?
0: Gewoon.
1: Ik vind het leuk om er gezellig bij te lopen.
0: Ja, nou, je
1: en
0: bent
1: misschien
0: heel
1: is dat
0: vlug,
1: dan een beetje een reden.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, ik vind kleding wel leuk.
0: Ja, ja. Nou ja, mooi. Maar na 7 jaar zit je daar nog steeds bij.
1: Ik zit er nog steeds bij, ja.
0: Ja, want wat maakt het dan zo leuk?
1: Dat is het sociale effect. Je hebt iedere week dezelfde mensen om je heen. Er wordt heel wat afgekletst. Je helpt elkaar door vrolijke tijden en door moeilijke tijden heen.
0: Ja, nou ja.
1: Maar het is ook heel leuk om met je handen bezig te zijn. En nou ja, je denkt gewoon weer eens even anders dan dat je thuis zit. Het is een lekkere uitlaatklep. Maar met name ook omdat je jarenlang met dezelfde groep werkt, schept dat gewoon een hele band.
0: Ja.
1: En dat is leuk.
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En niet altijd is, het is niet altijd leuk met de kledingwerker. Soms maak je een zak open en denk je, nou, die doen we maar gelijk de prullenbak in.
0: Ja, dat gebeurt
1: dan
0: ook.
1: Dan ruik je
0: natuurlijk
1: al dat het niet fris is. Maar over het algemeen is het gewoon hartstikke leuk om dat te doen.
0: Ja, en het werkt denk ik 2 kanten op. Hè? Je hebt het zelf leuk. Je werkt in een team, je bent lekker onder de mensen.
1: Ja.
0: En aan de andere kant, nou, je hebt nieuwe dingen geleerd, want je kan nu de kassa.
1: Zeker.
0: Ja, bedoel,
1: ja dat was echt leuk hoor,
0: ja,
1: om dat te leren.
0: Ik wel. Ja. Ja, dat geloof ik wel.
1: En het is in het begin echt heel spannend, want dan denk je aan het eind van de rit van... Oh, als het allemaal maar klopt en maar goed gaat. En op een gegeven moment draai je daar ook je handen niet meer voor om.
0: Nee,
1: dan
0: mooi
1: is dat echt routinewerk aan het worden.
0: Ja.
1: En alle aspecten die daaromheen komen.
0: Ja. Is denk ik ook heel

0: belangrijk voor, zeg maar, nou ja, je bent in de 70 voor mensen van jouw generatie om dan hier gewoon van nut te zijn?
1: Zeker.
0: En dat het dus ook gewoon mogelijk is en makkelijk gaat.
1: Ja, en voor een goed doel.
0: Ook dat nog?
1: Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ook
1: Dat je daar ook gewoon mee bezig bent.
0: Ja, want dat zit daarachter, hè?
1: Precies, ja.
0: En als je dat vergeet je als je hier al die spullen ziet. Vergeet je ook nog weer die hele landkaart die hier aan de muur hangt. Waar, eigenlijk waar je het voor doet.
1: Zeker.
0: Waar je elke keer ervoor zorgt dat die kassa belangt.
1: Ja, superbelangrijk. Ja. Daarom. Dat geeft gewoon een voldoen voldaan gevoel. Ja. Op alle fronten eigenlijk. Ja.
0: Voor jezelf.
1: Thuis heb je wat anders te vertellen.
0: Ja, ook dat.
1: En hier heb je collega's. Ja. En je bent je hoofd bezig. En met de kleding ben je ontspannen bezig. Hoef je niet te veel na te denken. En zo.
0: En een beetje creativiteit kan je erin kwijt.
1: Creatief.
0: Een beetje eten leren.
1: Gisteren heb ik ook gestaan met een... ik werk met knoopjes. Daar maak ik allerlei schilderijtjes van.
0: Wat leuk.
1: En vandaag heb ik dat niet gedaan. Nee. Maar, en dat is ook leuk.
0: Ja, en dat past dan weer op die creatieve markt hier deze week. Nou, hartstikke leuk. En is er nog iets wat je hier nog zou willen leren of willen doen wat je nog niet gedaan hebt?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik vind dat het wel goed gaat zo.
0: Ja, nou, hartstikke tevreden.
1: Net genoeg. Prima, lekker zo laten.
0: Nou, laten we daar dan mee afsluiten. Maar Jans, eerste keer een interview voor de radio.
1: Ja.
0: Ook dat nog weer gedaan.
1: Ja.
0: Hartstikke goed, dankjewel voor je tijd en een fijne dag.
1: Dankjewel. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike

0: Ja, ik zei het net al, ik ben geen DJ, dus ik weet echt niet waar ik naar geluisterd heb. Maar wat ik wel weet is dat Stefan Tollenaar is aangeschoven bij mij aan tafel. Welkom.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Vertel eventjes wat jouw link is met Dorcas.

0: Ik werk op het hoofdkantoor bij Dorcas in Almere. Okay. Dus ik ben relatiebeheerder, fondsenwerver. En dan voornamelijk voor onze grotere donateurs. Bedrijven en ondernemers die ons werk structureel ondersteunen. Dus,
1: ja. Ja, want dat zit er allemaal achter, hè? Want Dorcas, het is een kringloopwinkel. Maar alle opbrengsten gaan naar goede doelen.
0: Ja, de meeste mensen kennen Dorcas nu van de kringloopwinkels in Nederland. Ja. We hebben er inderdaad een heel aantal, 45 had ik begrepen.
1: Ja, en er komen nog 2 nieuwe bij.
0: Maar inderdaad, Dorcas vierde vorig jaar 45-jarig jubileum. Dus we bestaan al een tijdje. Voornamelijk vroeger Dirk-Jan Groot, de oprichter, dit jaar overleden, helaas.
1: Okay.
0: Maar wel iets heel moois achtergelaten natuurlijk.
1: Ja.
0: En hij begon in Oost-Europa. Dus we hebben hier een kaart voor ons met alle landen waar Dorcas op dit moment werkt. Dat zijn 14 verschillende landen.
1: Dat zijn er behoorlijk wat.
0: Ja, Oost-Europa, Midden-Oosten en Oost-Afrika.
1: Ja. En jij houdt je bezig met de relatiebeheer, met de fondsen. Zorg dat het geld wat binnenkomt, hè, wat Marjan net zo mooi vertelde. Zij zorgt dat de kassa klopt. Maar dat het geld dus daadwerkelijk, of een deel, heen gaat waar het heen moet. Hè. Personeel moet betaald worden, lijkt me ook. En dan gaat wat op. Ja. Hoeveel blijft er over?
0: Nou, er zijn ik denk dat we in een jaar ongeveer 45 miljoen euro ophalen met elkaar.
1: Ja.
0: Een groot gedeelte komt inderdaad bij de kringloopwinkels vandaan. Maar je hebt ook subsidies en andere instanties die geld beschikbaar stellen.
1: Ja.
0: En een heel groot deel komt bij donateurs vandaan. Dus gewoon giften en donaties van mensen zoals jij en ik. Ja. Maar ook ondernemers en bedrijven die betrokken zijn. Dus in principe hebben we een heel mooi budget wat we kunnen besteden. Maar je merkt ook dat het budget onder druk staat. Want ook de regering en de bezuinigingen hebben best wel invloed op ons werk. En je merkt ook dat ondernemers en bedrijven in Nederland ook best wel hebben het ook niet makkelijk.
1: Nee, ja, het leven is duur, dat merk ik in de supermarkt. Maar dat zullen uw bedrijven ook wel merken. Dus dan blijft er minder geld over voor Dorcas, bijvoorbeeld.
0: Ja, soms wel. Toch zie je dat mensen heel vrijgevig zijn. En dat maakt het ook heel dankbaar werk dat wij. Heel veel mensen willen ook gewoon geven om hun naasten. Dus de naaste liefde staat in ons werk heel erg centraal. En voor de meest kwetsbare mensen in de wereld. Nou, dat is niet alleen in Nederland, maar juist ook in landen waar heel veel hongersnood is. Of waar heel veel politieke onrust is. En ik ben met een aantal ondernemers, ook vanuit Apeldoorn. Dus een ondernemer uit Apeldoorn en uit Zwolle, ben ik op reis geweest een paar jaar geleden naar Ethiopië en Kenia.
1: Okay.
0: En dat is dan zie je ook echt wat er gebeurt. Je ziet de mensen daar en je krijgt een hele andere context van eigenlijk het werk waar je mee bezig bent.
1: Dan wordt het echt. Dan sta jij vanuit dat hoofdkantoor ook met je poten in de klei.
0: Absoluut, ja. Je ziet, je ruikt, je hoort. Gewoon, als je daar aanwezig bent, dan snap je eigenlijk pas waarom dit zo belangrijk is.
1: Maar jij zegt, ik ben een paar jaar geleden geweest.
0: Ja, was in 2023.
1: En dat is dus ruim 3 jaar geleden, denk ik.
0: Dat is alweer 3 jaar geleden, ja.
1: Maar jij praat er nog steeds over, zie ik aan jou, alsof het gisteren was. Dus heeft heel veel indruk gemaakt.
0: Nou ja.
1: Wat was dat?
0: Ethiopië, ja, ik weet niet of. Ja, heel veel mensen kennen het nog van vroeger, van die hele grote campagne van Live Aid.
1: Ja,
0: dat was
1: de volle buikjes. Van de hongersnood.
0: Zeker, toen was er een enorme hongersnood. Ja. Dat was in 1985, denk ik. Toen was er een hele wereldwijde campagne. U2 en al die grote muzikanten hebben daar toen een hele campagne voor gemaakt. Dus dat was ook mijn beeld van Ethiopië. Inderdaad, kinderbuikjes of kinderen met van die hongerbuikjes. Een vliegje op de lip.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een heel oud beeld. Een soort van klassiek beeld van ontwikkelingshulp.
1: Mm-hmm.
0: Dat is in de afgelopen jaren wel heel erg veranderd.
1: Okay.
0: We noemen het nu ook ontwikkelingssamenwerking. En we zijn echt op zoek naar hoe kun je de lokale bevolking, hoe kun je de lokale mensen op zo'n manier helpen dat het ook duurzaam is en voor de lange termijn in stand gehouden kan worden, zonder dat je continu hoeft te helpen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Zodat ze ook zelf dat in stand kunnen houden. Dat
0: ze
1: iets opbouwen, maar wat ze zelf in stand kunnen houden.
0: Ethiopië is een van de grootste. Zit wel in de top 10 van grootste landen ter wereld, met een oppervlakte van 1 miljoen vierkante kilometer. Ik denk dat Nederland past ongeveer 30 keer daarin.
1: Ja.
0: En het bevolkingsaantal is 139 miljoen. Dus

0: bevolking.
1: Ja, daar ja, heel, heel veel jonge bevolking, omdat je gewoon weinig ouderen hebt. Ja. Want je wordt daar niet zo oud. De levensverwachting is laag.
0: Ja, 65 ongeveer tegenwoordig. Dat was 40 jaar geleden, lag dat rond de 35 jaar
1: oud.
0: Ja. En ze hebben ook gewoon heel erg te maken met inflatie. Ik denk de afgelopen 5 jaar is, zeg maar, 10 euro is... nou, wat je voor 10 euro kan kopen, dat is nu met 300% verminderd. Dus het is elk jaar kunnen mensen steeds minder met het geld wat ze hebben... en ze hebben ook nog eens te maken met extreme droogte. Ja. In 2022 hadden ze zo'n slecht jaar dat 6 miljoen van hun koeien en vee overleden vanwege droogte. En niet dat ze geen eten konden vinden. En daar ligt een heel groot deel van het vermogen van mensen. Ze hebben niet een bankrekening of dat ze geld apart leggen. Het zit vaak in hun vee of in hun land. En dus het vee en hun vermogen is daarmee heel kwetsbaar.
1: Ik zal even naar Jasper te kijken. Kunnen wij heel een kort een muziekje tussendoor draaien? Want het is heel veel informatie wat Stefan vertelt. Dan kunnen we wel heel even verwerken met z'n allen. En dan gaan wij na dat korte liedje gaan we nog eventjes door praten over wat jij daar hebt gezien in Ethiopië. Wat jou zo raakte. Maar ook vooral wat je daar met die ondernemers, wat voor plannetje jullie hebben gemaakt. En wat er te doen viel. Dus spreek ik je zo weer.

0: Ja, nog steeds bij mij aan tafel hier in de kringloopwinkel Dorcas Apeldoorn. Stefan Tollenaar, ja, hij is van het hoofdkantoor, maar hij heeft ook met zijn poten in de klei gestaan, namelijk in Ethiopië. We hadden net al over hoe groot de bevolking is, hoe groot het land is, armoede wat er is, dat de bevolking eigenlijk heel jong is. En dat die niet allemaal goed aan het werk kunnen komen, omdat er misschien weinig werk is. Maar jij bent daar geweest in 2022.
1: 23, ja.
0: Bijna goed. En met wat voor plan ging je daarheen?
1: Nou, wij zijn eerst gaan onze country director. Dus wij hebben daar een kantoor met een eigen team die daar gewoon lokaal al 30 jaar actief is. Ja. En gewoon ook de context weet, de cultuur begrijpt en ook hoe je dingen voor elkaar krijgt. En dus deze Fikru die heeft ons meegenomen naar de binnenstad en laten zien dat zijn locatie eigenlijk verplaatst moest worden. Want de regering is daar heel erg bezig met vernieuwingen en de stad naar een hoger niveau tillen. Onze compound, dus ons gebouw waar wij al bezig waren met een kleine jongere vakschool, een technische vakschool voor jongeren, die moest verplaatst worden. Dus de weg werd verbreed en okay. Onze pand werd zomaar

0: weggehaald.
1: Ja, dat kan
0: en we
1: daar.
0: We moesten verhuizen. Dus ja. Daar zijn we eigenlijk nu nog middenin.
1: Okay.
0: Want volgend jaar wordt dat ook letterlijk gebouwd. Weer een nieuwe jongerenvakschool. Want daar hebben we dus gekeken van wat kan je doen om voor een langere, langdurige impact te maken die eigenlijk zichzelf ook kan onderhouden. En wij hebben gezien dat heel veel jongeren wel willen werken, maar gewoon geen toegang hebben tot een opleiding. Dat is vaak onze idee bij in arme landen. Oh, daar zitten ze met hun hand op en dan wachten ze op dat er iets gegeven wordt. Of dan worden ze afhankelijk van ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja, zo was het vroeger misschien.
0: Ja,
1: nou, en op den duur is daar natuurlijk een omslag in gekomen. Van je moet ze juist leren hoe ze het zelf moeten
0: precies,
1: doen.
0: Precies,
1: kunnen gaan doen.
0: Geef iemand de vis, dan heeft hij voor een dag te eten. Ja. Leer hem hoe je moet vissen vangen en dan heeft hij voor altijd te eten.
1: Ja.
0: Nou, dus wij hebben gekeken naar wat is nou eigenlijk de behoefte van de markt en van de economie, de lokale economie daar, van wat hebben ze nodig? Nou, metaalbewerking, houtbewerking en textielbewerking zijn echt de drie pijlers waar op dit moment heel veel behoefte aan is. Ook elektromonteurs kunnen, daar begint ook best wel veel vraag naar te komen. En in de hospitality, dus hotel en catering afdeling. Dus wij gaan we zijn nu bezig om een plan te maken. En daar hebben we al heel veel geld voor opgehaald. Ik denk dat we nu ongeveer halverwege zijn. We hebben bijna 4 ton nodig om dat dus om 2 grote workshops, werkplaatsen daar neer te zetten.
1: Ja.
0: We hebben land gekregen van de overheid. Dus die heeft ons in principe voor onbepaalde tijd kunnen we dat land pachten. Blijft van de overheid, maar we mogen het gebruiken.
1: Dus je krijgt wel medewerkers.
0: Zeker, maar wel met de voorwaarde dat wij dus een technische jongerenvakschool daar neer gaan zetten. Waar we 200 jongeren per jaar kunnen trainen.
1: Jongens en meisjes?
0: Zeker, ja. Okay. Dus textiel, nou in principe is dat niet zo van alleen meisjes doen textiel en naaien. Heel veel jongens leren dat ook, maar hospitality textiel zijn toch wel heel toegankelijk ook voor de dames. Metaal- en houtbewerking, toch wel weer van die beroepen waar veel jongens op afkomen.
1: Daar komt later pas weer een slag in.
0: En er zijn wel dit soort scholen in Ethiopië en in de hoofdstad. Maar vaak zijn die vakscholen toch wel 4 jaar. Dan heb je 4 jaar een opleiding. En wij hebben dat gereduceerd tot 6 maanden.
1: Okay.
0: Dus dan krijgen ze echt de basics. Wat essentieel nodig is om eigenlijk aan het werk te kunnen.
1: En waar haal je de docenten vandaan?
0: Nou, we hebben wel docenten, die zijn beschikbaar. We hebben gewoon een goed netwerk. Wij hebben echt ook ons lokale team.
1: Lokale docenten?
0: Ja, die zijn gewoon lokaal.
1: Ja.
0: En die zijn ook, die staan te trappelen om aan de slag te kunnen. Maar het zal ongeveer nog wel een jaar duren.
1: Ja.
0: Voordat wij deze 2 werkplaatsen hebben neer kunnen zetten.
1: En, maar die moeten nog gebouwd worden?
0: Ja, er staan nu 2 hele kleine, oudere gebouwen. Dus we zijn al begonnen.
1: Maar bouw je die dan eigenlijk ook met leerlingen?
0: Nee, dat niet.
1: Okay.
0: Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is misschien nog wel iets voor in de toekomst. Mm-hmm. Als de 2 werkplaatsen er staan, kunnen we waarschijnlijk wel uitbouwen.
1: Ja.
0: En daar kun je dit soort studenten ook wel voor gebruiken. Okay. Het mooie is dat de producten die studenten bouwen en maken, en terwijl ze al in die opleiding zitten, die kunnen we ook verkopen. Dus er zit echt ook een bedrijfselement in dit project, waardoor ze al geld kunnen genereren. Het hoeft niet alleen maar geld te kosten. Wij verwachten dat binnen 8 jaar dat dit project of deze school zichzelf eigenlijk kan onderhouden.
1: Het is iets van de lange adem.
0: Zeker.
1: Heeft Dorcas dat?
0: Wij zijn niet van plan om daar binnenkort weg te gaan.
1: Nee.
0: Maar we hebben wel gezegd, we beginnen hier alleen aan als het inderdaad binnen 8 jaar zelfredzaam kan zijn.
1: Ja.
0: Want we blijven hier niet eindeloos in investeren. Want dan worden ze weer afhankelijk.
1: Dan wordt het weer zo'n handje ophouden. Ja,
0: dus daar is Dorcas heel scherp in geweest. En ook de ondernemers die betrokken zijn vanuit Nederland, hier uit Apeldoorn en Zwolle.
1: Ja.
0: Die hebben dat ook als voorwaarde meegegeven van wij willen hierin investeren. Maar dan wel met de voorwaarde dat het over 7-8 jaar echt op eigen voeten kan staan.
1: Ja, heel erg gaaf dat je vanuit je werk betrokken kan raken bij zo'n project. Want dat zit je in je hart. Ik zie het aan je ogen hoe blij je erover wordt.
0: Nou, we zijn nog op zoek naar fondsen.
1: Ja, ja.
0: Dus mensen kunnen, of ondernemers en bedrijven kunnen zeker nog aanhaken.
1: Ja.
0: Want er is gewoon heel veel geld nodig.
1: Logisch. Ja, ook om dit vol te houden. En dan hopen dat het zo dadelijk mooi staat. Dankjewel, Stefan. Wij gaan naar het nieuws van 1 uur. En ik hoor jullie straks graag.
0: Dankjewel.
1: Maar aan de andere kant.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Luchthaven

0: Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Amsterdam.

0: Welkom bij het tweede uur van Radio Apeldoorn op locatie bij Dorcas Kringloopwinkel Apeldoorn. Ze bestaan hier 7 jaar, maar ze bestaan al veel langer. 30 jaar, ruim 30 jaar nu.
1: 45 jaar.
0: Ook toch 45 winkels?
1: Nee, ook 45 winkels.
0: Zie, ik ben niet zo goed met getallen. Ja. Waar gaat het om? Ja, je hoort hem al. Het is Dries de Bruin. Hij is hier de manager van de winkel.
1: Ja.
0: Geen supermarktmanager, maar manager van de kringloopwinkel. En ja, feestweek deze week bij Dorcas Apeldoorn. Je vertelde al, we hebben speurtocht gedaan voor de kinderen. Er waren ijsjes. Vandaag zijn wij natuurlijk te gast bij jullie tot 4 uur. En,
1: morgen krijgen we de poffertjes.
0: Ja,
1: ja,
0: dat was vorig jaar in ieder geval een heel groot succes.
1: Ja, we hebben dat nu voor het derde jaar dit keer. En vorig jaar hebben we 2500 poffertjes gebakken. En het gaat daar, de mensen vinden het ontzettend leuk.
0: Ja, maar poffertjes zijn ook lekker en feestelijk.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft. En dan is morgen de laatste dag van de feestweek?
1: Morgen is de laatste dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waarom vier je eigenlijk 7 jaar? Wat is daar...
1: Waarom is 7 jaar? Ja,
0: ja, kijk, gewoon.
1: Ik vind eigenlijk dat je elk jaar moet je wat vieren.
0: Ja.
1: En ja, wat voor aanleiding vind je ervoor? Voor 2 jaar terug bestonden we 5 jaar. Vorig jaar bestond Dorcas 45 jaar. Dus daar hebben we gezegd van, hé, dat is iets heel aparts.
0: Ja.
1: En dit jaar, ik vind 7 wel een heel mooi getal.
0: Nou ja, je hebt gewoon groot gelijk. Ik bedoel, je moet een reden verzinnen voor een feestje. En
1: ja,
0: als de mensen erop afkomen, dan is dat al reden genoeg. Nou,
1: ja,
0: en er komt genoeg op af. Het is hartstikke druk in de winkel. De kassa die draait overuren en mensen zijn overal aan het rondneuzen. Er is creatieve markt vandaag. Kun je ook van alles doen en bekijken.
1: Ja, met name bekijken.
0: Wat mensen allemaal voor creativiteit doen.
1: Ja, wat je allemaal kunt maken van spullen die hier bij de hobbyafdeling zijn, maar ook anders.
0: Oké.
1: Okay. En dan kun je praten over schelpjes, papier, boekjes,
0: ja, ik hoorde al iets over
1: kralen,
0: knoopjes.
1: Knoopjes.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Jij bent 3,5 jaar hier bij de organisatie. Er is al een hoop verandering gekomen. Hè. Jullie zijn nu bezig met het bouwen van een lift. Wat er groot komt. Verandering hier in de winkel in ieder geval. Wat hoop je nog voor elkaar te boksen? Hoe zie je Dorcas over 3 jaar? Als we hier 10-jarig jubileum vieren.
1: Over 3 jaar?
0: Nou, ja.
1: Kijk, op dit moment hebben we een winkel wat gewoon echt goed loopt. Elke afdeling heeft een coördinator of 2. Soms doen 2 samen. Zij zorgen ervoor dat de planning van de vrijwilligers van hun afdeling rondkomt. Ook als iemand ziek is of iets dergelijks, dat lossen ze allemaal op binnen de afdeling. Dus we hebben gewoon eigenlijk gestuurd op veel zelfstandigheid.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook erg belangrijk.
0: Ja.
1: Het moet niet zo zijn als er iemand uitvalt dat er dan iedereen met de handen in het haar zit. We hebben een dagcoördinator elke dag. We hebben nu 5 mensen die dagcoördinator zijn. Die zijn verantwoordelijk voor het algemene rijlen en zeilen in de winkel. Dus morgens het pand openen, afsluiten en dergelijke. En op het moment dat er links en rechts vragen zijn die niet bij een afdeling horen. Daar is de dagcoördinator voor.
0: Ja.
1: En,
0: dus iedereen heeft dan wat dat betreft een vast aanspreekpunt. En vanuit daaruit worden er weer... Want je hebt 120 vrijwilligers in totaal. Dat is echt hartstikke veel.
1: Ja.
0: Maar die weten wel...

0: allemaal waar ze terecht kunnen. En vanuit daar wordt het, zeg maar, ja... In kleinere groepjes wordt alles eigenlijk zelfstandig gestuurd.
1: Ja, ze weten allemaal wel redelijk wat hun taak is. Binnen een afdeling hebben ze ook bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld met een speelgoed en hobby. Er zijn er een paar die zijn echt bezig met spellen en puzzels bijvoorbeeld. En anderen weer meer met het hout en de Lego en dat soort. En anderen met hobby.
0: Ja.
1: Dus ieder doet zijn ding.
0: Ja. En dan kan je ook kiezen wat je leuk vindt om te doen?
1: In principe wel, als je hier komt. En je komt hier kijken als vrijwilliger. Dan krijg je een rondleiding op alle afdelingen. En dan kun je kijken van, ja, wat is mijn ding eigenlijk? Is dat nu boeken of is dat kleding of is dat vintage of weet ik veel? Dus dan proberen we zoveel mogelijk daarop in te schakelen. Want de mensen moeten het leuk vinden.
0: Ja,
1: je moet niet binnenkomen en dat we zeggen, nou, je moet op die en die afdeling.
0: Nee, precies.
1: De meeste mensen werken op één afdeling. We hebben er ook een aantal die werken bijvoorbeeld. De een werkt op kleding en kassa en de ander werkt bij de inname en ook bij de boeken. Dat zijn er een aantal, die vinden dat leuk. Dus dat mag ook.
0: Ja. Ja, maar er is echt genoeg te doen. En moet je nog ergens aan voldoen als je hier wil komen werken? Moet je nog iets speciaals kunnen? Moet je nog,
1: nou, het belangrijkste is dat je jezelf meebrengt en een gezellig mens bent.
0: Ja.
1: Zorgen dat de sfeer gewoon blijft zoals die is of verbetert.
0: Mm-hmm.
1: Je moet natuurlijk een beetje kunnen samenwerken. En ook accepteren dat iemand op een gegeven moment aangeeft van, ja, zo en zo doen wij dat, hè. Niet iedereen kan gewoon normaal vrij zijn gang gaan. Want dan krijg je gewoon een chaos.
0: Ja, nee, dat is waar. Nee, we zeggen bij RTV Apeldoorn werken we natuurlijk ook met heel veel vrijwilligers. En het is inderdaad, je moet het wel gezellig hebben met elkaar en rekening houden met elkaar. Je krijgt in zo'n organisatie natuurlijk te maken met heel veel verschillende soorten mensen. Vanuit allerlei lagen van de bevolking. En dat maakt het juist ook zo interessant, vind ik, altijd. Ja. Maar het is vrijwillig, zeggen we altijd, maar niet vrijblijvend.
1: Nee,
0: dus dat
1: precies.
0: Is, je hebt ook toch wel een soort verantwoordelijkheid.
1: Ja,
0: je moet komen opdagen, ook dat.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: Wat ik ook wel belangrijk vind, is dat je mensen waardeert. Dus wij doen bijvoorbeeld met kerst, met Pasen, doen we altijd iets lekkers of iets speciaals. We doen, alle afdelingen hebben budget om een keer iets te gaan doen. Een lunch of een high tea of weet ik veel.
0: Leuk.
1: En één keer per jaar dan hebben we een jaarfeest. En dat kan een barbecue zijn of een buffet.
0: Ja, gezellig. Om de gemoederen, iedereen gemotiveerd te houden.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Dat is ook het doel voor mijn toekomst wel. Ik vind het belangrijkste in feite dat we echt een leuke club houden.
0: Ja.
1: Die zelfstandig hun afdelingen doen. En eens dan zal ik ook vertrekken. Dus dan moet iemand mijn taken overnemen.
0: Ja, precies.
1: En hoe beter de zaak loopt, hoe makkelijker is dat.
0: Ja, dat is waar. Dan komt die persoon weer in een gespreid bedje terecht.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel een mooie... Ja, je hebt natuurlijk veel veranderingen doorgemaakt in de afgelopen jaren. Er moest veel weer opgebouwd worden, goed neergezet worden. En nu het schip vaart, laten we het zomaar zeggen. En het is mooi dat je dan zegt van, ik wil dat iedereen blij aan boord blijft en dat we het gezellig hebben met elkaar.
1: Ja.
0: En dat we dus op die manier nog gewoon kunnen groeien. Dat is een mooi blik voor de toekomst.
1: Ja, en gewoon kleine verbeteringen doorvoeren.
0: Ja.
1: Kijk, op het moment dat je stilstaat, dan ben je over 5 jaar dan ben je een oudballige zaak geworden. En dat moet niet. Je moet eigenlijk constant zorgen dat je kleine dingen vernieuwt. Zoals we nu op die Crea-markt hebben. Er is ook weer een nieuw idee erbij.
0: Ja.
1: En, misschien groeit daar nog uit dat we een keer workshops doen of iets dergelijks. Wie weet.
0: Wie weet. Nou ja, in ieder geval trotse supermarktmanager staat hier, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja.
0: En tevreden. Nou, laten we gewoon blik op de toekomst houden. En voor nu weer dankjewel, Dries.
1: Dankjewel.
0: We zullen je vast nog wel eens horen vandaag.
1: Succes verder.
0: Heel goed. We gaan weer naar muziek.

0: Ja, we zijn nog steeds live bij Dorcas. Oh, mensen kijken allemaal helemaal angstig. Want dan moet je misschien in een microfoon praten. Dat is wel een beetje eng. Ik loop gewoon wat verder, want Jasper hoort mij nog steeds. Mevrouw, u heeft schoenen gekocht. Zien er mooi uit. Wat gaat u ermee doen?
1: Dragen.
0: U gaat ze zelf dragen. Heeft u ze ook hier gepast?
1: Ik zit er echt heel lekker.
0: Maar wat is dat dan een pareltje wat u hier gevonden heeft vandaag?
1: Ja, hij is van leer. En hij kost 8,59.
0: Het is een koopje van leer, helemaal nieuw. Maar heeft u daar een neus voor? Hoe doet u dat?
1: Ik ben kringloopverslaafd.
0: Kringloop, is uw huis ook een beetje al een kringloop geworden?
1: Nee, daar doe ik niet aan. Ik doe ook spullen weg en mijn huis is schoon. Ja.
0: Ja, nee, schoon, dat geloof ik natuurlijk wel.
1: Nee. Ja. Ik doe bijna alles hergebruik.
0: En is dat een hobby? En hoe is dat?
1: Van leven, gewoon hoe wij leven.
0: Wat mooi. En is wat u nu aan heeft, komt dat dan ook van de kringloop?
1: Nee, dat is oude.
0: Ja, de schoenen die zijn ook hartstikke retro, zo ziet het er wel een beetje uit.
1: Van Marktplaats.
0: Zo zie je maar. En u raadt het gewoon ook aan andere mensen om lekker naar een kringloop.
1: Waarom zou je alleen maar nieuwe dingen kopen?
2: Gelijk.
1: Ja, als je tijd hebt om te kringlopen of te hergebruiken, dan zeg ik doe dat maar.
0: Het is gewoon een werkwoord, kringlopen.
1: Ja, staat het in het woordenboek?
2: Dat weet ik niet.
1: Als je ziet hoeveel verspilling er is in de wereld en hoeveel kleding er weggaat, gewoon weggegooid wordt, weggedaan wordt, dat is gewoon zonde. Ik bedoel, de mode-industrie vernieuwt zich elke keer om mode, maar ja.
0: Is niet nodig, want het past nog, het is nog goed en het staat leuk.
1: Ja, en ik heb twee jasjes voor mijn dochters. Dat zijn mannencolbertjes. En die zijn helemaal nieuw. En die heb ik €10 gekocht. En die zijn €200 in de winkel. Dus.
0: Moet je nagaan. U heeft een goede dag gehad hier.
1: Ik weet nog niet of ze het willen dragen. Anders ga ik het weer verkopen.
0: Dan kun je het weer inleveren.
1: Ja, dus,
0: veel plezier met de aankoop. En heel dank voor dit even.
1: Ja, en succes verder vandaag. Doei doei.
0: Doei doei. Ja, Jasper, zo hoor je het maar weer. Je kunt hier van alles kopen. En het is gewoon hartstikke leuk om iets te scoren wat je misschien niet had verwacht. En wat leuk was. Heeft u ook iets leuks gescoord? Want u bent nu wel even blijven bestekjes.
3: Ik heb theelepeltjes gescoord. Ja. En daar maak ik sieraden van. Daar maak ik ringen van.
0: Oh, dat is wel heel apart. Hoe kom je erachter dat je dat ervan kan maken?
3: Zien op social media. En toen dacht ik, dat kan ik ook.
2: Ik ook en nog mooier.
3: Ja, precies. En die verkoop ik ook eigenlijk. Dus dat
0: En u heeft hier nu lepeltjes gescoord, theelepeltjes. Wat betaalt u daar dan voor?
3: Nou, voor deze theelepeltjes is het €2,50 geloof ik voor 3. En dit is €2,50 voor zo één.
0: Wat scheetig. Ja, het is. En dan ga je thuis. Zoek je het hier uit voor. Heb je dan al gelijk inspiratie?
3: Ik zoek wel de mooiere eruit, zeg maar. Dus de simpele theelepeltjes, die vind ik niet zo leuk om daar iets van te maken. Ja.
0: En dan straks thuis gelijk creatief aan de gang?
3: Zeker, zeker.
0: En dan met een soldeerbout of zo? Geen idee, hoor.
3: Nee, met een speciaal apparaatje die heel sterk is, zeg maar, die het kan buigen. Dus dan maak ik verschillende maten ringen.
0: En waar kunnen wij deze ringen terugvinden online?
3: Op Vinted, Spoon Stories.
0: Kijk, een klein beetje reclame. Succes met Spoon Stories. En dankjewel voor dit gesprekje.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag. Ja, zo hoor je het maar. Jasper, joh, schoenen, colbertjes, €200. Maar dan hier voor een tientje lepels waar sieraden van worden gemaakt. Joh, die kringlopen, je kunt er echt van alles vinden en scoren. Gaan we naar een muziekje luisteren?

0: Ja, sorry Kate Bush dat we eventjes jouw nummer ietsje wegdraaien. Maar we maken het goed hoor. Er zijn nog genoeg uitzendingen waarin jij te horen bent. Want ja, aangeschoven is Rieneke. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik moet zeggen, je bent de dapperste van de drie die er zaten. Want die andere twee dames dachten, nou nee, wij zijn heel... Of die waren heel druk in een creatief proces.
1: Dat denk ik
0: dat
1: eerder.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Rieneke, je bent vrijwilliger bij Dorcas.
1: Ja.
0: Mag ik vragen naar je leeftijd?
1: Ik ben 31.
0: 31 ja. jaar. En hoe lang ben je al vrijwilliger hier?
1: Oei, ik denk 3 jaar nu bij... Net 2,5 jaar.
0: 2,5 jaar.
1: Ja.
0: En hoe kom je hier terecht?
1: Ik kende meer mensen die dat ook deden. En helaas zit ik thuis van het werk. Dus ik dacht, 1 dagje in de week wil ik proberen weer wat te gaan doen.
0: Ja, en, wat goed.
1: Ja.
0: En dat hou je al 2,5 jaar vol.
1: Met de supposes, ja. Ja, maar ik hou het vol, ja.
0: Dus het is leuk.
1: Dus het is leuk, ja zeker.
0: Ja, ja. Wat vind je er zo leuk aan?
1: Het is gewoon een leuk team hier zo. En het werk, ja, ik doe werk waar ik helemaal niks geen verstand van heb. Maar
0: niet uit, joh, doe ik hier ook. Gewoon een beetje kletsen, nou dat kunnen we.
1: Nou dat kunnen we inderdaad, ja. Maar ja, nee, ik ben langzaam ingerold en ik kan steeds meer. Dus,
0: wat goed. En in het dagelijks, want je hebt niet altijd zo'n creatieve markt hier volgens mij.
1: Dus dat is, nee, zeker niet.
0: Dat is,
1: nee.
0: Dat is wel iets nieuws.
1: Dat is wel nieuw,
0: heb
1: ja.
0: Heb je ook weer wat nieuws gedaan?
1: Ook weer wat nieuws gedaan,
0: en
1: ja.
0: Je zit bij mij ook weer wat nieuws.
1: Weer wat nieuws, weer jongens.
0: Wat een drukke dag.
1: Wat een drukke dag, ja.
0: Maar wat doe je normaal?
1: Nou, ik heb dan in de zorg gewerkt en nu ben ik vooral met therapieën bezig of bij Dorcas. Ja.
0: Ja, en wat doe je bij Dorcas, dat bedoelde ik.
1: Oh, dat bedoelde je. Oh, nee, ik sta hier beneden op de, hoe heet deze afdeling? Oh, dat vergeet ik altijd.
0: Huishoudelijk?
1: Nee, dat is boven. Het is meer retro en... ja, dat andere woord weet
0: van
1: ik
0: alles.
1: Ja,
0: van alles. Van alles, van alles.
1: Ja, echt schilderijen, sieraden.
0: Ja, inrichting denk
1: inrichting,
0: ik ook wel.
1: Ja.
0: Ja, en misschien wel zelfs huishoudelijke spullen. Ik weet niet of ze dat ook boven.
1: Ja, van de oude spullen. Maar huishoudelijk is dan echt van het nu. En wij hebben de oudere spullen.
0: Ja, ja, ja. Zo dat zie je hier vooral aan die klokken. Daar ben ik wel van onder de indruk.
1: Ja.

0: Ik snap ook waarom ze nu niet allemaal op dezelfde tijd staan. Okay. Anders gaan ze allemaal om 12 uur af.
1: Ja, dat is heel irritant, ja. Dan worden we gek.
0: Ja, precies. Dat moeten we niet hebben. Hé, hey, maar leuk. Je hebt het naar je zin. Ja. Je komt vanuit de zorg, zeg je. Dat is met mensen.
1: Ja.
0: Hier ben je ook omringd door mensen.
1: Ja.
0: Dus daar hou je van.
1: Ja.
0: Ja, nee, wat fijn. Maar je bent dus nu heel creatief bezig.
1: Ja.
0: Ik zie ben je normaal ook creatief? Of is dit...
1: Ik ben meestal wel wat creatief. Ja, zeker. Ja, word ik er rustig van.
0: Ja,
1: ik heb nu wat spullen van mijn collega meegenomen. En ik ben zelf een beetje bezig. Maar ik heb vooral wat ik tegen mijn collega zei. Zij heeft het brein om te verzinnen en ik doe het.
0: Dat is altijd fijn. Want ja. Dan kun jij lekker uitvoeren.
1: Nou, dat inderdaad.
0: En dan word je lekker rustig van.
1: Ja.
0: Maar je hebt
1: ja.
0: een klompje meegenomen. Maar het is niet echt een... klompje wat ik normaal zie. Ja, nou ja, het is helemaal volgeplakt met diamantjes.
1: Ja, eigenlijk allemaal met kleine diamantjes inderdaad.
0: Geen echte voor de luisteraar thuis die denkt dat je hier diamanten kan plakken. Dat kan niet, maar...
1: Ja, nee, en de bedoeling is dus dat ik hem helemaal vol ga maken. Ik ben op de helft, denk ik ongeveer. En het is zeer kleurrijk.
0: Ja, het is een beetje wat we vroeger met mozaïeken deden.
1: Ja, zo kun je het ook wel benoemen,
0: met verschillende steentjes.
1: Ja.
0: Leuk idee.
1: Ja, zeker.
0: En
1: ja.
0: Het is lekker om uit te voeren, want je kunt lekker in je eigen dingetje zitten. En het is vooral allemaal materialen wat je hier kan vinden. Volgens mij is dat een beetje de bedoeling van deze markt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Mijn collega die dan te creatief was op dit moment, die is boven dan bezig inderdaad daarmee allemaal. Ja,
0: precies. En dan heb je nog een vrouw in een mooie jurk bij je.
1: Ja.
0: Zoals ik het zie vanaf op zijn kop zie ik hem nu.
1: Nou, dat zie je helemaal goed. Het haar is gemaakt met een 3D-printer. Voor de rest is de jurk eigenlijk gemaakt van allerlei lintjes. Met allemaal kleurtjes, met allemaal vormpjes, met allemaal figuurtjes.
0: Maar ja, die lintjes heb je hier ook allemaal kunnen vinden dus in de winkel.
1: Ja.
0: En daar heb jij zelf een geheel van gemaakt. Dan, of is het van jouw collega?
1: Deze ook van mijn collega, sorry. Ja,
0: maar daar is echt...
1: Ik ben er nog niet heel lang vanmiddag, dus...
0: Net begonnen. Net begonnen. Nee, maar het is een heel mooi geheel geworden.
1: Ja.
0: En ja, wat met die creatieve markt, want Dries heeft het al eventjes verteld hoor, van dat we eigenlijk hier willen laten zien van wat kan je er allemaal nog meer mee? Kringloop is zoveel breder dan dat.
1: Ja, klopt, ja. Het is zo leuk om met spullen te zien die eigenlijk weggegooid worden, wat je er nog mee kan doen. Mijn collega haalde net uit de container nog wat mijn collega's hadden weggegooid eigenlijk omdat het, wat is het waard?
0: Ja, precies.
1: Het is niet verkoopbaar, maar het is wel creatief. Dus zij heeft weer wat eruit en zij is er nu mee bezig om weer wat creatiefs van te maken. Dus ja, dat is gewoon leuk.
0: Superleuk. Ja, en iedereen die hier nog vandaag komt, is op morgen ook nog, weet jij dat?
1: Dat durf ik niet met zekerheid zeggen.
2: Dries, kun je een sidekick zijn? De creatieve markt, is die morgen ook nog?
3: Nee, morgen niet.
0: Nee. Dus als je nog iets wil zien bij de creatieve markt, dat is dan vandaag.
1: Ja.
0: En dan kun je gewoon langs onder andere bij Rinneke en haar collega's die hier zitten. Die zijn allemaal mooie dingen aan het maken. En dan doe je dan weer zelf inspiratie erop. En dat is natuurlijk de bedoeling.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: Nou, superleuk dat je dat even bij mij wilde vertellen, Rinneke.
1: Ja,
0: en veel plezier nog in je creatieve proces. Maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Yes.
0: Gaan wij weer naar muziek? Ain't no

0: We zijn nog steeds bij Dorcas, de kringloopwinkel. Ik loop even richting de kassa, waar ook weer van alles over de balie gaat. Ik zie een mevrouw met vaasjes en mooie bloemetjes voorbij lopen. Ik zie hier iemand die is volgens mij kleding aan het afrekenen. Mevrouw, u heeft ook een karretje zelf, of een mandje zelfs, met allemaal handige spulletjes. Ik zie een dvd. Heeft u nog een dvd-speler?
1: Jazeker.
0: Ja, nee, ik ook, maar ik gebruik hem niet meer zoveel. Maar
1: is ouderwets gewoon.
0: Maar is niks mis met ouderwets, toch? Nee, maar u gaat Kingpin kijken?

0: dacht, die film, dat lijkt mij grappig.
1: Een hele leuke film. Ik heb hem al eens een keer eerder gezien, maar hij is gewoon heel leuk.
0: Kan niks mis mee zijn. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier daarmee met de film kijken. Ja, dank u wel. Ja, en hier worden lekkere warme sloffen aangeschaft. En volgens mij sandalen. Ja, het is echt een kleurrijke bedoeling hier. Hallo meneer. U bent ook gezellig bij de kringloopwinkel.
2: Gezellig.
0: Het is een uitje, heb ik ook wel begrepen.
2: Ik vind buiten nog gezelliger.
0: Omdat het zo lekker weer is. Ja, maar dan kunt u een stoeltje kopen om dan daar weer op te gaan zitten. Ja,
2: dat zou een mogelijkheid zijn.
0: Komt u vaker hier bij de kringloop?
2: Nee, nooit geweest, ja.
0: Wat, waarom dan dat u hier vandaag bent?
2: Gewoon omdat ik onderweg was. Ik denk, kom eens kijken hier.
0: U ging even...
2: Andere kringloops ken ik wel.
0: Okay, dus u ging even...
2: Deze kende ik niet eens.
0: Nee. Dus, maar ze heeft er 7 jaar. Daarom hebben ze een feest deze week. Ja, dus, heeft u rondgeneust?
2: Ik ben net binnen.
0: Ja, nu ben ik binnen, zag mij, dacht ik ga gezellig kletsen. Ja, dat is mooi. Dat heeft u slim bekeken. Ja, dat snap ik wel. Maar bent u nog op zoek naar iets? Is er nog iets leuks waarvan u denkt, dat had ik graag niet?
2: Nee. Is dit Gelderland, Radio Gelderland?
0: Wij zijn RTV Apeldoorn. Echt heel lokaal.
2: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, lekker rondneuzen en dan fijne dag. Geniet ook van het mooie weer.
2: Ik wens u ook een prettige dag.
0: Maar goed, dank u wel. Ja, ik loop hier nog eventjes wat verder rond. Mensen of ze vluchten helemaal. Ik heb echt, als je ruimte wil in het leven ergens, dan moet je gewoon met een microfoon gaan staan. Want dan heb je ineens heel veel plek. Laten wij nog muziek gaan, doe ik nog even een rondje.

0: ja. Ja, we genieten hier heerlijk van muziek. Het is nog echte muziek, zoals Jasper dat zegt. En daar houdt hij van. En wij allemaal natuurlijk, want wat je hier hebt is naast echte muziek vandaag ook echte spullen. Nou, ik heb net zoiets moois gezien en die mevrouw die dacht, niet met mij praten. Maar ze hebben hier ook gewoon een traplift. Wat gewoon super makkelijk is, als je wat slechter ter been bent, dan kun je dus gewoon met de traplift omhoog. En het allermooiste is natuurlijk dat ze hier een nieuwe, echte personenlift gaan bouwen. Dus dat je niet meer per se met die traplift hoeft. Ik denk dat Tom deze meneer naar mij heeft toegestuurd. Kan dat kloppen, meneer?
1: Alsjeblieft.
0: Ja, uw naam is Eep.
1: Eep Bos, met achternaam.
0: En ik heb mij laten vertellen dat u de langst werkende medewerker bent. Nou, of de oudste?
1: Niet helemaal. En ook niet de oudste, maar ik zit er tegenaan.
0: Oh, daar ben ik helemaal verkeerd geïnformeerd, maar...
1: Ja, het scheelt maar heel weinig. Dus dat is je nooit kwalijk te nemen.
0: Nee, gelukkig. Mag ik naar uw leeftijd vragen of is dat heel onbeleefd?
1: 82.
0: Nou, dat is toch nog jong. Ik kan, u, als het omdraait, is 28, dat is prima.
1: En we zijn in oktober 55 jaar getrouwd.
0: Ja, wij niet.
1: Nee, maar... Ik.
0: 55. Ja. En werkt uw vrouw ook hier?
1: Ja.
0: Oh, echt waar? Heeft u elkaar hier ontmoet? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet.
1: Wij hebben op de ijsbaan.
0: De
1: ik
0: ijsbaan?
1: Ben een sportman van 20 jaar schaatslessen gegeven.
0: Echt?
1: Toen ik met pensioen ging.
0: Ja?
1: 20 jaar. Dus dat is ook een fase van je leven natuurlijk. Maar het meeste heb ik geleerd van de jongelui. De knaapjes van 4 tot 12. En dan krijgen ze weer een beetje meer verstand natuurlijk. En daar moet je ook mee omgaan.
0: Eerst kun je ze nog een beetje kneden en dan krijgen ze een grote mond.
1: Kleine koppeltjes kun je het in de hand houden. Dus 10 mensen zijn allemaal anders, die jongeren. De ene die wil heel snel doen. Wacht even. Die andere die wil ook wat doen. Nou, dat duurt even en hebben het zo onder handen.
0: Ja, dat is zo. Maar van de schaatsbaan hier naar de kringloopwinkel, is dat nou gekomen?
1: Nee, Deventer.
0: Ja.
1: Deventer, dat is niet zo ver.
0: Dat is niet zo ver, maar u bent nu hier in Apeldoorn bij Dorcas. Oké, maar hoe bent u hier nou terechtgekomen dan?
1: Nou, we zijn hier komen wonen, voor hier 7 jaar terug. En we waren een huis in zoeken, want we hadden altijd in een ander huis gewoond in Apeldoorn. 28 jaar. Maar we wouden wat kleiner anders gewonen. Hè? Wat meer ruimte, wel een tuin erbij natuurlijk. Lekkere dingen waar je kunt doen. En toen kom je in Uchelen met huizen gekocht. Maar toen kwam erachter dat hier Dorcas was. Maar Dorcas, die zit overal in Nederland.
0: Dat is waar.
1: Maar dat was bekend, dus dat was voor ons een aanleiding om te zeggen... ja. We willen hier wel wat doen.
0: Oh, dus u kende het al en toen kwam u hier in de buurt wonen... en toen dacht u, hier ga ik eens binnenstappen om wat te doen.
1: Ik moet kijken hoe belangrijk het is dat mensen uit de Komolen... dat ze iemand zegt, die zegt, wacht eens even... er is ook nog een Dorcas of er is dit of dat.
0: Dat is leuk en dat past bij u. Wat doet u hier?
1: Wat ik doe? Ik zit bij de inname. Maar er zitten ook andere dingen, dus we doen ook schilderijen zijn we bezig. En met de prijzen en dergelijke van verschillende artikelen.
0: Ja.
1: Dus ik kun je zeggen op meerdere terreinen.
0: Ja.
1: Maar ik zit er het meeste bij inname.
0: Maar inname, moet je daar dan niet ook nog spierballen voor hebben?
1: Ja, maar die heb ik wel.
0: Ja. Maar u bent al 82, zei u toch?
1: Ja, maar ja, ik sterke spieren.
0: Altijd geschaatst.
1: Ja, ja. En dat is het gek, maar de schaatsen gebruik je voor je benen. Maar dat is voor jou ook zo. Dus alles wat je gebruikt, dat past zich aan. Dus mijn benen zijn sterker dan normaal.
0: Oké, dus u kunt het allemaal nog makkelijk belopen hier zo?
1: Oh, dat gaat gemakkelijk.
0: En wat is het nou het allerleukste om hier te werken? Wat maakt het zo leuk?
1: Ja, nou, het allerleukste is, dat daar kom je natuurlijk ook achter... als je wat ouder geworden bent. En dat hier veel oudere mensen wonen, of werken. En ook verschillende mensen die bepaalde aanleidingen om hier te gaan werken. En om dan met die mensen om te gaan, dat is een heel sociaal gebeuren uiteindelijk. En want we zijn allemaal vrijwilligers... En die vrijwilligers die zijn niet in dienst, maar die zijn wel ergens mee bezig. Dus als dat ook gewaardeerd wordt, nou ja, dan
0: en,
1: is
0: dat... En dat wordt het, want

0: heeft mij verteld dat het wordt gewaardeerd.
1: Je ziet ook gewoon dat de omzet goed loopt. Alleen, we hebben nog wat vrijwilligers nodig.
0: Dus bij deze de oproep van Eep.
1: Oproep.
0: Kom dit gezellige team versterken.
1: Ja. En het is heel gezellig, zeg maar.
0: Nou, fijn. Hey, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, en veel plezier nog met deze feestelijke dagen.
1: Zeker, jij ook, hè?
0: Ja, gaat goed komen.
1: En bedankt voor het gesprek.
0: Helemaal goed. Ja. Fijne dag. Dan gaan wij weer naar muziekje.

0: Lekker nummer. Oh, sorry.
1: Je hoort er al. Je hoort er al. Oh. Ja, we gaan richting de klok van 2 uur.
0: Ja.
1: En dan zijn Ellen en Maarten aangeschoven.
2: Waar zijn we?
0: En dan heb jij jouw 2 uur er weer op zitten.
1: Was
0: leuk.
1: Voorbij. Met Jasper, met Milan, met Dries, met Stefan. Met allemaal leuke
0: met
1: mensen.
0: Met Eve, die heb ik net even gehoord.
1: Ja,
0: Eve.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk.
1: Bijzondere naam,
0: ja.
1: Ik ook. Had ik, dat was eigenlijk het eerste wat ik had willen vragen, maar dat ging dan weer niet over Dorcas.
0: Nee, dat kan dan weer niet. Nee.
1: Jullie zitten hier nog tot 4 uur.
2: Tot 4 uur.
1: Samen met Frans.
0: Ja, samen met Frans. Onze steun en toeverlaat van de vrijdagmiddag. Altijd klaar. Fijn.
1: En Milan heeft een mooi draaiboek ook weer voor jullie geregeld.
0: Ja, hebben we gezien. Dus daar gaan wij zo mee aan de slag. Ik denk dat het goed moet komen, denk je niet?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Denk
1: ja, en die zorgt ook weer voor leuke plaatjes op sociale media. Dus dan krijgen mensen ook nog een beetje beeld bij van wat we hier allemaal doen.
0: Nou, helemaal leuk.
1: En het is hier hartstikke leuk. En de winkel is nog open. Dus iedereen kan nog langskomen. Dan kunnen ze hier aan tafel vertellen wat het allemaal
0: gaat. Ja, leuk. Kom vooral even bij ons aan tafel om te vertellen. En anders komen we bij u. Toch?
1: Precies.
0: Ja,
1: dan gaan we naar de...
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Pak dat een munnik met Als het vuur gedoofd is.
1: Ja, lekker nummer. Blijft lekker een goed nummer. Nou, Maarten, hi, gezellig.
0: Ja.
1: Wij zitten vanmiddag samen bij Dorcas.
0: Ja, we zien elkaar normaal nooit, hè? Want...
1: Nee, we werken eigenlijk nooit samen. We doen het om en om, hè?
0: Om en om.
1: De matinée altijd, op vrijdag.
0: Ja, maar wel samen met Frans.
1: Ja, wij delen Frans.
0: Ja, Frans heeft een hele mooie groene koptelefoon op vandaag.
1: Ja, heel dus, goed. En hij doet de techniek dus vanmiddag. Hij zorgt voor de mooie muziek. En nou ja, zorgt dat alles goed te horen is. En wij gaan vanmiddag bij Dorcas onze matinée eigenlijk invullen.
0: Ja, want Dorcas bestaat 7 jaar.
1: Ja, en dus, dat wordt gevierd.
0: Ja.
1: Groots. 4 dagen, geloof ik. 3 of 4 dagen
0: is,
1: lang.
0: Het is hier komen en gaan. Het is hartstikke gezellig. Veel klanten en er is veel te beleven. Dus,
1: en er is veel te koop.
0: En
1: er is heel veel te vinden.
0: Heel veel te vinden. En we gaan heel aantrekkelijke prijzen.
1: Ja. En voor elk wat wils. Ja, kleding, kunst, kasten, ik zie klokken. Sieraden, klokken. Het is echt, er staat echt heel veel. En ook heel veel boeken hebben ze. Het is altijd lekker neuzen tussen de boeken. En we spreken ook klanten vanmiddag. Dus we hopen dat de mensen niet te spannend vinden om even met ons te kletsen.
0: We gaan het even proberen.
1: We gaan het zo meteen gewoon proberen. We spreken wat vrijwilligers. We spreken Astrid Groen. Zij is onder andere, moet ik eventjes zeggen, relatiebeheerder particulieren. En nalatenschappen, moet ik zeggen.
0: Ja,
1: dus daar gaat ze straks alles over vertellen. Hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ja.
1: En nou ja, dus kortom, blijft u lekker luisteren de komende 2 uur nog vanuit Dorcas in Apeldoorn.

0: Ja, Debbie Harry met French Kissing in the USA. Maarten die is even aan het rondlopen en die is even aan het kijken of hij iemand kan strikken om even met hem te praten over wat mevrouw in dit geval hier komt doen. Dus Maarten, naar jou.
1: Oké, dankjewel. Ben ik te horen?
0: Ja, zeker.
1: Mooi zo. Ik sta hier bij mevrouw.
2: Van Kooten.
1: Mevrouw Van Kooten, u komt uit Apeldoorn?
2: Ik kom uit Apeldoorn, de Koot. Ja, waar is
1: dit voor? Dit is RTV Apeldoorn, onze lokale zender. Dus u bent in Apeldoorn te horen. En even vragen, komt u vaker bij Dorcas?
2: Nee, dit is de eerste keer. Dus ja, u treft het, zeg maar.
1: De
2: eerste keer.
1: Ja, nou, dat is heel bijzonder. En heeft u een beetje goede indruk kunnen krijgen van wat hier te krijgen is?
2: Ik ben net 2 stappen binnen, zeg maar, 3 stappen binnen. Dus ik sta een beetje verwonderd om me heen te kijken van... wat is het groot hier en wat, waar moet ik zijn? Want ik ben op zoek naar iets speciaals. En maar het valt me op dat het hier druk is en bedrijvig. Dat het er gezellig uitziet. En ik ben helemaal perplex eigenlijk.
1: U bent perplex. Wat is uw eerste indruk dan van wat u hier ziet? Ziet het er echt uit als een kringloopwinkel?
2: Ja, het ziet er echt uit als een kringloopwinkel. Netjes, maar zoveel vrijwilligers, zoveel mensen binnen. Het maakt een gezellige indruk gelijk als je binnenkomt. Ja, absoluut.
1: En wat het assortiment betreft, wat denkt u?
2: Ik ben nog helemaal niet zo ver, meneer. Dat zeg ik, ik ben 3 stappen binnen. En ik sta verwonderd om me heen te kijken van... oh jee, wat is het hier groot en druk. En ik moet het allemaal nog ontdekken.
1: U bent heel verbaasd, maar u bent wel aangenaam verrast, heb ik de indruk.
2: Wel aangenaam verrast, ja. Het ziet er zeker goed uit. Leuk ook dat hier zoveel vrijwilligers zijn. Ik kom net van ander vrijwilligerswerk. Dat doe ik bij Staatsbosbeheer. Maar dat is altijd fijn als mensen zo actief hier bezig zijn.
1: Ja. Nou ja, daar heb je veel in Apeldoorn, heb ik begrepen. Hè? Veel vrijwilligers.
2: Dat klopt. Altijd goed dat mensen zich daarvoor inzetten. En ik vind het ook een goed doel dat artikelen en spullen hergebruikt worden. Ik ben op zoek naar iets voor de kleinzoon. Ik zeg, ik ga wel eens even kijken. Want heeft hij zelf natuurlijk helemaal geen idee van. Maar als hier, hij zoekt een Nederlands woordenboek. Dus ik dacht van, daar zie ik een rijtje boeken staan. En dan stond ik op een mevrouw, maar die gaat met de lift naar boven. Dus ik ook naar boven toe om te kijken. Ja.
1: Nou, dan wens ik u heel veel plezier. En kijk u lekker rustig rond. Het is vandaag een feestdag, dus ja.
2: En het ziet er heel mooi uit. Ik vind, het ziet er warm en gezellig uit.
1: Zo is het.
2: Absoluut.
1: Nou, veel plezier vandaag, mevrouw Van Kooten. Ja, dank u wel. En succes met uw werk bij zijn Staatsbosbeheer. Mag ik me even vragen wat u daar doet?
2: Ja, ik ben vrijwilliger. En dan bij informatiecentrum Het Leeste.
0: Oh,
2: dus dat is ook, superleuk werk. Staatsbosbeheer is een beetje moeilijk. Die doen op het ogenblik, ze moeten wat bezuinigen of anders het geld besteden. Dus daar is wat commotie op het ogenblik.
1: Ja, ik hoop voor u dat u daar nog op terecht
2: komt. Ik hoop het ook, dankjewel.
1: Okay, dankjewel hoor. Ja, dankjewel.
0: Ja, leuk Maarten. Hè? Enthousiasme, daar hou ik van. Succes met het vinden van uw boek, mevrouw. Ik denk dat het wel gaat lukken. Doe maar. En dan gaan we naar de muziek.

0: van
1: Direct. Oh, lekker zeg. Nou, zoals we net al zeiden, we zitten bij Dorcas. Dorcas bestaat inmiddels 7 jaar hier in Apeldoorn. En het is, nou, zoals u weet, het is een kringloopwinkel. En alle opbrengsten gaan naar goede doelen. En er zijn er nogal wat in het buitenland, in Oost-Europa, in het Midden-Oosten, Oost-Afrika. Daar heeft natuurlijk Charlène natuurlijk net al van alles over verteld. Dus de opbrengsten gaan daar allemaal naartoe. En omdat ze 7 jaar bestaan, hebben ze een feestweek.
2: Een feestweek.
1: En die duurt 4 dagen. Die is woensdag begonnen.
2: Dit is de derde dag.
1: Dit is alweer de derde dag. Ja. En op deze derde dag hebben ze speciaal een Crea-dag. En er staan hier wat marktkramen. En daar kan je dus van allerlei inspiratie op doen. Vol creativiteit. En die zijn dus alleen...

0: opener vandaag. Dus als u zegt van nou, dat is leuk, dan ga ik even kijken. Ik ben zelf nog niet bezig kijken, ga ik zo meteen nog even doen.
1: Ja, ga maar even kijken.
0: En RTV is er, dus wij zijn er tussen 12 en 4. Met de radio, met de televisie. Dus als u nou zegt, nou, dat vind ik helemaal leuk, dan haak even aan. Dan kunnen we even kijken in uw mandje wat u gekocht heeft. Wat uw pareltje is, wat u gevonden heeft. En morgen is er nog één zo'n leuke dag. En dan zijn er gratis poffertjes voor iedereen.
1: Ja, jammer dat het niet vandaag is.
0: Ja, jammer dat het niet vandaag is. Ja, dan moeten we morgen weer terugkomen.
1: Ja, dat zou.
0: Maar goed, dat kunnen we dan natuurlijk sowieso doen op eigen titel. Ja. Maar vanmiddag zitten wij er dus. En zo meteen om 14:30 hebben we Astrid Groen. Dus dat is altijd fijn om daar weer even mee te praten. Hebben we vorig jaar ook mee gepraat. En die gaat alles vertellen over nalatenschappen. En dan niet alleen financieel, maar ook qua spullen, zeg maar. Dus hier in Apeldoorn, er zijn 45 winkels, geloof ik, begreep ik, van Dorcas in heel Nederland. En die van Apeldoorn, die zit aan de Laan van Westerenk. Dus heeft u vanmiddag tijd en zin, kom dan gezellig even langs.

0: de feesten zijn de ongeveer. Goedemiddag, mijn naam is...
1: Gerrit van der Braak.
0: Gerrit van der Braak. Ik heb gehoord dat dit een hele belangrijke dag is. Het is vandaag 25 september.
1: Ja, mooie dag, hè?
2: Ja.
0: En waarom is dat zo'n bijzondere dag voor u?
1: Nou, vandaag is mijn eerste dag voor mijn pensioen.

0: Oh, kijk aan. En dan gaat u maar eens even lekker rondsnuffelen bij de bij Dorcas.
1: Rotneuzen. Ja, tuurlijk.
0: Dus u heeft uw hele leven gewerkt?
1: Ja.
0: Vanaf uw dertiende. En u bent vandaag geworden, hoe oud mag ik dat vragen?
1: 67.
0: 67, dus dan hebben we het over 54 jaar.
1: Ja, daar heb ik 40 jaar van gewerkt.
0: Zo, en mag ik vragen wat voor u heeft gedaan?
1: Ik heb 30 jaar bij Defensie gewerkt. Dan was ik een commandant patrouillegebied.
0: En we hebben 30 jaar lang helemaal niks in de oorlog, hebben niks gehad.
1: Niks, natuurlijk niet, nee.
0: En nu bent pensioen en nu wordt het allemaal een beetje kiele-kiele.
1: Ja, dat wordt allemaal kiele-kiele. Kijk maar naar de wereld.
0: Ja. Nou, ik hoop dat het niet alleen aan u ligt dat het zo gelopen is. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd vandaag. En ik kan uit eigen ervaring spreken dat met pensioen zijn gewoon fantastisch is.
1: Helemaal goed. We gaan ervan genieten.
0: Ja, u gaat ervan genieten. Naast u staat uw... Ja, en je nichtje. En die hebben eigenlijk even ons geattendeerd op het feit voor deze heugelijke dag. Zijn er nog plannen voor de toekomst?
1: Nee. Ik ben druk met het VST. Als je weet wat het is, het Veteranen Search Team. Daar zoeken we vermiste mensen en hopen die weer thuis te brengen. Daar ben ik redelijk druk mee.
0: En dat is eigenlijk waar u in ieder geval uw vrijwillige tijd op gaat.
1: Ja.
0: Nou, dat is heel zinvol werk.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik u heel veel fijne jaren nog toe. Maar zeggen, een stuk of 23 of zo, hè? Minimaal. Vooral de eerste paar jaren, hè, dan moet u genieten. Hè? Want dat zijn de beste jaren.
1: Gaan we zeker doen.
0: Ja, oké. Nou, u ook gefeliciteerd van harte. En geniet ervan.
1: Gaan we doen.
0: Oké, bedankt hoor. Dag.

0: Ja, daar zijn we weer. Bij ons is aangeschoven Astrid Groen. Hi Astrid, welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bij bent.
1: Ja,
0: net zoals vorig jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus we gaan. Jij bent de relatiebeheerder particulieren en nalatenschappen bij Dorcas. Kan je even aan de luisteraars uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik ben enorm betrokken bij onze donateurs. En dan aan de echte particuliere donateurs die ons met giften ondersteunen. Op allerlei mogelijke manieren allerlei mooie dingen doen om geld in te zamelen voor Dorcas. Dat zie je ook terug in dat als mensen zo lang bij Dorcas betrokken zijn...
0: Mm-hmm.
1: Dat ze op een bepaald moment ook besluiten, als ze op die leeftijd zijn, om eens na te denken over een testament.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het dan als ze al zo lang bij Dorcas betrokken zijn...
0: Ja.
1: Ook Dorcas in hun testament zetten.
0: Op te nemen, ja.
2: Dat is natuurlijk best wel een ding, hè? Want je hoort het heel veel. Er zijn heel veel goede doelen die op dit moment promotie voor zichzelf maken.
1: Zeker, ja.
2: In verband met nalatenschap. Er staat ontzettend veel geld te wachten eigenlijk, hè, tot deze generatie die nu met pensioen is. Iets gaat nalaten.
1: Ja.
2: En daar wil je natuurlijk ook van profiteren. Wat ik niet zo
0: ja,
2: verkeerd
0: ja, ja, en daar wil je natuurlijk
2: ook graag...
0: Graantje van mee pikken,
1: nou,
0: zeg maar.
1: Ja, wij delen graag mee in de pot natuurlijk. Ja. Van onze eigen donateurs. Maar dan moet je daar wel ze
0: actief
1: meenemen. En betrokken mee.
2: En het lijkt me een heel subtiel...
0: onderwerp, ja, lastig.
2: Om te doen, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat lijkt het wel.
2: Ja.
1: Maar als mensen daar eenmaal mee bezig zijn... Merk ik toch ook wel dat er zonder schroom over gesproken wordt.
2: Mm-hmm.
1: Ja, want ze hebben zich al er naartoe geleefd. En dan zie je juist dat mensen heel veel vragen stellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hoe vlieg je dat dan aan, zeg maar? Ja, je hebt contact met die mensen al misschien jaren.
1: Nou ja. We doen daar natuurlijk wat voor, hè?
0: Om
1: onze donateurs daar mee bekend te maken. We hebben natuurlijk onze brochures.
0: Ja, hele mooie brochures zijn het.
1: En het werkboek.
0: Ja.
1: Waarin je in 10 stappen echt vanaf het begin van dat je überhaupt gaat nadenken van... Wat doet de notaris en waarom moet ik naar een notaris?
0: Ja.
1: Zo klein beginnen we al om mensen in stapjes mee te nemen... Om het vakjargon, want dat is het toch wel af en toe heel ingewikkeld als je een testament gaat maken.
0: Ja.
1: Om dat al wat laagdrempeliger te maken.
2: Jullie proberen de donateur zo makkelijk mogelijk te maken.
1: Ja. En daarnaast kunnen ze telefonisch, of als ze dat willen, Margriet Visser-Staat, mijn collega die ik er sinds 1 januari bij heb.
0: Oh, fijn.
1: Zij woont in Enkhuizen en ik in Apeldoorn.
0: Oké, dat is een mooie lijn zo.
1: Ja, dus zij doet de bovenhelft van Nederland. Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland.
0: Ja.
1: En ik doe de 7 provincies daaronder.
2: Ja. Is dat een beetje eerlijk verdeeld dan?
0: Nou ja, dat kan je natuurlijk nooit zeggen.
1: De kilometers zijn daardoor wel wat beter verdeeld. Ja.
0: Ja, de kilometers. Ja, maar de drukte natuurlijk niet, want dat fluctueert natuurlijk ook.
1: Ja. Maar op die manier doe ik nu samen met Margriet. En wij krijgen heel vaak ook vanuit de receptie een mailtje, een telefoontje. Dat een donateur zegt van, goh, ik wil Dorcas opnemen in mijn testament. En bij wie moet ik zijn? En waar
0: wat
1: moet ik
0: doen?
1: Regelen?
0: Ja. Maar het begint dus eigenlijk altijd bij donateurs.
1: Altijd.
0: Dat zijn gewoon mensen die maandelijks een bepaald bedrag overmaken. Of 1 keer per jaar, of weet ik veel. En die dan eigenlijk blijven hangen, klinkt een beetje gekker. Maar goed, dus net zoals bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds. Daar ben ik al... Ja. 40 jaar bij of zo. En dat gaat allemaal automatisch. Dus daar hoef je helemaal niet over na te denken.
1: Nee.
0: En dan uiteindelijk, dan word je wat ouder en wat wijzer. En dan denk je, ik moet toch wat, hè?
1: Ja.
0: En dan komen ze dus bij jou terecht.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: En dat maakt het werk zo ontzettend gevarieerd en leuk. Want ik heb elke dag andere gesprekken.
0: Ja, en andere mensen en andere ideeën en andere vragen. En,
1: Maar
2: je kunt ze aan de hand nemen, zeg maar, door... Over hoe ze dat moeten
0: aanpakken.
2: Aanpakken.
0: Ja.
2: En wat ze moeten...
1: Ja, nou weet je, ze hebben ook...
2: Hoe het helemaal in zijn werk gaat.
1: Ze hebben ook vaak technische vragen. Ja, van, ja. Wat is nou beter? Dorcas als erfgenaam of als legataris? Ja. En waarom? En hoe en wat? Nou, en dat... ik ga maar dichter naar de microfoon.
0: Nee, de microfoon komt bij jou.

0: En dat, ja, dat vind ik mooi om de mensen daar uit te leggen. Hoe het moet en wat de regels zijn qua wet, qua welke omstandigheden. En dan kom je toch wel heel vaak op heel persoonlijke dingen. Dat mensen zeggen, ik heb kinderen, maar die hebben het goed. Ik wil iets aan de kerk geven.
1: Ja.
0: Maar, en wat doet een executeur dan? En waarom moet dat? En weet je?
1: Gewoon eigenlijk de praktische vragen.
0: Hele praktische vragen.
2: Hoe beter je ze kunt helpen, hoe groter de kans dat ze ook jullie opnemen in je testament.
0: Zeker. Ja, en gisteren ook. Eerst de mevrouw aan de telefoon. Daar ben ik al een keer op bezoek geweest.
1: Ja.
0: Ze had nog wat aanvullende vragen. Nou, die heb ik nog even met haar doorgenomen. En daarna mailde ze me terug. Ik heb een afspraak bij de notaris gemaakt.
1: Oh, nou wat goed. Nou. Ja, zo moet je het hebben natuurlijk.
0: Ja,
1: ja, en dan hopen we natuurlijk maar dat het nog heel lang duurt voordat het zover is.
0: Zeker.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat,
0: ja, die mevrouw is net met pensioen.
1: Oh.
0: Ja. Maar alleengaand. En denkt, ja, weet je, ik ben nu nog gezond.
1: Ja, dan ga je erover nadenken, over het leven. En hoeveel tijd je nog hebt.
0: Ja.
1: En wat je dan doet.
0: Hoe ga ik kleiner op den duur wonen?
1: Oh, ja.
0: En hoe moet dat dan met mijn vermogen?
1: Ja, maar jullie doen, jullie doen ook graag spullen, hè? Niet alleen financiële nalatenschappen.
0: Zeker.
1: Maar jullie halen ook huizen.
0: Ja, we doen in combinatie doen we het.
1: De
0: inboedel.
1: Ja, inboedel, ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Maar een inboedel kost geld. Want tuurlijk, we halen de mooie spullen uit
1: voor de winkels.
0: Met vrijwilligers eruit. Dus als Dorcas in een nalatenschap staat, dan zegt mijn collega die de afwikkeling doet van nalatenschappen, die gaat kijken met een ontruimbedrijf van, goh, kunnen we dit met een dichtstbijzijnde Dorcaswinkel doen?
1: Ja.
0: Maar ja, daar is voor mij de schone taak. En dat doe ik ook. Ik ga ook al met die mensen in gesprek bij leven.
1: Ja.
0: Dat daar wel een prijskaartje aan hangt.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dat als wij spullen naar de stort moeten brengen, dat ook geld kost.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is wel service die jullie bieden.
0: Zeker.
2: In combinatie met de nalatenschap.
0: Ja. Maar we geven wel altijd eerlijk aan, dit zijn de kosten van het ontruimbedrijf.
1: Ja.
0: En dat willen we toch echt minimaal. Plus nog echt wel wat erbovenop. Want anders zijn we alleen maar aan het kiezen.
1: Precies.
0: Echt, hebben we geen
1: geld. Dan ben je een soort veredeld verhuisbedrijf. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, zeker niet. Ik stimuleer de mensen wel om na te denken om een mooi bedrag aan het worden te schrijven.
1: Maar
2: daarin is Dorcas natuurlijk wel in het voordeel ten opzichte van, ja, noem maar op, andere goede doelen.
0: Ja, we kunnen het faciliteren, maar we hebben er wel strenge regels voor.
1: Nou, maar dat moet ook. Want je moet ook hier de mooie spullen verkopen.
0: Ja.
1: En je bent geen verhuisbedrijf of geen vuilnisophaaldienst, zeg maar, heel plat even.
0: Nee, zeker niet. Maar wat mensen dan interessant vinden en ook waardevol, is dat ze zeggen, we weten dat de spullen niet in een container van driehoog naar beneden worden gegooid.
1: Ja.
0: En dat is een hele geruststelling.
1: Ja.
0: Mensen hebben een emotionele waarde aan hun spullen.
1: Ja, dat is
0: en
1: ook zo.
0: En als je dat op die manier aan ze al bij leveren kan
1: uitleggen,
0: maar ook kan vertellen hoe zorgvuldig en waardevol we met spullen omgaan. Dan zie je de opluchting.
1: Dan gaan die schoudertjes naar beneden en denken ze, gelukkig. Ja, ik heb de goede partij gevonden.
0: Wat ik nog leuk vind, als het kan, heel kort.
1: Ja,
0: kijk,
1: dat kan nog even.
0: We hebben nog even. Nou, wat je net ook aangaf, hè, particuliere donateurs. Maar wat dacht je van al die mensen die hier rondlopen?
1: Ja.
0: En niet alleen in deze winkel, maar in 45 winkels. Daar ligt ook de brochure. Dus ook onze klanten, onze vrijwilligers, die op legio plekken in Nederland een nieuwsbrief van Dorcas krijgen, lezen ook over nalatenschappen. De klanten ook hier.
1: Ja. Dus, en misschien eens op een verjaardag dat je het over hebt met iemand.
0: Mond-op-mond-reclames.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk. Hè?
0: Ja.
2: Ja. Die manier bereik je natuurlijk heel veel mensen.
0: Dus we zien ook steeds meer klanten van Dorcas.
1: Kijk.
0: Die op een gegeven moment contact met ons opnemen.
1: Ja. En cirkeltjes rond dan, hè?
0: Ja,
1: hebben.
0: Dat doet zo goed.
1: Ja, dat is hartstikke goed. Jeetje, leuk. Hartstikke mooi. Wij spreken elkaar volgende uur, geloof ik, ook nog even, hè?
0: Ja,
1: dan praten we zo meteen eventjes verder.
0: Ja.
1: Gaan we nu even naar de muziek en dan.

0: Ja, daar zijn we weer. Dat was een lekker nummertje. Frans, wat was dit? Jeroen van Zeist. Met het leven? Leven het leven. Nou, inderdaad. Dat is een hele goeie. Wij hebben nu een gesprekje met Wim Junte, als het goed is. En die staat hier te praten. Hij zwaait al. Ja. Hij komt eraan. En Wim is manager winkels en textiel. En Wim weet dus alles over alle winkels en dergelijke te vertellen. Goedemiddag, Wim. Fijn dat je er bent.
1: Hoi, Wim.
0: Hi, Ellen. Hallo. Neem lekker plaats. Welkom in ons studiootje.
2: Dank jullie wel.
0: Jij wist alles over de winkels, heb ik me laten vertellen. Jullie hebben er 46, moet ik zeggen. En er is er één in wording, begrepen wij. Maar daar wist jij alles van.
2: En er is één in wording.
0: Ja, toch?
2: Ja. Als ik het niet weet, dan houdt het op.
0: Dan houdt het op. Ja. Nee, als jij het niet weet, dan houdt het op. Vertel.
3: Er waren er tot voor gisteren ook 45 of kort geleden. Nu zijn er 46. Ja.
2: Tot kort geleden, begin dit jaar, waren er 44. En nu zitten we op 46, bijna 47.
0: Oh, kijk,
3: en wat zijn de twee laatste winkels die erbij zijn?
2: De laatste winkel is Heino. Die is 1 september.
0: Oh.
2: Dat is een bestaande winkel, die hebben we overgenomen.
0: Ja. Oh, dat kan ook nog.
2: Ja. Ja. En in mei hebben we een winkel in Velp geopend.
0: Kijk, nou, dat gaat hartstikke goed. Ja. Toch?
3: Dus het is gewoon een hele grote keten eigenlijk, hè?
0: Sorry? Ja, het is eigenlijk een keten. Ja, jullie zijn een grote keten.
3: Jullie zijn een grote keten.
2: Bijna. Ja, inmiddels hebben we dus 46 winkels in heel Nederland. Ja. Dus dat is echt serieus. Ja.
0: En een beetje goed verspreid ook over het land?
2: In alle provincies zitten we, behalve in Limburg.
0: En hoe komt dat?
2: Dat is een hele leuke vraag. Eigenlijk is het zo dat we, gezien onze achterban van Dorcas, een beetje van nature verspreid zijn over de Bible Belt. Dus zeg maar van Groningen zo over het midden van het land richting Zeeland.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk wel te verklaren, omdat heel veel van onze donateurs en mensen die giften geven, daar vandaan komen.
0: Ja.
2: En eigenlijk hebben we altijd een unieke combinatie. Je moet een pand vinden, er moet ruimte in de markt zijn om een kringloopwinkel te openen.
0: Ja.
2: Maar wij runnen al onze winkels met 100% vrijwilligers.
0: Ja.
2: En die vrijwilligers komen ook vaak uit de achterban waar onze donateurs zitten.
0: Ja.
2: Dus daar vinden we vaak een match. En dan hebben we ook best veel winkels in Noord-Holland.
0: Ja.
2: En dat is misschien ook niet helemaal logisch vanuit mijn verhaal wat ik net vertelde over die Bijbel wel.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar dat komt omdat Dorcas oorspronkelijk in Andijk begonnen is.
0: Ja, dat is Noord-Holland.
2: En daar is Dirk-Jan Groot aan de keukentafel 45 jaar geleden... 46 inmiddels, een jaar geleden, begonnen met Dorcas.
0: Ja.
2: En vanuit die historie zitten daar ook best heel veel winkels.
0: Aha.
2: En Limburg is eigenlijk de enige provincie waar we geen winkels hebben vanuit eigenlijk het verhaal wat ik vertel.
0: Ja. En staat het wel op jullie verlanglijstje? Of zeg je van we zitten goed zo?
2: Uiteindelijk, we hebben wel een top 50 gemaakt van winkels waar we graag zouden willen zitten.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een match van waar er ruimte is in de markt en waar onze achterban zit.
0: Ja, ja, ja,
2: en dan ligt Limburg niet heel erg voor de hand. Nee. Maar als die kans zich voordoet, dan zullen we zeker dat serieus
0: kijkje gaan nemen en eens serieus
2: zeker,
0: overwegen. Ja,
2: ja,
0: jeetje. Ja. En je zei het al, hè, vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers
2: heel veel
0: hebben
2: vrijwilligers.
0: Jullie. Want hoeveel gemiddeld?
3: In Apeldoorn werken er ook heel veel vrijwilligers.
2: In Apeldoorn werken er heel veel vrijwilligers. En in heel Nederland hebben wij 4000 vrijwilligers.
0: Zo zeg.
2: Ja, in al onze winkels werken.
0: Ja.
3: Dus, nou, hebben we dus over een stuk of...
2: Ongeveer 90 gemiddeld per winkel.
3: Per winkel?
2: Ja. Ja. Ja. Per
3: en
2: winkel.
3: Dat is veel.
2: Ja, dat is heel veel. Ja.
3: Op elke locatie.
2: Ja, goed. Hier zitten er wat gemiddeld wat meer, omdat dit een wat grotere winkel is. En sommige plekken zitten wat. Maar gemiddeld in Nederland 90 per winkel.
3: En zijn alle winkels even groot als deze?
2: Nee, dus heel verschillend. We hebben winkels die nog veel groter zijn dan deze.
0: Oh,
2: en we hebben ook winkels die nog kleiner zijn dan deze.
0: Grappig, hè? Ja.
2: Dus het is, het is ook een beetje het pand wat ons tot ons komt. Dat gaan we natuurlijk beoordelen.
0: Ja.
2: En we hebben eigenlijk gezegd, het liefst willen we een pand van minimaal 1000 vierkante meter.
0: Mm-hmm. Ja, nou ja, voor grote stukken heb je toch wel ruimte nodig.
2: Nou ja, kijk, het liefst willen we ook zoveel mogelijk assortimentsgroepen aanbieden.
0: Mm-hmm.
2: Dus er zijn ook wel organisaties die zeggen, nou, wij willen alleen schoenen of kleding of accessoires verkopen.
0: Ja.
2: En wij hebben gezegd, eigenlijk willen wij het liefst alles verkopen. Hè, dus en meubelen en schilderijen en kleding.
0: En elektrische apparaten,
2: alles,
0: boeken,
2: alles. Wat je hier ziet eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou, en dan hebben we eigenlijk minimaal 1000 vierkante meter nodig.
3: Een vraag, hè? Waar in onderscheiden jullie van andere kringloopwinkels? Qua assortiment of qua inrichting?
0: Nou ja.
2: Nou, dat is wel, dat is ook een, dat is ook een goede vraag allemaal. Ja.
3: Ja. Dankjewel. Goeie opmerking.
2: Nee, eigenlijk hebben we ons die vraag zo'n 1,5 jaar geleden gesteld. Hè, van waar staan wij nou als Dorcas voor? Ja. En toen hebben we eigenlijk een heel nieuw formuleconcept ontwikkeld. En dat hebben we in Velp dit jaar voor het eerst uitgerold.
0: Ja.
2: En eigenlijk hebben we gezegd, wij staan voor... Ons motto is samen goed voor de wereld.
0: Ja.
2: En dat gaat over samen.
0: Mm-hmm.
2: En samen gaat bij ons over de onderlinge band die de vrijwilligers met elkaar hebben. Hè. Ja. Het is ook een plek waar vrijwilligers elkaar ontmoeten. Mm-hmm. Waar je zinvol bezig bent. Waar je bezig bent voor de medemens.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wij doen natuurlijk alles om mensen in nood te helpen. Hè, in de 13 landen die hier achter jullie staan.
0: Ja.
2: Op de 3 continenten in de wereld. Ja, dus daar gaat samen over. Dat gaat over de verbinding van de mensen hier intern. Als je vrijwilligerswerk doet, dan moet je het leuk hebben met elkaar.
0: Ja.
2: Anders ga je daar je tijd niet aan besteden.
0: Nee. Ja,
2: dus
0: nee,
2: het is een heel belangrijk, een belangrijke randvoorwaarde. Maar die verbinding gaat natuurlijk ook de verbinding die we hebben met die mensen.

0: gaat ook over tweedehands en over recycling en over duurzaamheid en over spullen een tweede kans geven. Dus,
1: win-win-win situatie.
0: Nou ja, dus als je vraagt waar onderscheiden jullie je nou in? Nou, dat doen wij door eigenlijk het motto samen goed voor de wereld inhoud te geven op allerlei aspecten.
1: Ja.
0: Van duurzaamheid tot recycling. Ja. Tot,
1: mensen verbinden.
0: En klanten blij maken met goede spullen voor een lage prijs.
1: Ja.
2: En als je nou een winkel binnenkomt, Dorcas. Of het nou hier is in Apeldoorn of in
1: Velp.
2: In Heino of weet ik wel waar. Herken je dat dan? Dat het een
0: daar zijn we dan nu aan het bouwen. Hè, maar dat is ook onderdeel van het nieuwe concept. Kijk, waar ik heel erg in geloof is dat je moet zorgen dat je ook een soort vorm van efficiëntie hebt. En zeker als je de ambitie hebt die wij hebben. En we hebben namelijk gezegd, we willen de komende 5 jaar willen we met 20 winkels groeien. En we willen ons resultaat verdubbelen.
1: Ja, zo.
0: En dat kan alleen maar als je naar een concept gaat. Wat je iedere keer weer op dezelfde manier aanvliegt in plaats van dat je het 46 keer opnieuw gaat bedenken.
1: Ja, nee, dat is.
0: En een van die dingen is dat, dat elke winkel die wij nu vanaf nu openen, en dat is niet overigens in de winkels die wij nu allemaal hebben, maar dat je naar een soort vaste routing gaat.
1: Hè. Oh ja, net zoals bij de supermarkt, technisch. Zeg maar.
0: Ja, dat is bij de supermarkt.
1: Ja, ja.
0: Hè, en daar ga je dus nadenken over, als ik binnenkom, met welke assortimentsgroep begin ik dan?
1: Ja, wat is logisch?
0: Komt daarna?
1: Ja,
0: en heb ik een rechtse loop of een linkse loop?
1: Ja, nou, dat is allemaal een marketingstrategie.
2: Er is heel veel psychologie achter.
0: Heel veel psychologie achter. Ja. En daar hebben heel veel slimme mensen heel lang over nagedacht. Dus dat hoeven we ook niet allemaal
1: niet
0: zelf
1: uit
0: te bedenken.
1: Niet uit het vinden, dat wiel.
0: Maar als je dat eenmaal hebt bepaald.
1: Ja,
0: dus elke winkel beginnen wij met een soort plattegrond. En die plattegrond begint bij ons met de 5 werelden, zoals wij dat noemen.
1: Ja, ja.
0: En de 5 werelden zijn logisch bij elkaar horende groepen. He, dus eten en drinken.
1: Ja.
0: Wonen en werken.
1: Mm-hmm.
0: Ontspanning en inspiratie. Nou, dus zo hebben we 5 werelden gedefinieerd.
1: Ja.
0: En alles wat met eten en drinken te maken heeft, wordt dan bij elkaar geplaatst.
1: Dus
0: omdat
1: de potten
0: dat voor
1: en de pannen
0: is.
1: En het servies.
0: De pannen en het servies en de potten en het bestek en de glazen en de borden.
2: Is dat dan ook een begin van een huisstijl die jullie gaan ontwikkelen?
0: Nou ja, de huisstijl. We hebben ook een nieuw beeldmerk ontwikkeld. En dat is hier nog niet toegepast. Maar dat is kringloopwinkels voor Dorcas. Hè. Dus als je nou binnenkomt, dan zie je bijvoorbeeld hier nog vlaggen met voor dozen niet. Nou, we hebben aan klanten gevraagd, ja, maar hoe logisch vinden jullie dat? Ja, dat vonden klanten best ingewikkeld. Eén, omdat het Engels is, voor dozen niet. Hè?
1: Ja.
0: Ja, maar hoezo mag ik hier allemaal binnenkomen?
1: Want,
0: maar ook dat je niet precies weet, ja, maar wat is dat dan?
1: Ja, wat houdt dat precies in?
0: Dus we hebben nu ook gezegd, ja, laten we het alsjeblieft noemen wat we zijn. En dat is gewoon kringloopwinkel voor Dorcas. Dus we hebben nou een nieuw beeldmerk ontwikkeld.
1: Mm-hmm.
0: En een nieuw logo. Waar we in vanaf nu in alle winkels ook gewoon zeggen dat we een kringloopwinkel voor Dorcas zijn. In plaats van een vlag met voor dozen niet.
1: Ja. Ja. Oh, wat een goeie. Ja, eigenlijk heel simpel. Ja.
0: Het is eigenlijk heel simpel. En heel veel dingen in de wereld worden heel moeilijk gemaakt. Maar zijn eigenlijk heel simpel.
1: Ja, laten we het makkelijker maken.
0: En als ze dan simpel zijn, laten we het ook simpel maken.
1: Ja, precies. Ja, dat. Ja.
2: Maar goed, daar ben je dus mee bezig. En landelijk voor alle winkels in Nederland.
0: Ja, voor alle winkels in Nederland. Ja. In alle provincies, behalve Limburg.
2: Maar een leuke baan, lijkt mij.
1: Ja,
0: hartstikke leuke baan.
2: Heb je daar ervaring mee vanavond?
0: Ik werk nu bijna 2 jaar bij Dorcas.
2: Ja.
0: En ik heb hiervoor eigenlijk mijn hele leven in de supermarktwereld gewerkt.
2: Oh, okay.
0: En de afgelopen 14 jaar bij Jumbo.
1: Ja.
0: En daar was ik, ik heb allerlei
1: dingen
0: banen
1: gedaan.
0: In de supermarkt gedaan. Van letterlijk een winkel runnen tot meer winkels runnen tot het formulemanagement. En ik ben zelfs een aantal jaar ook interim directeur marketing geweest bij Jumbo.
1: Oh, kijk.
0: Dus ik heb het heel, heel veel dingen gedaan.
1: Ja.
2: Die ervaring neem je nu mee.
0: En die ervaring
2: Dorcas.
0: Neem ik nu mee.
2: Ja.
0: En heel veel van die dingen, wat ik net al zei. Ja, dat is allemaal een keer bedacht. Het enige is dat je het
1: inzet
0: en specifiek maakt voor de kringloopwinkel. Hè?
1: Want een kringloopwinkel is geen supermarkt en geen
0: En aan de andere kant, weet je, heel veel dingen kun je wel meenemen. Want het enige is, het is geen pakje boter, maar het is nu een klok.
1: Een botervloot.
0: Of een schilderij. Of een botervloot, inderdaad. Ja.

0: Maar heel veel dingen zijn natuurlijk wel hetzelfde. En de psychologie daarachter is ook heel veel hetzelfde.
1: Ja. Nou ja, en je werkt met vrijwilligers, dus dat is heel wat anders. Wat vragen jullie van vrijwilligers die hier komen werken? Wat ze kunnen, wat ze ambiëren, vrijwilligers worden overal ingezet. Van inname van goederen tot beoordelen of iets in de winkel komt. Ja. Van het uitstallen, alles.
0: Ja, dus wat wij. Kijk, als wij een nieuwe winkel opstarten, dan. Het begint met een pand natuurlijk. Hè? Dus je bent op zoek naar een pand.
1: Oh ja,
2: de tijd
1: vliegt. Ja. Maar we spreken jou zo meteen nog een keer, denk ik, of niet?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Ja, in de tweede uur vast nog wel. Ja, dat gaan we gewoon doen. Nou. Maar goed,
0: Maar heel kort, als je begint met een winkel, dan begint met een pand.
1: Ja.
0: En, we moeten een match vinden tussen een pand en minimaal een aantal vrijwilligers om een winkel op te kunnen starten.
1: Ja.
0: En daar hebben wij een hele methodiek nu voor ontwikkeld om vrijwilligers te werven in die situaties waar er nog niks is.
1: Ja.
0: Een van die dingen die we dan doen is, als we een beetje een basis hebben, dat we dan een vrijwilligersavond houden.
1: Oké. Ja.
0: En dan vertellen we wie we zijn en wat we van de vrijwilligers verwachten en in welke stappen we zetten om uiteindelijk tot een winkel te komen.
1: Ja.
0: En bij het aanmeldingsproces van de vrijwilligers kunnen vrijwilligers opgeven welke dagen ze inzetbaar zijn, hoeveel uren ze inzetbaar zijn en waar hun voorkeur naar uitgaat. Hè? Dus vind je het leuk om kassen te werken of vind je het leuk om bij de inname te staan? En als we dat hebben geïnventariseerd, dan hebben we ook een soort gesprekken, zoals wij hier aan tafel zitten. Mm-hmm. Gaan we dan ook met alle vrijwilligers in gesprek. En dan gaan we kijken, hey, waar zitten onze problemen? Hè? Dus dat kan zijn bijvoorbeeld dat we te weinig mensen op zaterdag hebben. En dan gaan we met de vrijwilliger
1: in gesprek van, joh,
0: op donderdag
1: kan het
0: of
1: ook?
0: Vrijdag kun jij, maar zou je ook één keer in de acht weken op zaterdag kunnen?
1: Ja.
0: Of je hebt je opgegeven voor de kassa, maar we hebben eigenlijk mensen nodig voor de kleding. Lijkt je dat ook leuk?
1: Dus een beetje breed inzetbaar.
0: Een puzzeltje te leggen.
1: Nou,
0: en als ze eenmaal van start zijn gegaan, dan zijn het vaak kleine mutaties. Hè? Want dan gaat er iemand weg en dan zoek je heel specifiek voor die afdeling weer iemand te vervangen.
1: En die heb je dan misschien al in je gelederen, dus dan... Nou. Ja. Oh, kijk, er zit ook weer een hele strategie achter.
0: Ook heel simpel, toch?
1: Eigenlijk ook wel heel simpel.
2: Het is allemaal heel simpel, hè?
1: eigenlijk is het heel simpel.
2: Wat ook heel simpel is, is dat het bijna 3 uur is. Nou,
1: wij dus even naar het nieuws gaan. Ja. En dat wij straks nog weer terugkomen. En wij jou dan straks nog wel even spreken, denk ik. Als jij dat ook goed vindt.
2: Dat zou leuk zijn.
1: Ja? Helemaal goed. Nou, Wim, dankjewel voor zover. En tot zo. En wij zijn na het nieuws weer bij u terug. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Nou, zeg het maar, Maarten.
1: Ja, dit was Kate Bush. Ja, hè? The Kick Inside.
0: Oh, The Kick Inside. Ja. Nou,
1: en we hebben Wim Junter nog even kunnen strikken. Hij was op weg, ik weet niet waar naartoe. Ja.
0: Maar we hebben hem nog onderweg naar morgen.
2: Ik ben er nog, ja. Ik ben er nog.
1: We zijn een beetje blijven steken voor het... Voor

0: Voor de klok van drie, hè? Bij het onderwerp vrijwilligers.
1: Ja.
0: En nou, we zijn best wel geïnteresseerd over wat moet een vrijwilliger kunnen? Wat verwachten jullie van een vrijwilliger? Wat kun je een vrijwilliger bieden? Hoe kijk je voor welk werk een vrijwilliger
1: geschikt is, maar in ieder geval. Ja.
2: Ja. Ja, nou, wat ik net voor de klok van drieën al zei, is dat we natuurlijk aan vrijwilligers op basis van de functies die we beschikbaar hebben, waar hun voorkeur naar uitgaat.
1: Ja.
2: Dus dat kan inderdaad zijn kassawerk of het innemen van goederen of de kleding. En het grappige is wel dat een winkel is natuurlijk zo divers als dit, dat er eigenlijk voor heel veel mensen altijd wel een plekje is.
1: Een plekje is, ja.
2: Vaak is het natuurlijk ook gelieerd aan het werkzame leven. We hebben over het algemeen veel natuurlijk mensen die met pensioen zijn of net voor een pensioen zitten. En veel is gelieerd aan hun werkzame leven. En dat kan zijn dat iemand op de kledingafdeling vroeger zelfs een kledingwinkel heeft gehad.
1: Ja. Of, en die hier dan ook op de kledingafdeling.
2: Vroeger als hobby al het leuk vond om dingen te repareren. Nou, ik zat net hier bij een standje en dan maken ze 3D-spulletjes.
1: Ja. Oh, wat grappig.
2: Die printen ze gewoon uit.
1: Ja.
2: En het grappige is, die 3D-printer, daar zat een meneer en dat is gewoon zijn hobby, dat vindt hij leuk. En die hobby zet hij hierin.
1: Wat
2: met
1: grappig.
2: Als gevolg dat wij eigenlijk helemaal in onze winkels geen 3D-printers hebben, standaard, maar hier wel.
1: Ja.
2: En omdat hij die heeft, is hij in staat om kleine ontbrekende
1: onderdeeltjes te maken.
2: Dus iets wat bij wijze van spreken anders weggegooid zou worden, dat print hij dan met een 3D-printer uit. En dan wordt het weer compleet.
1: Ja. Want jij hebt hier wat in je hand, een blauw dingetje, staat doorkastje.
2: Dit is een fluitje wat ze printen. En dit is een wolvenfluitje, geloof ik, wat erbij staat.
1: Oh, wolvenfluitje.
2: Dus dat is heel toepasbaar hier op de Veluwe.
1: Dan kan je hem lekker wegjagen.
2: Als je naar het bos gaat en je wordt bedreigd door een wolf, dan kun je hierop fluiten.
1: Oh, wat
2: dat heeft hij dus geprint. Maar hij kan bijvoorbeeld ook een dopje van een koffiekan printen. Of een telefoonhoesje of een ontbrekend.
0: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nou, ik heb mijn hele leven in kantoor achter de computer gewerkt, ik wil nou echt wel wat anders gaan doen.
2: Dat kan ook. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik heb mijn hele leven de administratie ergens gedaan en dat vind ik ook leuk om dat hier te doen.
1: Ja, daar ben ik goed in. Ja. En daar kan ik jullie mee helpen. Ja, heel goed. Ja.
2: En dat vind ik ook het leuke met het werken van vrijwilligers. Kijk, we hebben natuurlijk 4000 vrijwilligers.
1: Mm-hmm.
2: En in elke winkel is er bijvoorbeeld ook iemand die verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid.
1: Oh, oké.
2: Op het moment dat de vrijwilligers bij ons in dienst komen, dan willen wij ook dat ze een vrijwilligerscontract tekenen.
1: Ja.
2: En in dat contract maken we afspraken met elkaar.
1: Ja.
2: En die vrijwilliger tekent dan ook een gedragscode.
1: Mm-hmm.
2: En daar staat in hoe we
1: met elkaar omgaan.
2: En wat we van elkaar kunnen verwachten.
0: En dan krijg je een vergelijkbare situatie met alsof het gewoon werknemers zijn.
1: Ja,
0: want daar heb je soms
1: ook
0: wel eens een gesprek mee.
1: Ja.
2: Nou, daar heb je ook een gesprek mee. Hè. Dus wij willen ook heel graag dat periodiek echt gewoon gesprekken plaatsvinden met de vrijwilligers. Ja. Hoe gaat het met je? En zijn we blij met je? Of als het een keer met iemand niet goed gaat.
1: Dat kan natuurlijk ook.
2: Dat je ook een gesprek hebt. Want, weet je, dat is ook als er 100 mensen werken. Ja, mensen die het niet met elkaar eens zijn of die het niet zo gezellig hebben onderling. En dat mag ook.
1: Ja, tuurlijk.
2: Het is net als in de gewone wereld.
1: Ja, het is net echt,
0: Dan zeg je ook van, goh, wij vinden het belangrijk dat ze zich thuis voelen, dat ze het gezellig hebben met elkaar.
2: Dat is randvoorwaarde.
0: Wat doen jullie daaraan om dat te bereiken?
1: Ja. Nou ja, wat hier, bieden jullie, zeg maar?
2: Dat is per winkel ook verschillend. Ja. Daar bieden we ook gewoon de vrijheid in.
0: Ja.
2: Maar er worden avonden georganiseerd, uitjes georganiseerd. Een barbecue bij de een, een kerstpakket bij de ander. Weet je, dus zo zijn er verschillende activiteiten waar we de waardering uitspreken.
1: Ja.
2: En dat hoeft vaak helemaal niet in grote dingen te zitten. Ja, dat kan zijn een kaartje als je ziek bent. Of een kaartje als je jarig bent. Of als je zo
1: weer de kleine dingetjes.
2: Gewoon de kleine dingen waar waardering uit blijkt. Dat is vaak groter, belangrijker dan een cadeau.
1: Ja.
2: En we hebben ook zoiets van, wij voelen ook wel de opdracht om zuinig om te gaan met de euro's die we verdienen. Want het is voor mensen die het veel minder hebben dan wij.
1: Ja.
2: Dus we proberen een balans te zoeken tussen een stukje waardering in de zin van een cadeau.
1: Ja.
2: Maar ook heel veel waardering in de zin van gewoon echte kleine dingen.
1: Ja,
2: en soms kan het ook een opleiding zijn of een workshop.
1: Ja,
2: of
1: iets waar je wat aan hebt. Ja.
2: Iets klop waar op je de schouder. Een klop op de schouder.
1: Want je wil ook niet dat mensen gaan zeggen van

0: Leuk, hè? Ze geven allerlei feesten of ze geven allerlei grote kerstpakketten weg aan het einde van het jaar. Maar dat gaat dan van onze donaties af. Dat wil je ook niet.
1: En heel veel mensen hebben ook zoiets van, ja, maar dat wil ik ook helemaal niet.
0: Nee, precies. Nee, daar werkt van twee kanten.
2: Nee, daar gaat het niet.
3: Nee, daar gaat het niet.
1: Maar aan de andere kant, ja, je moet wel gewoon ook wel...
0: Die waardering wel op de een of andere manier kenbaar maken, ja.
1: En dat is per winkel, is dat natuurlijk ook voor een deel gewoon vrij invulbaar. Wij proberen natuurlijk wel wat richtlijnen voor te geven.
0: Ja, want elke winkel heeft een eigen manager, zeg maar, hè?
1: Eigenlijk is het net als bij een gewone winkel. Je hebt een soort winkelmanager. Ja. Je hebt iemand die verantwoordelijk is voor
0: opening en sluiting.
1: Iemand die het HR-beleid doet. Iemand die het gebouwbeheer en de arbo doet. En je hebt ook dagcoördinatoren. Nou, dat kunnen soms ook mensen zijn die de winkel runnen. Maar dat hoeft niet altijd. En die zijn dan de dagelijkse leiding.
0: Ja.
1: Van de winkel die dag.
0: Ja,
3: nou, en jullie hebben dus ook gewoon vast personeel in dienst?
1: Wij hebben in de winkels 100% vrijwilligers.
3: 100% vrijwilligers?
1: Alleen maar vrijwilligers, dus die betalen wij niet. Nee. Ook geen vrijwilligersvergoeding.
3: Nee.
1: Dat doen we ook heel bewust, want als we daaraan beginnen... ik zou het heel graag willen, maar dan kunnen we net zo goed stoppen met de winkel.
0: Ja,
1: dan zijn we allemaal zelf kwijt.
0: Dat is ook zo.
1: Houden we niks over voor de mensen in die 13 landen waar we werkzaam zijn.
0: Mm-hmm.
1: Op het hoofdkantoor hebben we wel in Almere professionals. Ik heb gewoon een betaalde baan bij Doorkas.
3: Maar het is dus niet zo dat er elke dag een vaste werknemer of iemand hier aanwezig is in de winkel?
1: Nou, dat is ook afhankelijk van de winkel.
3: Ja.
1: Wat wij vaak wel hebben, dat is op vaste dagen vaste mensen die de winkel runnen. Mm-hmm. Maar dat zijn gewoon de vrijwilligers.
0: Het zijn gewoon de vrijwilligers. Ja.
1: En in sommige winkels is dat een dagcoördinator die er de hele dag is. En soms zijn er twee dagcoördinatoren waarvan de een 's morgens er is en de ander 's middags er is.
0: Afhankelijk van het aantal uren dat ze beschikbaar
1: zijn. Van het aantal uren dat ze beschikbaar zijn.
0: Ja. Ja.
1: En soms zijn er ook wel vrijwilligers die vinden het zo leuk. Die zijn 3 dagen in de week dagcoördinator.
0: Ja, grappig, hè? Ja. En die kunnen die verantwoording aan en die willen
1: die
0: dat ook.
1: Leuk.
0: En die vinden dat leuk. Ja, super. En jullie kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
1: Zeker.
0: Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Nou, die kunnen naar de site van Doorkas en daar kun je je aanmelden als vrijwilliger. En dan kun je jezelf aanmelden, bij wijze van spreken, in welke winkel je landelijk ook zou willen. En dan kun je dus ook meteen je voorkeur aangeven.
0: Ja.
1: En dan wordt er met die betreffende winkel wordt er contact opgenomen met je. En dan vindt er eerst een gesprekje plaats van, hey jongens, wat drijf je? En vind je het leuk? En is er een klik? Want dat is randvoorwaardelijk.
0: Ja.
1: En als je er dan samen uitkomt, dan ben je van harte welkom.
0: Dan krijg je een turquoise polo.
1: Ja.
0: En dan kan je beginnen. Want wat is
1: beginnen.
0: Het verschil? Want ik zie de dames achter de kassa en bij de catering... die hebben geen polo's aan.
1: Nee,
0: maar de mensen op de vloer wel.
1: Ja, dat is... over het algemeen zeggen we van... joh, wij vinden gewoon een speld met je naam.
0: Herkenbaarheid.
1: En het logo van de winkel of Doorkas vinden wij voldoende.
0: Ja.
1: Kleding is ook heel duur.
0: Ja.
1: Maar er zijn best functies waar het gewoon heel fijn is als je wel kleding hebt. Hè? Dus bij de inname word je vaak vies. Bij de kassa is het soms koud. Hè? Dan is het fijn als je bodywarmer aan kunt.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje, grofweg de manier waarop we ermee omgaan.
0: Ja.
1: Dus ook hier is het weer, laten we zeggen, zuinigheid voorop. Hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: heel goed.
1: Als het niet nodig is om allemaal bodywarmers en polo's en andere bedrijfskleding te verstrekken, doen we het niet.
0: Nee.
1: Ook dit is wel... Ja, het gaat ook om het welzijn van je vrijwilliger.
0: Ja,
1: hè?
0: Dus
1: als iemand het koud heeft...
0: Dan ben je niet blij.
1: Trek dan alsjeblieft wel een bodywarmer voor Doorkas aan.
0: Ja, precies.
1: Dan ben je en herkenbaar en dan heb je ook een beetje comfort.
0: Ja, herkenbaarheid is natuurlijk ook... Want er zijn natuurlijk altijd wel veel vragen. Mensen die willen weten waar iets ligt. Of, en jullie hebben ook een techniekafdeling, hè? Als de apparaten worden nagekeken voordat ze de winkel ingaan.
1: Ja, dus dat hebben ze hier in Apeldoorn hierboven.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook... Het is weer een heel vak apart.
0: Ja.
1: En,
0: leuk. Ja, mooi. Dus echt een veelzijdige winkel.
1: Ja, heel veelzijdig.
0: Ja, heel leuk. En echt heel veel verschillende werkzaamheden te doen.
1: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Nou, Wim, we zijn bijgepraat, denk ik.
3: Ja,
0: hartstikke fijn. Volgend jaar weer?
1: Volgend jaar weer.
0: Nou, hartstikke goed. Dan
1: heb ik misschien weer wat nieuws te melden.
0: Ja, wie weet. Zeg. Misschien toch die winkel in Limburg.
1: Misschien toch die winkel
0: in Limburg. Toch die winkel in Limburg.
1: Ja,
0: wie weet. Wim, hartstikke fijn. Dank je wel. Heel veel succes nog. En bedankt dat we hier weer mochten zijn.
1: Nou ja, jullie bedankt dat je hier wilde zijn.
0: Ja, nou zeker.
1: Toch?
0: Zeker.
1: Ja. Dat is ook een beetje reclame voor ons. Dus hartstikke fijn.
0: Daarom. Zeker. Dank je wel. Dan gaan we weer naar de muziek.
3: Tot volgend jaar weer.
1: Volgend jaar.

0: Ja, dit was Rob de Nijs met Piano Bar. Ja, nou, we zitten hier bijna aan de bar.
1: Ja, we zitten hier met Peter. Volgens mij ben je Peter Kromstuiven.
2: Ja, klopt.
0: Helemaal goed. En jij bent al hoe lang vrijwilliger bij Dorcas?
2: Nou, bijna een jaar. Ja, en ik ben hier binnengekomen op de afdeling techniek. Daar zit ik nog steeds.
0: Ja.
2: En we hebben sinds een paar maanden hebben wij een 3D-printer.
0: Ja, dat vertelde Wim net. Ja.
2: Maken wij onderdelen van apparaten voor.
0: Wat handig, hè?
2: Soms komt er iets binnen wat bijna in de winkel kan, maar iets ontbreekt.
0: Ja.
2: Een pootje, een knopje of een dingetje.
0: En hoe doe je dat dan? Dat scan je dan in?
2: Ja, dat kan.
0: Dat wat je over hebt? Of
2: ja,
0: van
2: dat kan. Maar je kunt tegenwoordig op internet kun je heel veel onderdelen van apparaten kun je vinden.
0: Ja.
2: Op type nummer en dat soort dingen. En ja, en waar het niet bestaat, dan maken we het zelf. Dan,
0: ja, wat grappig,
2: hè? Met een 3D-programma kunnen we eenvoudige dingen zelf tekenen.
1: Jij kunt dat zelf doen? Jij bent technisch vooronderlegd?
2: Ja. Ja.
0: Want wat is jouw...
2: Meer creatief moet je ervoor zijn.
0: Oké, okay, creatief. Wat heb je altijd gedaan? Voor werk?
2: Ik heb gewerkt. Ik heb vroeger bij het ROB gewerkt.
0: ROB. En
2: radio, televisie.
0: Oh, oké.
2: Okay. Zat ik aan de andere kant.
0: Oh ja,
2: collega
0: kijk.
2: Van die meneer.
0: Collega van Frans. Ja, ja, ja. Ah, maar goed, wel techniek dus.
2: Ja, ja.
0: Dus vandaar dat dit
2: ja,
0: ook
2: ik heb wel
0: jouw
2: technische
0: achtergrond.
2: Ja, en af van die tijd met 3D. Daar ben ik een jaar of 6, 7 mee begonnen.
0: Ja.
2: In coronatijd. Toen was er toch niks anders te doen.
0: Nee.
1: Als hobby, zeg maar. Als
2: ja.
1: Hobby,
2: ja. Ja. En we hebben in Apeldoorn hebben we de HCC 3D groep.
0: Okay.
2: HCC staat voor Hollandse Computer Club. Die bestaat al na 100 jaar, maar eigenlijk heel lang.
0: Maar, nee, dat kan niet, maar heel lang.
2: Heel lang. En die hebben hier op het Zitzelterrein een locatie waar ze elke dinsdagavond een inloopavond hebben.
0: Ja.
2: En dan kunnen mensen die belangstelling hebben voor 3D... kunnen daar langskomen om informatie te krijgen.
0: Oh, wat grappig.
2: En als je heel erg enthousiast bent, dan kun je lid worden van de HCC. En ik geloof dat dat iets van €30 per jaar kost. Of zo.
0: Ja, oh, nou ja,
2: en dan kun je daar elke dinsdagavond kun je daar terecht om je vragen te stellen... maar ook aan de gang te gaan.
0: Ja. Want daar staat dan zo'n printer.
2: Daar staan meerdere printers, ja.
0: Ja.
2: En Coda heeft natuurlijk een hele grote afdeling, het Experience Lab.
0: Ja.
2: Waar op dit moment, ik geloof wel 8 3D-printers staan... Zo. Maar ook lasersnijders en al dat soort dingen.
0: Jeetje.
2: En daar kun je ook als particulier aan de slag.
0: Ja. En hoe kwam je er nou zo bij om hier vrijwilligerswerk te gaan doen?
2: Om wat?

0: hier vrijwilligerswerk te gaan doen bij Dorcas?
1: Ja, gewoon een keertje de winkel binnen en het briefje zien van word vrijwilliger. En ja. Wat informatie. En
0: toen dacht je, nou, ik heb tijd over.
1: Ja, er is altijd vraag hier naar mensen die hier aan de slag willen. Zeker ook in de techniekhoek zijn wel wat vacatures. Ik werk één dag in de week hier.
2: En dat is op een vrijdag?
1: Op de woensdag.
0: Op de woensdag.
2: Vandaag is een vrije dag.
1: Maar gisteren en vandaag was een extra
0: omdat jullie 7 jaar
1: de kraam
0: staan
1: te bemannen.
0: Ja,
1: te
0: leuk.
1: Mensen, ja.
0: Ja.
2: En morgen kom je natuurlijk ook voor de poffertjes.
1: Dat zou best wel eens kunnen, ja.
0: Maar of hij print ze zelf, de poffertjes. Ja, want je kan ook eetbare dingen printen,
1: je
0: toch?
1: Je hebt goed printers, ja. In principe eigenlijk elk materiaal wat een beetje vloeibaar losgemaakt kan worden.
0: Kan je...
1: En weer kan opstijven, daar kun je... Ja, er worden huizen mee gebouwd.
0: Ja, dat is ook zo. Dus, ja, dat klopt. Ja. Hey, en bevalt je hier? Want je bent hier nu bijna een jaar.
1: Ja. Prima. Ja,
0: en
1: leuke
0: we hoorden net van Wim dat, nou ja, goed, het is fijn om met andere mensen te werken. Ja. Het is hier gezellig. En dat vind jij ook?
1: Het is een leuk team met z'n allen. Het zijn 120 mensen, geloof ik, hier.
0: Ja.
1: Ja, ik heb natuurlijk lang niet iedereen ontmoet.
0: Nee,
1: omdat ik op een bepaalde dag werk. En andere mensen ook weer op een bepaalde dag. Dus het is een hele gezellige...
0: Leuke.
1: Omgeving.
0: Dus geen spijt dat je...
1: Nee.
0: Nee. Maar gewoon, maar je had dus overal anders ook vrijwilligerswerk kunnen doen. Maar hier hing het briefje en jij dacht, oh, nou, dat is leuk, dat ga ik doen.
1: Ja.
0: Nou,
2: is
0: goed.
2: Was dat gewoon een gok?
0: Of was je zoekende?
1: Nee, ik was zoekende. Niet echt zoekende, maar kwam zo op mijn pad.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Superleuk. Nou, wat hartstikke fijn. Dus met veel plezier al een jaar en dat ga je nog wel even volhouden. Je gaat het nog wel even volhouden.
1: Ik houd het nog wel even vol. Ja, zeker wel.
0: Nou ja, je maakt eigenlijk van je hobby je werk.
1: Ik maak in ieder geval het jaar vol.
0: Ja. Oh, nou.
2: Maar ik bedoel, wat vind je zo leuk hier al? Wat als
1: het creatieve om met spullen die binnenkomen... om daar toch weer iets werkends van te maken. En ik heb niet overal verstand van. We hebben collega's die weer in de computer gespecialiseerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En omdat ik een technische achtergrond heb... en eigenlijk alle mensen die hier op die afdeling werken ook wel eigenlijk... Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen dingetje.
0: En wat is jouw dingetje? Wat is jouw... Ja, die 3D-printer.
1: Ja,
0: maar
1: de
0: 3D-printer.
1: Ja.
0: Qua techniek, want je repareert dingen.
1: Ja, geen elektronica. Daar heb ik niet verstand van.
0: Maar,
1: koffiezetapparaten, noem maar op. Dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Overal waar een stekker in of een batterij in zit, heeft wel belangstelling.
0: Heeft wel jouw belangstelling. Maar en lukt het ook altijd? Nee, zeker.
1: Nee, lang niet altijd.
0: Nee.
1: Sommige dingen die binnenkomen, die zijn echt... niet voor niks ingeleverd.
0: Ja,
1: ja, en dat kun je natuurlijk aan de buitenkant niet altijd zien.
0: Nee,
1: zeker apparaten waar batterijen in zitten... waar dan, als je hem openmaakt, van die sneeuw uitkomt.
0: Oh, ja.
1: Dan is het meestal einde oefening.
0: Ja,
1: maar
0: we
1: proberen het meestal toch wel om het nog te redden.
0: Ja.
1: Want afvoeren kost ook geld. Dus als we het in de winkel kunnen krijgen...
2: Is het natuurlijk ook een uitdaging, hè?
1: Absoluut.
2: Nou,
1: daar hou ik ook inderdaad van die uitdaging.
0: Oh, superleuk, zeg. Nou, hartstikke fijn.
2: Hoe voel jij nou gewaardeerd in zo'n organisatie?
0: In deze organisatie, Of misschien ben je er niet naar op zoek, naar waardering. Maar het is toch altijd leuk als iemand zegt van... joh,
1: er wordt inderdaad wel op prijs gesteld dat ik er ben. En er wordt regelmatig geëvalueerd. Zo van, hoe gaat dat inderdaad binnen de afdelingen?
0: Ja.
1: En inmiddels ben ik niet alleen met mijn eigen afdeling bezig... om dingen te repareren, maar zijn er ook andere afdelingen... die af en toe met een...
0: Je hulp inroepen voor
1: hulp
0: iets.
1: Hulp inroepen van, kun je hier wat mee? En dat is leuk, dat is gewoon een leuke uitdaging.
0: Hartstikke leuk.
2: Je bent gewoon heel handig. Dan komen we
1: dat kun je wel stellen, ja.
0: Maar dan ben je ook heel belangrijk, hè? Als je echt heel handig bent. Zo iemand moet je erbij hebben.
1: Een beetje creatief kunnen denken, zo in oplossingen. En niet in problemen.
0: Nee.
2: Nou, moeten ze dus heel zuinig op je zijn,
1: absoluut.
2: Peter.
1: Ja,
0: hartstikke goed. Nou, hartstikke leuk, Peter. Is er nog iets wat je wil melden? Dat je zegt van, nou, mensen, daar moeten we even naar kijken. Er is nog iets leuks. Of in die en die hoek. Ja, natuurlijk even bij de fluitjes kijken.
1: Nou, we hebben inderdaad het fluitje als... als promotiemateriaal. Ja. En we hebben misschien voor iedereen nog even duidelijk... Er staat een vaas, die hebben we geprint, een hele grote.
0: Ja.
1: En daar is een prijsvraag aan verbonden. Als je raadt wat die weegt.
0: Okay.
1: Je mag hem niet optillen.
0: Nee.
2: Oh, dat is
1: maar dan toch een beetje gokken. En dan kun je een papiertje inleveren.
0: Ja? In de vaas doen?
1: In de bak ernaast.
0: In de bak ernaast.
1: En dan gaan we morgen of zo of maandag gaan we kijken wie het dichtst erbij zit. Die heeft hem gewonnen.
0: En die wint de vaas?
1: Die wint de vaas.
0: Oh, wat grappig gezegd. Nou, helemaal leuk. Dus komt u allen even naar Dorcas. Kan vandaag nog tot 4 uur en morgen ook tot 4 uur. En mooie spullen.
1: Ja.
0: Gezellige mensen.

0: poffertjes morgen. En ga natuurlijk even bij de stand kijken van Peter met de printer.
1: Oké.
0: Hartstikke leuk. Peter, dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Fijne dag nog.
2: Dank je wel.
0: En heel veel werkplezier nog. Dank je wel, Peter.

0: Oh, helemaal goed. Oké. Ik heb een leuke
1: Dit moet de Simon en Garfunkel geweest zijn.
2: Mrs.
1: Denk
2: Robinson.
1: Je niet? Mrs. Robinson.
2: En hier aan de tafel zit weer Mrs. Groen.
1: Mrs. Green. Astrid, Astrid is er weer. Ja, fijn, Astrid.
0: Ik ben er weer.
1: Ja. Je bent er weer.
2: En we gaan het hebben over donateurs, hè? Dit blokje.
0: Ja, we gaan het hebben over betrokken donateurs.
1: Ja.
0: Nou, weet je, ik zit elke dag met een betrokken donateur. Ja. Of aan de telefoon, of aan de keukentafel.
1: Ja, want jullie gaan echt op huis bezoeken, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, want je moet je donateurs pamperen. Je moet ze goed informeren.
0: Ja.
1: Eerlijk informeren.
0: Ja.
1: En eventueel helpen.
0: Ook dat, maar het is vooral het waarderen van onze donateurs. Hè? Als we het even inzoomen op de betrokken donateurs.
1: Mm-hmm.
0: Het waarderen hoe lang ze al bij DoorKas betrokken zijn. Ja. En wat ze allemaal al niet voor ons doen.
1: Ja, is heel belangrijk.
0: En wat ik dan het bijzondere vind, kijk, ik ben een betaalde kracht bij DoorKas.
1: Ja.
0: Maar het eerste wat ik altijd zeg, als ik een presentatie doe voor vrijwilligers in het land of aan de keukentafel, dan is het toch altijd eerst bedanken.
1: Ja.
0: Voor het feit dat ze
1: overwegen. Of nou, in ieder geval al zo lang.
0: Dat ze al zo lang voor DoorKas allerlei dingen doen.
1: Ja.
0: Het zijn in geld, in gebed, in acties die ze doen.
1: Ja.
0: Whatever.
1: Ja.
0: En zij krijgen daar niet voor betaald.
1: Nee.
0: Dus een vrijwilliger is in mijn ogen onbetaalbaar.
1: Ja, letterlijk. Ja.
0: En dat is altijd het eerste wat ik ze wil vertellen. Dankjewel dat jullie dit voor ons doen.
1: Ja.
2: Ja, dat is denk ik heel belangrijk, hè? Die dankbaarheid laten zien.
0: Ja.
2: Dat kost wat, hè, natuurlijk. Ja. Maar dat brengt zijn geld weer door het was.
1: Maar krijg je wel eens kritische vragen over jouw taak?
0: Nou,
1: over jouw opdracht?
0: Ik wist niet dat ik nog een tweede keer mocht. Maar ik heb vers van de pers gisteren bij een mevrouw in Barendrecht gezeten.
1: Oh ja, vertel. Ja.
0: En dit verhaal zit zo nog in mijn lijf na gisteren.
1: Ja.
0: Dus ik wil het graag met jullie delen.
1: Nou, vertel, want dat is
0: Nou, weet je, ik zat bij een mevrouw en zij is inmiddels 3 jaar terug is haar man overleden. En al 45 jaar maakt haar man transportreizen met een vriend ieder jaar naar Oost-Europa om spullen te brengen.
1: Ja.
0: Totdat hij zo oud werd dat hij het niet meer kon doen.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, toen de kinderen wat groter werden, gingen ze samen als echtpaar.
1: Oh, wow.
0: En in 1996 rijden ze in the middle of nowhere in Roemenië. Ze hadden 4 adressen in hun hoofd zitten.
1: Want
0: Het was toch niet altijd nog veilig. Nou, het was wel al nadat het ijzeren gordijn gevallen was.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ze waren op weg naar een adres. En een hele slechte weg met heel veel kuilen.
1: Ja.
0: En ze zien voor hun een fietser. En dat was al heel bijzonder. Want een man die op zo'n hobbelige weg op zijn

0: iets dat kwam. Vierkante ze had wielen. Ze al niet zo vaak gezien. Nee. Maar wat er is hun verbazing. Er zit een vlag, zitten twee vlaggetjes op. Het Nederlands vlaggetje en een vlaggetje van Friesland.
1: Dat is heel bijzonder in the middle of nowhere in Roemenië.
0: In Roemenië. Kortom, ze zijn gestopt. En toen bleken ze aan de praat te raken met een dominee. En die dominee fietste een pelgrimstocht van Nieuw-Beerta uit Groningen naar Jeruzalem.
1: Zo.
0: En dat deed hij in de voetsporen van een dominee die dit in 1936 ook gedaan had.
1: Oh, wauw.
2: Ook met de fiets.
0: Ook met de fiets.
1: En dat was ook een Nederlandse dominee.
0: Dat was ook een Nederlandse dominee. En die dominee, dus voor de Tweede Wereldoorlog, was ontzettend begaan met de Joodse mensen die toen al in Nederland de druk voelden van dat ze niet gewenst waren. Hè, het nazisme wat in opkomst is. Deze dominee heeft heel veel Joodse mensen ook nog in de Tweede Wereldoorlog kunnen redden. Adressen. Maar is zelf opgepakt door de Duitsers en vermoord.
1: Ja.
0: En dan staat deze dominee in 1996 in diezelfde gemeente.
1: 60 jaar
0: leest zoveel jaar later van wat die dominee toen gedaan heeft uit zijn eigen gemeente. En dacht, die reis ga ik nafietsen.
2: Ga ik
0: En dan strandt hij in 1996, want het volgende dorpje is nog heel ver weg en hij heeft geen eten en geen drinken meer. En daar komen twee Nederlanders in een busje.
1: Ja, hoe toevallig.
0: Die hun kannetje met thermoskan met koffie bij zich hebben. Die de erwtensoep ingevroren uit Nederland hebben meegenomen. Oh, ja. Met een pannetje met een gasstel.
1: Ja.
0: Dus hij kreeg krentenbollen, hij kreeg chocolademelk. Oh. Het kannetje koffie ging leeg.
1: Ja.
0: En hij schrijft ook naderhand in dit boek, waar ik dus een foto van heb mogen maken.
1: Ja.
0: Pelgrim naar Jeruzalem, schrijft hij dat er twee engelen uit Barendrecht op zijn pad kwamen.
1: En dat was de mevrouw waar jij was?
0: Dat was die mevrouw waar ik gisteren was. Weet je, dan denk ik, hoe bijzonder zijn dit soort verhalen.
2: Ja, dat kan haast geen toekomst.
0: Nee, dat is geen toeval.
1: Oh,
0: die mensen hebben elkaar moeten ontmoeten.
1: Ja. En zij is alleen overgebleven.
0: En zij is ereburger van de gemeente Barendrecht.
1: Oh, wauw.
0: Ze heeft een lintje in de orde van een Oranje Nassau.
2: Dat heeft te maken met haar
0: met haar werkzaamheden bij Dorcas.
1: Ja.
0: Met haar werkzaamheden voor allerlei sociale instanties in Barendrecht.
1: Oh, wow.
0: En dan zit ik daar gisteren.
1: Ja.
0: En dan zegt ze ook, en 25% gaat naar Dorcas, hoor, in mijn testament.
1: Oh, wauw.
0: Weet je?
1: Ja, hoe dan?
0: Dan is de cirkel toch rond.
1: Ja, dat is prachtig. Ja, dat zijn mooi. Dat is een mooie baan die je hebt.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, ik kom graag mijn bed uit.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik.
0: Ja. Nou ja, je vroeg om een betrokken donateursverhaal.
1: Nou, die hebben we.
2: Dit was het.
1: Ja. Stel, mensen luisteren nu en die zeggen, dat wil ik ook.
0: Ja.
1: Ik wil dat Astrid bij mij op de koffie komt. En ik wil het er graag eens even met Astrid over hebben.
0: Ja, nou laat ze bellen naar Dorcas in Almere.
1: Ja.
0: En ik kom graag met mensen in gesprek. Die ik op deze manier misschien enthousiast heb gemaakt voor het werk van Dorcas. Hartstikke graag.
1: Ja.
0: En we hebben nog heel veel betrokken donateurs nodig.
1: Ja, altijd.
0: We hebben een prachtig programma waarmee we, dat heet Sponsor het Leven.
1: Mm-hmm.
0: Waarin we donateurs iedere maand een bedrag, een vast bedrag geven. En dan een sponsor krijgen via zeg maar een cranny of een kind. Sponsor het Leven.
1: Oh, okay. Dus
0: en
1: dan
0: heel waardevol om op die manier betrokken te zijn bij mensen.
2: En dan weten ze precies waar hun donatie naartoe gaat.
1: Ja, dus eigenlijk adopteer je dan een familie? Of een
0: granny of een kind.
1: Ja. Okay.
2: En dat kan in Oost-Europa zijn, kan in Afrika zijn.
0: Dat kan in het Midden-Oosten, in Afrika of in het Midden-Oosten zijn. In Oost-Europa zijn, zeker.
1: En jullie willen denk ik niet dat mensen geld sturen daar naartoe? Maar spullen, hoe werkt het?
0: Ze hebben een vast maandbedrag wat ze geven.
1: Ja.
0: En daar zit ook natuurlijk, we zijn een ambi-stichting.
1: Mm-hmm.
0: Dus als ze een vast bedrag geven en dat elk jaar weer doen en voor minimaal 5 jaar, dan heb je natuurlijk ook de regeling met de fiscus.
1: Ja. Ja.
0: En heb je een periodieke gift, een overeenkomst met ons. Ja, dan snijdt het mes aan twee kanten. Want dan krijg je ook nog weer een deel van je belasting.

0: geld terug.
1: Ja.
0: Dus dit zijn fantastische regelingen die ik heel graag promote onder particuliere donateurs.
1: Ja, zeker. En waar moet je dan aan denken als je zeg maar een soort een kind of een granny adopteert?
0: Dat ze naar school kunnen. Ja. Dat de gehele gemeenschap profiteert daarvan. Hè?
1: Ja.
0: Want daarom is het zo mooi. Je sponsort het leven.
1: Ja.
0: De kinderen hebben daar een voordeel van. De ouderen, de gemeenschappen. Ja. Er worden allerlei dingen georganiseerd. Maar ook zie je dat gezinnen dus worden betrokken. De ouders, educatief, het leren van hun beroep. Het meehelpen om zaden voor hun boerderij.
1: Ja,
0: en dan zie je dat die inkomsten ook weer terugvloeien in het dorp.
1: Ja.
0: De economie bloeit op. De kinderen hebben het beter.
1: Mm-hmm.
0: Ze hoeven niet mee te werken in het bedrijf. Ze kunnen naar school.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Ja, dat zijn toch de fantastische dingen waar je als organisatie
1: aan meewerkt.
0: Jazeker.
1: Ja, zeker. Jij had een vraag, of niet?
2: Nou, eigenlijk niet. Want
1: ik had
2: een opmerking van... Ja, als zo'n kind zich kan ontwikkelen...
1: Ja.
2: Dan ontwikkelt de hele gemeenschap mee.
1: Ja.
2: He, dat is het natuurlijk.
1: Ja.
2: He.
1: Ja.
2: Hoe meer mensen zich kunnen ontwikkelen... des te meer zo'n gemeenschap vooruit gaat.
0: Ja, je ziet zo'n gemeenschap gaan bloeien, gaan veranderen, gaan groeien. Er komt een hele andere dimensie daardoor. Hè? Mensen... Ja. Zien het leven ook weer zitten.
1: Ja.
2: Vraag, krijgt zo'n donateur daar ook weer wat van te zien?
0: Ja.
2: Wat hij of zij met die donatie teweeg brengt?
0: Ja. Ik weet het vanuit mijn eigen sponsorkind. Er is een jaarlijkse rapportage.
1: Oh ja.
0: En daarin worden dingen verteld. Een nieuwe foto. Hoe gaat het op school?
1: Oh ja.
0: Hoe gaat het met de granny?
1: Ja.
0: En bij de granny staat bijvoorbeeld dat ze hout heeft ontvangen. Dat ze op een handwerkclub zit.
1: Oh,
0: dat ze ondersteund wordt in haar boodschappen. Dat er iemand, een collega van mij uit het land zelf... die in de sociale projecten ouderen bezoekt.
1: Oh ja.
0: Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die vind je terug in een rapportage.
1: Maar is het ook...
2: Gaat het altijd... Sorry, joh.
0: Nee.
2: Gaat het altijd goed? Of gaat het ook wel eens wat verkeerd?
0: Er zijn zeker dingen die beter kunnen.
2: Ja.
0: Ja, en daar leren we ook van.
1: Ja, zeker.
2: En daar zijn jullie ook eerlijk in.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: dat soort verhalen staan ook... Daar doen we niet geheimzinnig in. Want niet alles lukt.
1: Nee, niet alles lukt. Nee.
0: Maar je doet het met elkaar. En we laten dat ook zeker transparant zien in ons jaarverslag.
1: Ja.
0: En dat wordt ook geaudit. De accountants kijken daar heel streng naar.
1: Ja,
0: dat is goed.
1: Ja, jullie worden goed.
2: En hebben jullie mensen ter plaatse die beoordelen? Wie er voor zoiets in aanmerking komt?
0: Nou, wij hebben in elk land zit een landendirecteur.
2: Ja.
0: En een penningmeester en een boekhouder. En collega's op kantoor. Die dus inderdaad de projecten monitoren. Zoals wij dat dan zo mooi zeggen. En die worden ook getraind. We hebben ook gewoon teamsvergaderingen nu online met de landen.
2: En die mensen die dat doen, hè, dat zijn plaatselijke
0: lokale mensen.
1: Ja, die weten precies wat iemand daar nodig heeft.
0: In de lokale valuta krijgen ze ook hun salaris.
1: Ja. En mag jij als donateur ook contact leggen met jouw granny of jouw dingen?
0: Ja, je kan schrijven.
1: Dat je kan schrijven met ze of eens kleine cadeautjes opstuurt. Of is dat de bedoeling of niet?
0: Als de ene kreeg niet dat wel krijgt en de andere kreeg niet, dat is vaak lastig.
1: Ja.
0: Maar we zeggen dan liever, doet u een gift voor het project.
1: Ja,
0: dan kunnen alle krenies delen in een extra wat ze daar kunnen doen.
1: Ja. Dus je hebt niet echt heel erg persoonlijk contact.
0: Maar je kan
1: niet tegenhouden natuurlijk als mensen iets opsturen.
0: Nee, maar je kan wel schrijven en dat bevorderen we ook.
1: Ja.
0: En het is prachtig als krennies en kinderen post krijgen van hun sponsor.
1: Ja, hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat?
0: Ja, zeker.
1: Jee. Nou. Oh, wij moeten weer...
0: Daar gaan we weer verder.
1: Nou, Astrid, ik spreek gewoon al volgend jaar weer.
0: Volgend
1: en dan gaan we gewoon weer verder.
0: En dan heb ik vast weer een nieuw verhaal.
1: Nou, hartstikke goed. Heel erg dankjewel. Heel veel succes met het goede werk wat jullie doen.
0: Ja.
1: En graag tot de volgende keer.
0: Tot ziens.
1: Dankjewel. Bedankt.

0: Ja, nou, de muziek was niet helemaal feilloos, geloof ik.
1: Het moest dus bijna, het moest zijn blijkbaar.
0: Ja, maar dat hebben we niet kunnen ontdekken. Maar gelukkig hebben we Dries. En Dries, we gaan met jou even de dag doornemen. Of de dagen,
1: de
0: hoe het
1: dagen,
0: gegaan is.
1: Hè? 3 dagen,
2: ja.
0: Dries de Bruin, jouw functie hier is?
2: Ik ben, nou, ik kan best zeggen, de winkelmanager hier.
0: De winkelmanager, ja. Nou.
1: Hier in Apeldoorn.
2: Ja, in Apeldoorn.
0: Ja. En
2: ook vrijwillig.
0: Ook vrijwillig. En dit is 7 jaar bestaan. Ben je al vanaf het begin erbij hier?
2: Nee, ik ben de helft.
0: De helft. 3,5 jaar.
1: Dus je bent ook een beetje jarig.
0: Ja, ook een beetje jarig. Ja. Dries, jullie vieren dat natuurlijk weer elk jaar met een... er worden bijzondere dingen georganiseerd.
2: Ja.
0: Hoe is het gegaan vandaag?
2: Fantastisch.
0: Ja,
2: we zijn woensdag begonnen.
0: Hadden
2: we gratis ijs.
0: Ja.
2: En we hadden in totaal ongeveer 300 ijsjes, denk ik.
0: Zo.
2: En aan het eind hadden we 2 hoorntjes over.
0: Oh!
2: En twee bekertjes.
0: Dus. Oh, dat was goed ingekocht dus.
2: Ja.
0: Ja, jee.
2: En dat gaat erin bij groot en klein. Hè? Dus niet alleen
0: als
2: kinderen komen, maar ook wij als bejaarden. Dat is ook een ijsje.
0: Ja,
1: en de Vierk zat ook mee natuurlijk. Hè?
2: Ook.
0: Ja, zeker.
2: Ja, we hadden de ijskar voor de deur staan hier.
0: Ja.
2: En daarnaast hadden we de eerste dag van de nieuwe kleding. Dus de winter- en herfstkleding.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: En dan zie je ook dat er gelijk storm
0: goed
2: loopt.
0: Goed verkocht wordt.
2: Dat was echt, ik denk 30-40% meer klanten dan normaal op zo'n dag.
1: Ja, want tenminste toen ik hier binnenkwam vanmiddag, het was een drukte van belang.
0: Ja, het loopt lekker door.
2: Ja, maar de verhouding naar eergisteren, dat is... Toen was het dubbel zo druk.
0: Oh, okay.
2: Ja, er was echt rijen voor de kassa.
0: Oh ja.
2: En kijk, op het moment dat je de nieuwe winterkleding binnenkrijgt...
0: Ja, dan ben je er gelijk bij.
2: Je kunt prachtige kleding kopen hier voor een...
0: Appel en een ei.
2: Ja, appel en ei.
0: Ja, voor een habbekrats.
2: Ja.
0: Ja.
2: En verder met de kinderen, woensdagmiddag was natuurlijk...
1: Tuurlijk.
2: Die hadden vrij.
0: Oh ja, woensdagmiddag.
2: En die liepen rond om de puzzeltocht te doen. Daar op de klok staat ook een knuffel. Dus we hebben 9 knuffels hebben we in de winkel ergens neergezet.
0: Ja.
2: En als ze de alle 9 gevonden hebben en weten wat de kleur is van de ogen of de neus of weet ik veel.
0: Ja.
2: Dan krijgen ze een cadeautje. Ze kunnen grabbelen.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat doet het toch altijd goed, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk...
2: En vandaag ook. Vandaag is ook erg leuk. We hebben nu voor het eerst de Crea-dagen met de marktramen hierachter.
0: Ja.
2: Dat was even proberen van wat vindt, hoe gaat dat en wat vinden we ervan?
0: Ja, is goed geslaagd dus.
2: Ja.
0: Volgend jaar weer dus.
2: Dat gaan we volgend jaar weer doen.
0: Ja, dat is leuk. Ja. En weet je, het is ook leuk als je vernieuwende dingen brengt. Dat trekt dan toch ook weer extra mensen.
2: Ja, en ook voor de mensen is het leuk. Hè? Weer iets nieuws. We hebben veel creatieve mensen die iets willen laten zien.
0: Ja.
2: We hebben die 3D-printetje.
0: Daar komt er buitjes van. Zeker. Ja. Ik heb net al even gekeken.
2: Ja, we maken ook onderdeeltjes voor spellen erbij. Bijvoorbeeld, als er iets mist, dan kun je even
0: een pionnetje
2: erbij maken.
0: Oh ja. Ja, want ik zag echt van alles. Ik bedoel... Stanley-mesjes en echt alles ligt er.
2: Ja, je kunt er heel veel mee.
0: Sieraden, telefoonhoesjes. Ja, heel leuk. Ik heb al even geraden wat de paas weegt. Dus ik denk dat ik hem morgen op kom halen.
2: Oké.
0: Okay. Ik denk dat ik het goed heb.
1: Nee, maar zo'n 4 dagen, dat is een investering natuurlijk die jullie doen. Maar dat betaalt zich wel weer terug. Want eigenlijk bind je daarmee je klanten en je trekt nieuwe klanten aan.
2: Ja, we hebben ook, als we kijken, we doen advertenties in de wijkbladen.
0: Ja.
2: Dat doen we elke maand al, maar dat doen we dan hier nog een keer extra, ook in de Stedendriehoek bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En de A0-borden langs de weg, waarbij je gewoon ziet van van 30 borden.
0: Ja.
2: Maar die investeringen verdienen gewoon deze week al terug.
0: Ja, ja, dat is mooi.
2: Ja, je hebt gewoon zoveel meer aanloop en zoveel meer omzet.
1: En als klanten eenmaal binnen zijn geweest, dan komen ze natuurlijk vaak terug.
2: Ja. Ik heb het de afgelopen jaar ook gezien. Je hebt een normale natuurlijke groei voor de mond-op-mond reclame.
0: Ja.
2: Waarop

0: Zo is dat. De vrijwilligers zijn hier allemaal spontaan vrijwillig. Ja. En ze hebben allemaal hart voor hun afdeling.
1: Ja. Ja.
0: Als je andere kringlopen hebt, heb je heel vaak mensen die moeten daar werken.
1: Ja.
0: En die hebben een andere doelstelling.
1: Ja.
0: Die moeten mensen naar de arbeidsmarkt helpen. Dat zijn ook hele goede doelen.
1: Ja, hele
0: Alleen
1: goede
0: dan
1: doelen,
0: merk je dat de motivatie van die mensen
1: anders is. Ja.
0: En wij krijgen hier ook op de afdeling veel complimenten dat de winkel mooi is.
1: Ja.
0: Als je complimenten krijgt, dan ben je dat zo
1: groeien. En dan wil je nog beter worden.
0: Ja. Ja. En daardoor krijgen we ook een aanwas van vrijwilligers. Die proeven de sfeer hier.
1: Mm-hmm.
0: Van, het is leuk hier om te komen winkelen. Je ziet dat wij als vrijwilligers gewoon leuk samenwerken. En dat er een spontaniteit is.
1: Ja.
0: Dus er zijn een heleboel die zeggen, daar wil ik ook bij horen.
1: Ja.
2: Maar ook de kwaliteit van de spullen is denk ik toch ook best wel goed. In het algemeen.
0: Ja, je hebt, ik denk dat we de mensen meer aandacht besteden aan het uitsorteren van spullen.
1: Ja. Ja.
0: En ik merk nu wel ook, doordat er een grotere toestroom is aan spullen, dat je ook je kwaliteitsnorm naar boven kunt bijstellen.
1: Ja. Ja.
0: Wij vragen vaak ook aan de mensen die spullen komen brengen. Die denken soms dat ze van alles kunnen brengen. Maar dan zeggen ze, zou jij dit kopen?
1: Oh ja, ja, dat is een hele goeie.
0: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, waarom breng je dan hier?
1: Ja, dan hoef ik niet naar de stort.
0: Ja, kijk, je moet niet spullen brengen die niet verkoopbaar zijn.
1: Nee.
0: En als jij ze graag in een kringloopwinkel wil kopen, dan stel je er ook eisen aan de kwaliteit.
1: Ja, nou, daar heb je zeker een punt. Ja.
0: Het is hier altijd fris, hè?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, je hoort wel eens van de kleding ruikt hier niet. Nee, die ruikt hier niet.
1: Nee,
0: dat moet ook niet.
1: Nee, daar zorgen jullie goed voor.
0: Ja, we hebben van tevoren alles uithangen.
2: Ja.
0: Maar je merkt ook in feite dat de mensen die hier spullen brengen, die brengen ook geen troep.
1: Nee, die brengen het keurig gewassen, bij wijze van spreken gestreken.
0: Heel vaak wel. En het moet schoon en heel zijn.
1: Ja.
0: En misschien
1: maar, ik zag het net ook, hè. Kijk, ik denk dat deze mensen ook gewoon inzicht hebben door ervaring.
0: Ja.
1: Want lege plekken aan de wand, wordt weer een nieuw schilderij opgehangen uit een van de bakken hier, zeg maar.
0: Ja.
1: Je ziet gewoon mensen, die hebben er gewoon kijk op en die weten waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, bij ons is het zo dat alle mensen op de werkvloer werken, hè, of op de winkelvloer. Dus dan zie je het ook. Wat je in heel veel winkels hebt, is dat het werk achter de coulissen gebeurt. Dus dan zie je niet dat al die medewerkers. Bij ons zie je ook veel meer mensen in de winkel dan in de meeste anderen.
1: Ja. Maar en ze zijn ook echt ook bezig.
0: Ja.
1: Ja, en dat is hartstikke goed om te zien. Dat,
0: Nou, ze zijn eigenlijk continu bezig met bijvullen en ophangen.
1: Ja, nou ja, weet je, en elke keer als er ook een keer nieuw hangt, dan hou je de mensen ook. Ja, hoe zeg je dat? Dan komen mensen weer terug. Want er is gewoon variatie, er hangt elke keer wat anders.
0: Ja, we hebben hier wel gehad dat we een bank verkopen. En dan gaat bij ons de bank gelijk naar achteren en je zet er een nieuwe bank neer. En dat die bank 's middags weer verkocht wordt.
1: Ja, grappig hè? Ja, niet een briefje erop verkocht en dan volgende week weer eens wat anders neer.
0: Gelijk weg en vervangen.
1: Ja.
2: Heb je er geen last van het feit dat zoveel mensen genoeg geld hebben om nieuwe dingen te kopen?
0: Ik denk dat mensen die ook meer geld hebben. In het verleden was het zo dat die niet bij een kringloop wilden komen. Hè, want dan wil je buurvrouw niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Dat is helemaal over.
1: Dat
0: er komen hier mensen van oud en jong, arm, rijk, maar
1: alles.
0: Niet
1: ja.
2: En die zoeken ook dingen, zeg maar.
1: Mensen die duurzaam bezig willen zijn.
2: Die duurzaam bezig willen zijn. Maar misschien ook leuke vintage dingen die je ergens anders niet kunt krijgen.
0: Kijk, je kunt heel veel dingen hier tegenkomen die je in een normale winkel niet meer vindt.
1: Nee. Ja.
0: Neem maar hier de benedenverdieping heel veel van de jaren 70, jaren 50
1: En dat komt allemaal weer terug. Dus
0: terug,
1: waar koop je dat?
0: Ja.
1: Hier.
0: En kost haast niks.
1: Nee.
2: Dus de drempelvrees is eigenlijk weg.
0: Die is helemaal weg.
2: Die is helemaal weg.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel heel gunstig.
0: Ja, en ik denk dat dat nog beter wordt.
2: Ja.
1: Hartstikke goed. Dus al met al, resume. Het zijn goede dagen geweest.
0: Hele goede dagen.
1: Morgen komt er nog zo'n leuke dag. Met gratis poffertjes, hè? Begrepen.
0: Morgen poffertjes, dus als je poffertjes wil, dan...
1: Oh, lekker hoor. Hartstikke leuk.
0: Vorig jaar hebben we 2500 poffertjes gebakken.
1: Oh. Okay.
2: Die bakken jullie... Of is er iemand die...
0: Twee dames.
1: Oh, echt?
2: Uit de winkel.
0: Ja.
1: En dan buiten, neem ik aan.
0: Buiten doen. Ja. Dit jaar doen we buiten weer, ja.
1: Ja, het wordt een prachtig weer.
2: Mooi weer natuurlijk, dus het kan makkelijk. Dus,
1: Nou ja, jullie hebben een goede parkeergelegenheid.
0: Ja.
1: Laan van Westenink 108 was het, hè?
0: 108.
1: Dus zegt u morgen van, goh, ik ga toch eens een kijkje nemen bij Dorcas. Dat kan elke dag natuurlijk.
0: Ja.
1: Jullie zijn vijf dagen in de week geopend?
0: Nee, wij zijn van woensdag tot zaterdag.
1: Woensdag tot zaterdag.
0: Van 10 tot 4 is de winkel open en ook de inbreng van goederen.
1: Ja.

0: Hetzelfde.
1: Dus heeft u nog mooie spullen waarvan u zegt, ja, ik kan het niet meer gebruiken. Is het nog mooi? Is het nog netjes?
0: Ja, en we hebben een bezorgingsdienst voor meubels bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, ook.
0: We kunnen ophalen en bezorgen.
1: Oké, okay. Op afspraak is dat?
0: Ja, op afspraak. Ja.
1: Nou, ik denk dat men alle informatie kan vinden op de website van Dorcas. Wil je die even noemen?
0: Dorcaswinkelapeldoorn@dorcas.nl.
1: Helemaal goed. Dus, ja. De winkel gaat bijna sluiten.
2: De winkel gaat sluiten, ja.
1: Onze winkel gaat ook bijna sluiten.
2: Ja, ja.
1: Ik wil je ontzettend bedanken dat we hier mochten zijn. En hopelijk volgend jaar weer.
0: Ja,
2: en 7,5 jaar ook? Of dat zijn
1: nou, daar slaan we over.
0: Het kost mij heel veel tijd.
1: Precies dat. Nou, ontzettend bedankt en heel veel succes. En dat jullie maar mooie omzetten mogen draaien hier.
0: Dankjewel.
1: En alles voor het goede doel. Hartstikke fijn. Dankjewel, Dries.
2: Bedankt.
1: En u bedankt allemaal thuis voor het luisteren. Maar bedankt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jetten noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Vereniging met Pieter Bakker.
1: Hey, en een leuke goedenavond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Vereniging. Hier vanuit het prachtige gebouw van RTV Apeldoorn. En vandaag bij mij te gast BOV De Maten. Welkom, heren.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, met wie heb ik het genoegen?
2: Roberto Berkemeijer.
1: En?
3: Marcel van Putten.
1: Nou, welkom, heren.
3: Dank u.
1: Goed dat jullie hier zijn. Ja. Want jullie zijn van een vereniging, hoor ik.
2: Klopt.
1: Welke vereniging? Ja, ik zei het net al een beetje, maar...
2: We zijn van Buurt- en Ontspanningsvereniging De Maten.
1: Buurt- en Ontspannings... BVO. Buurt- en Ontspanning.
2: BOV. Buurt- en Ontspanningsvereniging.
1: Ja. Oké. Okay.
2: En we zitten aan de Kooikersplaats nummer 35 in De Maten.
1: Check. En dat is al best wel wat jaren, had ik begrepen.
2: Het gebouw bestaat 53 jaar op deze locatie, dus onze vereniging.
1: Aardig wat jaartjes, hoor ik.
2: Ja, zeker.
1: En we hadden het er net al over een beetje in het voorgesprek. Maar al wel een hele brede vereniging, hoorde ik ook.
2: Klopt.
1: Wat houdt jullie vereniging onder andere allemaal in?
2: Onze vereniging houdt heel veel in. Van bingo, darten, modelbouw, creaclub, computerclub, postzegelclub, we hebben een rikclub. We hebben een klaverjassen- en jokerclub. Dus ja, we doen alles in één klein gebouw.
1: Ja. Heel breed dus.
2: Ja.
1: Nou, tof.
3: Alles wat te maken heeft met ontspanning.
1: Kijk.
3: In de breedste zin van het woord.
1: Ja.
3: Dus een 18-jarige kan er terecht, maar ook een 90-jarige kan er terecht. Voor zijn of haar activiteit. Ja.
1: Want hoe oud is jullie oudste deelnemer ook alweer?
3: Denk 91 jaar.
1: Ja. Ja. Van jong tot oud.
3: Ja.
1: Nou, top.
3: De jongste zal nu 16 of 17 zijn.
1: Alright. Maar ontspanning. Wat brengt jullie specifieke ontspanning bij de vereniging waar jullie zitten?
2: De bingo en het darten.
3: Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. En het kaarten erbij. Dus ik doe een drietal activiteiten zelf.
1: Ja.
3: Dus darten, dus bingoen en dat is kaarten.
1: Mm-hmm. En ook een beetje klussen, had ik begrepen.
3: Ja, maar goed, dat is klein onderhoud. Hè?
1: Klein onderhoud?
3: Klein onderhoud.
1: Okay, okay.
3: Een keer lampje vervangen, een keer een schilderijtje hangen, kastje wegleggen. Allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
3: Hier gewoon klein onderhoud.
1: Aha. Ja. Nou ja, dan ben ik dan ook wel benieuwd. Hoe is dan de BOV De Maten eigenlijk zo ontstaan? 53 jaar terug. Neem ons mee.
2: Dat is door...
1: Terug in de tijd.
2: Ja, weet je, we zaten toen nog bij wat nu Acres is, maar dat voorheen had je een andere club, vielen wij onder de stolp.
1: Ja.
2: En doordat de wijk nieuw gebouwd werd, hebben ze de BOV in leven geroepen.
1: Hm.
2: Om ook voor de Dreven een buurtcentrum te hebben.
1: Aha.
2: Dus zo is de BOV ontstaan.
1: Ja.
2: Heel lang geleden, 73.
1: Aardig wat jaartjes terug, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus...
3: Ja, en inmiddels uitgegroeid tot 250 leden.
1: Zo.
3: In de verschillende verenigingen.
1: Mm-hmm.
3: Een aantal hier, een aantal daar. En totaal is dat ongeveer 250 leden.
1: Ja. Doe maar.
3: Ja, dat is best een grote vereniging in Apeldoorn.
1: Aardig wat.
3: Ja.
1: En dan ben ik dan ook wel benieuwd, want jullie zijn natuurlijk een mega brede vereniging. Met heel veel takken erbij. Maar welke tak heeft specifiek nou echt de meeste leden?
2: Darten? Dat zou ik zeggen darten.
1: Ja.
3: Ja, ik twijfel tussen dat en de satellietclub, maar omdat die niet altijd actieve leden hebben op de dag zelf.
1: Oh,
3: maar het totaal aantal leden is denk ik 80, 90, denk ik.
1: Oh, ja.
3: Maar momenteel alleen op de locatie is denk ik wel dat er, ja.
1: Ja. Want de satellietgroep die doet alles nu op de Zoom, denk ik?
3: Nee. Nee, ik bedoel, er zijn nog leden die wonen nu in het buitenland. Alleen die zijn niet altijd in staat om te komen. Die komen dan 1 of 2 keer per jaar.
1: Oh ja. Ja.
3: Allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
3: En maar goed, het vaste aantal leden, nou, dat zal een
2: mannetje of 10.
3: 50 totaal.
2: Ja, wat echt specifiek op een zaterdag er is, zal tussen de 10 en de 50 man zijn.
1: Ja, want de satellietclub, dat had ik ook al begrepen, binnen- en buitenland leden.
3: Ja.
2: Klopt. Ze hebben in Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, overal hebben ze leden zitten.
1: Oké. Okay. Dus, maar dat zijn dan specifiek... Noren, Zweden, of zijn dat echt Nederlanders die echt die kant zijn opgehuisd?
3: Dat zijn Nederlanders
2: die kant
3: zijn. Maar goed, die besmetten ook weer mensen met een bepaald soort virus.
1: Ja.
3: Ja, en die gaan dan ook weer mee naar Nederland, et cetera, et cetera.
1: Ja. Want Marcel, jij was ook een beetje van de satellieten, had ik begrepen.
3: Nou ja, min of meer hobby.
1: Wat maakt dat nou zo verslavend, die hobby?
3: Omdat de frequenties met regelmaat wisselen. Dus een bepaald kanaal komt via een bepaalde frequentie binnen. Ja. En dan wisselt het weer. En op het moment dat de transponder, zo heet ook de computerclub, of de satellietclub overigens. Ja, op het moment dat die wisselt van frequentie, zal de ontvanger ook moeten wisselen van frequentie. Aha. En dat zul je toch in moeten stellen.
1: Ja. Maar moeten we dan denken aan kanalen zoals radiokanalen, tv-kanalen?
3: Vergelijkbaar.
1: Beide?
3: Ja. Okay. Dus je zit op een x-aantal megahertzen.
1: Ja.
3: In een bepaalde transponder, in een bepaalde satelliet.
1: En hoe ver gaat dat bereik dan? Want kan je dan ook gewoon nog kanalen ontvangen uit, ik noem maar wat, China?

0: Dat kan nog steeds, ja.
1: Oké, wauw.
0: Alleen dan moet je op specifieke satellieten zitten. Nou, ja. Het meeste zit op voor Europa in ieder geval op de Astra-satellieten. En dat is nu de 1D, geloof ik, uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: En vroeger was dat 1A en toen werd het 1B. En toen werd die satelliet werd uitgebreid. Toen hebben we inmiddels ook 4 of 5 Astra-satellieten.
1: Nou, misschien moet ik ook maar even zo'n satellietje aanschaffen. Ja. Kan ik misschien even wat beter voor kijken voor een goedkopere prijs.
0: We hebben natuurlijk heel veel mensen uit het buitenland in Nederland wonen. Mm-hmm. Turken, Marokkanen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Nou, die willen gewoon hun eigen taal zien en horen.
1: Ja.
0: Dus die nemen een schotel en die richten hem op de satelliet waar de Turkse zenders en de Marokkaanse zenders op zitten. Ja, en die kunnen dat ontvangen.
1: Ja.
0: Dus die kunnen dan in hun moerstaal kunnen ze hun programma zien.
1: Alright.
0: Dat kan dus ook met satellieten.
1: Ja. Nou, perfect. En
0: En ik zie een Nederlandse telecomorganisatie niet alle Marokkaanse en Turkse en Arabische zenders uitzenden.
1: Nee, dat klopt. Nee,
0: dus dat gebeurt.
1: De keuze is wel reuze, maar die keuze is er helaas nog niet.
0: Dat
1: nee.
0: gebeurt echt via de satellieten nog.
1: Oké. Daar is nog wel veel vragen. Nou.
0: En dat is allemaal mogelijk binnen de satellietclub.
1: Nou, perfect.
0: Die kunnen dat voor je instellen als je een goede ontvanger hebt.
1: Ja.
0: Ja, die stellen dat voor jou in die kanalenlijst.
1: Ja.
0: Nou, dus Nederland 1 zit op een bepaalde frequentie. Nederland 7 zit op een bepaalde frequentie. Dus RTL 7.
1: Ja.
0: Et cetera, et cetera. Alle Nederlandse zenders, maar ook alle Turkse zenders. Ja. En alle Arabische zenders en alle Amerikaanse zenders.
1: Nou.
0: Alles is mogelijk.
1: Keuze is reuze, hoor ik alweer. En de keuze is reuze, ook met muziek. Want vandaag staat onze Mark weer achter de knoppen. Dus, en Mark die heeft nog een plaatje in de wachtrij staan. Voor mij van Rutger van Barneveld. Dit is Rutger van Barneveld met Zon zien zakken in de zee.

0: Rutger van Barneveld zon zien zakken in de zee. Namens Roberto.
1: Ja, dank je.
0: Waarom had je deze uitgekozen?
1: Ah, het is gewoon een lekker mooi nummer.
0: Ja.
1: En doet je nog even denken aan de mooie zomernachten die
0: je haalt de woorden uit mijn mond, Roberto. Ja. Ja. Zeker. Yes. Nog even nagenieten.
1: Even lekker nagenieten.
0: Volgende week na zomertje nog even.
1: Ja, het is volgende week heel lekker weer.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nog eventjes genieten.
1: Komt helemaal
0: nu
1: goed.
0: Nu het nog kan. Ja. Want, goed, satellieten hadden we het ook al over. Satellieten. Ja, dan gaan we van satellieten gaan we ook naar iets anders rond. Een dartbord.
1: Ja.
0: Daar zijn jullie ook heel fanatiek in.
1: Klopt helemaal.
0: Ja.
1: Iedere dinsdagavond om 8:00 hebben we onze interne competitie.
0: Mm-hmm.
1: Met een mannetje of tussen de 28 en de 35. Zitten we lekker een jaartje lekker te gooien. Nou, dat doen we al bijna 30 jaar.
0: Ja.
1: Dus ook dat is een afdeling binnen de BOV die alleen maar aan het groeien is. En waar gezelligheid voorop staat.
2: Ja. Prestatie, dat kan altijd.
0: Ja.
2: Daar hebben we een DVS-competitie voor. Dus dat vereniging Stedentriehoek. Dus Apeldoorn, Zutphen en Deventer.
0: Ja.
2: Die doen een competitie. En wij hebben gewoon intern een eigen competitie.
0: Oh, gewoon intern? Gewoon
2: intern. Okay. Alleen maar voor leden.
0: Ja. Wat moet je nog een speciaal tenuutje daarvoor kopen?
1: Nee. Je mag gewoon in je werkkleding komen.
0: Oh ja,
2: werkkleding mag ook.
0: Ja.
1: Kijk, we hebben natuurlijk ook 3 teams. Die gooien de externe competitie. Dus via vereniging Stedendriehoek.
0: Ja.
1: Kijk, en die hebben wel hun eigen team tenue.
0: Oh ja.
1: En daar hebben we 3 teams waarvan 1 in de 4e divisie, 1 in de 3e divisie en 1 in de 1e divisie.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, lekker bezig.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
2: Dus voor ieder wat wils. Zowel op amateurniveau als een beetje competitieniveau.
0: Oh, leuk.
2: En dan amateurniveau van het laagste niveau tot het iets hogere niveau.
0: Ja.
2: Dus we hebben alle niveaus.
0: Oh, ja.
2: En in mijn beleving, en ik kom wel regelmatig in het land met darten. Ik kwam regelmatig in het land met darten.
0: Nou, door het hele land of een beetje regionaal?
2: Nee, echt Nederland.
0: Okay.
2: En het is echt wel een uniek systeem.
0: Ja. Ah, daar ben ik dan ook wel benieuwd. In welk gedeelte, welke provincie zijn ze nou het meest fanatiek met darten?
2: Ik denk de regio Den Haag.
0: Ja? Oh ja, ja, Raymond van Barneveld.
2: Raymond van Barneveld is er ooit begonnen.
0: Ja.
2: En dan heb je de regio Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, die kanten op.
0: Oké. Okay.
2: Het is echt het westen wat echt super fanatiek is. Daar hebben ze ook de grotere verenigingen.
0: Ah, oké. Okay.
2: Wij zijn maar een Mickey Mouse competitie met de DVS.
0: Ja.
2: Ja, we hebben hem volgens mij tussen de 1000 en 1100 leden.
0: Is ook aardig wat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, maar goed, de regio Den Haag en Amsterdam, die hebben bijvoorbeeld 4.000 of 5.000 leden.
0: Ah ja.
2: Dat is dan weer een klasse. Dus daar hebben ze veel meer mensen om uit te kiezen. Dus wordt het niveau automatisch iets hoger, et cetera, et cetera.
0: Ja, want jullie staan bekend onder de naam Matenboel.
2: Ja.
0: Matenboel.
1: Klopt helemaal.
2: Ja, dat is de vereniging binnen de BOV. Ja.
0: Nou, mooie naam.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Goeie, duidelijke, korte naam.
2: Ja.
0: Ja, daar hou ik van.
2: Klopt.
0: Dat blijft altijd toch wel een beetje hangen.
2: Ja.
0: Ik ben nog een beetje aan het spieken bij de interne competitie. De top 3, momenteel op plek nummer 3, Bob. Op plek nummer 2, Sven. En op nummer 1, Nick van Zet. Die spant momenteel nog even de kroon.
2: Ja.
0: Met een totaal van 27 punten.
2: Er wordt over Nick gesproken. Die speelt momenteel bij Café de Vrijbuiter. En daar speelt hij in het eerste team. En die spelen dan ook Eredivisie voor de DVS.
0: Ja.
2: Dus dat is de hoogste competitie die we binnen de DVS hebben.
0: Ja.
2: En sommige spelers spelen eerste en sommige spelers spelen helemaal niet.
0: Nee. Ah ja?
2: Okay. Ja, dus
0: en hoe zit dat dan met darten dan? Mannen, vrouwen door elkaar, leeftijd?
2: Alles.
0: Ja?
2: Maakt niks uit.
1: Maakt niet uit. Leeftijd maakt ook niet uit.
0: Nee,
2: leeftijd maakt wel uit.
0: Oh.
1: Ja, je mag niet onder de 18 zijn.
2: Voor de DVS.
1: Voor de DVS. En zoals bij intern ook.
2: 16.
1: Oh, ja, omdat je met de openingstijden zit.
0: Ja, ja.
1: En de eindtijden.
0: Ah, ja. Snap ik.
1: Dus als je 17, zou je eigenlijk nog bij de jeugd vallen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Die hebben we vroeger wel gehad, overigens, de jeugd.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Alleen het is verplaatst naar een andere locatie, omdat de begeleiders meegegaan zijn naar een andere vereniging.
0: Nog wel binnen de Apeldoorn
2: gemeente. Wel binnen Apeldoorn, zeker.
0: Oh, okay.
2: Ja.
0: Nou, dat scheelt dan wel weer. En qua afmetingen dan, is dat nog heel officieel? Wat jullie ook moeten hebben?
2: Ja. Iedere dartbaan heeft zijn eigen afmeting.
0: Oh.
2: Dus een dartbaan heeft een vaste afmeting, punt. Dat is landelijk, is dat, of zelfs wel internationaal, is dat vastgelegd.
0: Ja.
2: Ja, dat is de 2 meter 37 ja. En dan 1 meter 73.
0: Ja. Ja, maar goed, het onderhouden daarvan, dat lijkt me ook wel best wel redelijk wat. Want zo'n dartbord gaat ook wel een keertje...
2: Gaat kapot, dus dan ja. Haal je hem van de muur af, zet je er een ander op en dan ben je klaar.
0: Ja. Nou goed, slijtage misschien qua voetstappen misschien ook wel. En,
2: ja, ik bedoel, het slijt wel.
0: Ja.
2: Ja, ik bedoel, en wij zijn al als vereniging van mening dat als wij 2 keer per jaar het bord wisselen... dus van de muur halen en het bord erop... dan moet je dat wel redelijk kunnen doen. Okay. Het kan wel veel langer.
0: Ja.
2: Alleen dan wordt het bord gewoon slecht. Echt slecht.
0: Mm-hmm.
2: En dan, ja. Dus wij doen minimaal 1 keer per jaar.
0: Ah, okay.
2: Maar het liefst 2 keer per jaar.
0: Ja. Dan moet het wel goed komen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik. Ik bedoel, we zitten in de lift. We hebben ook jaren gehad waar we met 6, 7 personen aan het darten waren.
0: Ah, ja.
2: Ja, en dat zijn dan de aantallen die je eigenlijk niet wil.
0: Ja.
2: En ja, goed, en binnen andere onderdelen van onze vereniging... ja, dat worden iets oudere mensen en die hebben niet het eeuwige leven.
0: Ja.
2: Ja, en die vallen dan weg en dan wordt het ledenaantal minder. Ja. Maar onze dartvereniging, ja, die zit in de lift. Ik kan me nog wel herinneren, 2 jaar geleden hadden we misschien... nou ja, 52 leden, nu zitten we aan 73.
0: Oh, doe je toch netjes.
2: Dus dat, dan verschillende pluimages, hè.
0: Ja.
2: Dus overal in Apeldoorn komen ze vandaan.
0: Okay.
2: Dat is dan meestal via, of er heeft iemand wat gehoord of iets gezien. En dan komen ze bij ons aanwaaien en eigenlijk blijft iedereen hangen.
0: Mm-hmm.
2: Omdat een bepaald soort gezelligheid er is, een bepaald soort ontspanning. Ja, niet het prestatieniveau.
0: Nee.
2: Dus je kunt gewoon je ding doen. En heb je niveau, heb je niveau, heb je geen niveau, heb je geen niveau.
0: Ja. Nee, ja, de oven ontspanning.
2: Ja.
0: En hoe vaak gooien jullie jezelf dan nog een pijltje?
1: Meestal ieder dinsdagavond.
0: Ah ja.
2: Ik wel vaker.
0: Wel vaker, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ik ben zelf ook in de tijd dat Van Barneveld bekend werd... ook begonnen met darten.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja. Dus dat hebben we nu over 25, 30 jaar.
0: Ja. Hey, maar over sport en spel gesproken. Ja, ook over een spel wat jullie ook wel veel doen. Bingo.
2: Ja.
0: Dat gaat ook helemaal booming business bij jullie te zijn.
1: Ja, dat is iets... Ja, wat kunnen we daarvoor zeggen? Het is gewoon een hele gezellige bingo.
0: Ja.
1: Geen poespas. Geen geldprijzen, maar gewoon leuke prijzen. Van een plant tot boodschappentas gevuld.
0: Ja,
1: noem maar zo gek wat de dames kunnen vinden. Dat gaan we dan voor de bingo gooien.
0: Ja.
1: En we hebben 2 dames die zijn echt heel actief.
2: 3 inmiddels.
1: Oh,
0: 3.
1: Het zijn er al 3 geworden. Dus 3 dames die zijn heel actief om prijzen te zoeken.
0: Hmm.
1: Dus iedere 2 weken is de maandag is de bingo heel gezellig.
0: Ja.
1: Waarvan ik dan aan de knoppen zit en bingo getalletjes opnoem. Nou, ik heb Marcel zo gek gekregen om de bingo kaarten te controleren als de mensen bingo roepen.
0: Ja. Ja, want valse bingo, wat moet er dan gebeuren? Er
2: gebeurt helemaal niets mee.
0: Geen liedjes zingen?
2: Ja. We zijn al hartstikke blij dat de mensen binnen zijn. Als mensen dan ook nog gaan zingen, dan gaan mensen weglopen. Dus dat doen we dan maar niet.
0: Maar wel een volle kaart is bingo.
2: Ja, als je bingo roept, of een rijtje, of een volle kaart... dan komen we dat even controleren. Oh, ja. En goed is goed en fout is fout.
0: Ja, zo simpel is dat.
2: Ja, we moeten niet moeilijker maken. We hebben ontspanning.
0: Nee.
2: Ook voor ons is het ontspanning.
0: Ja.
2: We moeten niet heel veel regels aan verbinden.
0: Want hoeveel mensen doen dat dan zo mee aan zo'n bingo?
1: Tussen de 60 en de 70 mensen die nog steeds lekker naar de bingo komen.
0: Oh!
1: Omdat bij ons is het gewoon, je hebt een boekje van 10. We hebben 3 rijtjes ronden en 3 volle kaarten ronden. Dus je hebt met een boekje heb je 60 keer kans op een prijs.
0: Oh! Als dat geen prijs is.
2: No. Dat klopt.
0: Ja.
1: Dat
0: klopt.
1: Dat hopen ze altijd wel, maar af en toe lukt het niet.
0: Ook wel met lege handen. Ja.
2: En dat is ook een beetje het fijne aan een prijzenbingo.
0: Ja.
2: Je kunt relatief veel kleine prijsjes kopen. En als je een geldbingo doet, dan ben je zo'n ronde heel snel kwijt natuurlijk.
0: Ja. Wat hebben jullie?

0: wel gedaan, want doen jullie niet
1: meer?
0: Nee,
1: hebben we nooit gedaan.
0: Nooit gedaan?
2: Nee.
0: Okay.
2: Nee. Dan moet je een speciale vergunning, omdat het dan onder kansspel valt.
0: Ja.
2: Dus dat mocht van de gemeente Apeldoorn op dit moment niet.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Men spreekt nog wel eens over gokverslaafden, hè, met voetbalwedstrijden inzetten. Maar ja, goed, eigenlijk. Ja. Bingo, of zoals ze het in Brabant noemen, kienen, is ook wel een beetje een gokspelletje.
2: Ja, is het wel.
0: Nou, je hebt hele verslaafden.
2: Ja.
0: Hey, over andere Brabantse sport- en speldingen. Jullie hebben ook een soort van kaartspel, wat uit Brabant komt.
2: Dat heet Rikke.
0: Ja, vertel, dat is de eerste keer dat ik het hoor.
2: Ja, Rikke is...
0: meerdere luisteraars ook, maar Rikke.
2: Rikke is een Brabants kaartspel.
0: Ja.
2: Het lijkt op klaverjas. Ja. Alleen, bij Rikke begin je met 13 kaarten in je handen.
0: Ja.
2: En dan de as is de hoogste en de 1 is de laagste.
0: Oké.
2: Okay. Ja, de 2 is dan de laagste. Hij heeft gelijk.
0: 2 is de laagste.
2: 2 is de laagste.
0: En aas is de hoogste.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus aas, koning, vrouw, boer.
0: Ja.
2: En zo naar beneden.
0: Aha.
2: En het is gewoon een heel gezellig spel wat ze iedere dinsdag of iedere donderdagavond bij ons spelen.
0: Ja.
2: En het komt dat we 2 leden hebben die hebben ooit in Brabant gewoond.
0: Aha.
2: En die zijn met dat spel bij ons begonnen. En iedereen vindt het tot nu toe gezellig. Ik ben er zelf ook lid van, hoor. Dus ik vind het een gezellig spel.
0: Ja.
2: Ik vind het leuker dan klaverjassen, laat ik het zo zeggen.
0: En wat maakt het dan leuker? Is het wat sneller? Want klaverjassen moet je volgens mij met z'n 4 per se zijn.
2: Ja, en Rikke kan je met 5 man.
0: Ja.
2: Dus 4 is minimaal en 5 is maximaal.
0: Oké.
2: Okay. Maar je kiest bij klaverjassen heb je vaste maat.
0: Ja.
2: En bij het Rikke kan je je eigen maat kiezen.
0: Ja.
2: Dus laten we zeggen, als ik zie dat ik aas koning en de rest heb van schoppen, en ik heb heel veel harten, dan kies ik de harten mee. Dus de aas harten, die kies ik mee. Dus dan heb jij hem, dan ben jij mijn mate. En niet Marcel die tegenover me zit, bij wijze van spreken.
0: Nee.
1: Dus. Ja, dus je maat kan wisselen en als je een bepaalde kaartenreeks hebt en je wil bijvoorbeeld 8 of 9 slagen halen, dan zorg je gewoon dat je zelf 7 slagen hebt en de maat die je meevraagt, die heeft dan 2 slagen of 3 slagen.
0: Ja.
1: En dan krijg je punten voor.
0: Aha. Dus klaverjassen, Rikke en zie je ook nog jokeren staan, dat wordt ook gewoon nog gezellig gedaan.
1: Ja. Klopt. Alleen dat aantal wordt, het aantal jokerspelers wordt gewoon iets minder omdat de mensen wegvallen.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is heel spijtig. Alleen dus... Nou, dat is misschien voor nu een hele mooie kans om nieuwe leden erbij te krijgen.
0: Ja.
1: En dat zullen we wel zien.
0: Want belangrijk voor de luisteraars om te weten...
2: Ja.
0: Aankomende zaterdag, open huis, open dag.
2: Klopt.
1: Volledig open dag. Met tentoonstelling van alle...
2: Afdelingen.
1: Facetten die we hebben binnen de BOV.
0: En hoe laat beginnen jullie?
1: Wij beginnen om 10:00.
0: 10:00, buurtcentrum op de Dreef.
1: Ja.
0: Kooikarpersplaats 35, te Apeldoorn.
1: Ja.
0: En dan van 10 tot?
1: 3.
2: Tot 3.
0: 10 tot 3.
2: Ja.
0: En ook als het goed is, gaat onze cameraploeg daar nog eventjes naartoe. Even polshoogte nemen bij jullie.
2: Ja.
1: Correct.
0: Dus, nu staan we al in de belangstelling deze week. Ja. Zo te horen.
2: Daar zijn we heel blij om.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook heel blij mee.
2: Om ook een beetje naambekendheid te krijgen.
0: Ja.
2: Ja, heel veel mensen kennen de BOV niet.
0: Nee.
2: Zelfs mensen die achter de BOV wonen, die weten niet wat er allemaal binnen het pand gebeurt.
0: Nee. En dat is best wel een hoop.
2: Ja.
0: Ja.
2: Er zijn heel veel activiteiten.
0: Ja. Want niet alleen jullie, ook dansscholen zitten erin, noem het maar op.
2: Ja, we hebben een aparte zaal. Daar hebben we 2 linedance groepen. En we hebben een salsa dansgroep.
0: Ja.
2: Dus. Maar die vallen eigenlijk niet binnen de BOV, maar die zijn alleen in panden.
0: Ja.
2: Maar ze doen het wel goed.
1: Absoluut zeker.
0: Helemaal goed. En dan aankomende zaterdag, waar kan ik jullie specifiek bij vinden?
1: Ons denk ik bij alle activiteiten.
0: Alle activiteiten, oké.
2: Ik zal zelf...

0: ik zou er zelfs ook nog achter de bar af en toe moeten helpen. Dus
1: ja.
0: Dus ja, we zijn overal actief.
1: Overal?
0: Ja.
1: Overal en ergens.
2: Ja, we moeten nog een tijdje volpraten. Dus ja. Zometeen zal het bargedeelte wel een klein beetje apart komen,
1: ja.
2: Denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld.
2: Want dat is toch wel een van de speerpunten van de BOV.
1: Ja.
2: Vandaar dat wij zo super laagdrempelig kunnen zijn.
1: Mm-hmm.
2: Omdat wij de bar in eigen beheer hebben.
1: Oh, chill. Ja. Maar werkt het bij jullie dan ook zo van, hey, stel je bent lid, betekent het ook even een bardienstje draaien?
2: Als je dat zou willen, mag dat.
1: Als je het zou willen? Oké. Okay.
2: Mits je een bewijs hebt van dat je achter de bar mag staan. Dus dan heb je...
1: Bewijs in de zin van horecaervaring? Of?
2: Inderdaad, een bewijs dat jij alcohol mag schenken. Dat je verantwoord alcohol schenkt aan mensen die dus dronken zijn.
1: Ja.
2: Die dus niet meer schenken.
1: Okay.
2: Dus gewoon verantwoord alcohol schenken.
1: Ja.
2: Die cursus moet je volgen. En dan zou het mogen.
1: Oh, ja.
2: In overleg uiteraard.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een cursus die gratis is.
2: Ja.
1: Oh, ja.
0: Je kan gewoon gratis een certificaat...
2: Ja.
0: En dat heet ook nog verantwoord alcohol schenken.
1: Ja.
0: Dus die kan je gewoon...
2: Dat heb je sowieso nodig. En dan gaat het allemaal in overleg met onze barcoördinator. Ja. En dan, dan mag je een dienstje draaien.
1: Oh ja.
2: Maar goed, als in principe, we hebben toch wel redelijk veel vaste mensen die bij ons de bar regelen.
1: Ja.
2: En dat is op zich ook wel fijn. Dan hoef je niet altijd, als je aan een activiteit meedoet... en de bar te draaien en activiteit te doen.
1: Okay.
2: Dus dat hebben we echt gescheiden.
1: Dat scheelt wel weer. Ja, want meestal bij een vereniging denk ik eigenlijk altijd wel aan de verplichte bardienst.
2: Ja.
1: Nee. Maar nee, dat scheelt
0: dus bij ons niet.
2: Dat hebben wij ondervangen. Waren het niet dat er een aantal mensen ook weer wegvallen of niet meer actief zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dan moet gewoon nieuwe aanwas voorkomen. Nou, dat betekent ook op het moment dat wij meer leden krijgen... dat er een van die mensen achter de bar moet komen.
1: Ja.
2: We zoeken met regelmatig vrijwilligers om even achter de bar te staan.
1: Oké. Ja.
2: Dus
1: jullie geloven er uiteindelijk wel in?
2: Anders zaten we hier denk ik niet. Anders hadden we beter onze tijd anders kunnen besteden. Ik bedoel, wij geloven in het concept. Ja. Tenminste, ik geloof zeker in het concept. En ik denk dat hun er ook super vet achter staan. Ja, dat wij die vereniging gewoon in de benen moeten houden.
1: Ja.
2: Zeker omdat het zo laagdrempelig is. En we hebben natuurlijk... heel veel dingen vanuit de gemeente die toch stuitend voor ons zijn. En als wij een grote vereniging zijn, dat wij toch iets in de melk te mogelijk hebben richting de gemeente.
1: Dat is in ieder geval goed om te horen. Iemand die er ook in gelooft is onze André Hazes. En onze Mark gaat dat nog eventjes achter de klompen regelen. En dan gaan we luisteren naar Zij gelooft mij van André Hazes.
3: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah, nu sta ik voor je.

0: En dit was onze André Hazes met Zij gelooft in mij. Gekozen door Roberto of door... Ja, door Roberto, niet door Marcel.
1: Ja, die zijn weer gekozen door mij.
0: Ja.
1: Ja, ik moest vier liedjes bedenken.
0: Ja.
1: Ja, dit waren de vier die bij mij in mijn hoofd kwamen.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Nee, want ook nog even voor de mensen thuis. Ja, altijd de nummers die jullie horen zijn altijd door door de gasten zelf uitgekozen. Ja. Maar waarom heb je deze eigenlijk uitgekozen?
1: Het zijn wel nummers zoals van Hazes. Hazes is gewoon de basis.
0: Ja, ja dat
1: en,
0: is.
1: Ja. Ja, wij geloven in de BOV. Dus vond ik dit wel een gepast liedje. Ja.
0: Nou, in ieder geval goed uitgekozen. Past er wel bij.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Je ook een beetje gelooft in elkaar.
1: Ja, en wij geloven heel erg in de BOV. Ja. Ons hart ligt heel erg bij de club.
0: Ja, en bij de medemens.
1: Ja.
0: Want hoeveel leden hebben jullie nou in totaal?
1: Tussen de 240 en de 250.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Leden.
0: Allemaal rondom Apeldoorn.
1: Rondom Apeldoorn.
0: Paris Scandinavië hoorde ik al.
1: Ja, en dan heb je ook nog de leden, zoals bij de satellietclub, die eigenlijk in het buitenland wonen. Ja, die betalen wel hun contributie, maar ze zijn niet fysiek aanwezig bij de club.
0: Nee, we hebben nog even over de contributie gesproken. Jullie hadden daar ook nog wel een heel fijn systeem in. Hoe werkt dat?
1: Bij ons betaal je gewoon voor een gezin.
0: Ja.
1: Dus tot en met 18 jaar zitten je kinderen bij je contributie in. En onze contributie is vanaf 1 januari 2027 zal die €20 zijn.
0: Ja.
1: Voor eigenlijk het hele gezin. En niet per persoon.
0: Nee, dat zijn gewoon leuke deals.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is op jaarbasis.
0: Op jaarbasis. 1 keer per jaar. 1 keer januari of zo, denk ik.
1: Ja, vanaf 1 januari tot 31 december.
0: Oké.
1: Dus, en dan betaal je per activiteit waar je aan meedoet het bedrag wat hun willen. Zoals bij dat is het, als ik het helemaal goed heb, 2,50. Nou, dan betaal je 2,50 per avond. Oh, dat is voor vervanging van de borden.
0: Ja.
1: Stiften. Dingen die voor dat nodig zijn, die worden daarvan betaald.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, fair enough.
1: Ja.
2: Ja. Dat is denk ik wel behoorlijk laagdrempelig.
0: Ja. Ja. Want ik had het al een beetje begrepen. Ja. Darten, satelliet, kaarten, bingo. Maar jullie hebben ook dan een model, vliegtuigjesclub, botenclub met de modeldinges. Wat had dat dan precies in?
1: De modelbouwer die maakt. Die hebben gewoon een tekening en dan gaan ze een boot bouwen met het hout wat ze hebben. Ze frezen alles, ze zagen alles zelf op maat.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo'n bouwpakket wat je normaal bij zo'n speelgoedwinkel haalt.
0: Nee.
1: Echt van een

0: zeilboot tot een molen.
1: Ja.
0: Nou, ze hebben alles staan.
2: Het is samenbouwen en zelf fabriceren.
1: Aha.
2: Ja, heb je een plaatje hout nodig van een bepaalde maatvoering? Ja. Nou, dan pak je je figuurzaag en dan zagen ze dat uit. En dat plakken ze dan op het object wat ze op dat moment aan het maken zijn.
1: Ja, ja. Want al dat oude hout, waar halen jullie dat dan vandaan?
0: Dat heeft een modelbouw van sommige leden al gekregen.
1: Ja.
0: Die thuis aan het hobbyen waren, dan krijgen ze dat hout.
1: Ja.
0: Ja, af en toe moeten ze het ook wel zelf kopen.
1: Ja, ja, dat dacht ik ook.
2: Dus echt de specifieke rondstaafje van een bepaalde lengte. Ja, dat is leuk. Maar dat kun je niet van elk hout maken. Dus dat soort houtjes kopen ze, hoekjes, et cetera, et cetera. Ja. Kun je gewoon kopen in een bouwmaker of een specialist. De Hubo bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
2: Ja, goed, dan halen ze dat specifiek hout.
1: Ja.
2: En voor de rest is het allemaal hout wat ze krijgen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Om het ook maar weer laagdrempelig te maken.
1: En als dan zeg maar zo'n heel mooie boot, mooi vliegtuig van hout afgelopen of klaar is, wordt dat dan ook bij jullie tentoongesteld? Of nemen de mensen dat echt weer mee naar huis?
2: Nee, het wordt echt tentoongesteld.
0: Het wordt ook tentoongesteld.
1: Ja.
0: De modelbouw die heeft een eigen plankie binnen onze vereniging. Ja. En daar hebben ze wat ze hebben gebouwd, hebben ze daarop staan.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is ook te zien dat de mensen weten van, oh, dit kan je ook daar maken.
1: Oké. Okay. Dus nou, ik hoor het al. Ook al een open huis. Dus ook al een museum erin. Dus mensen kunnen daar ook nog even gaan koekeloeren.
2: Alle prijzen die gewonnen worden met darten komen in de prijzenkast. We hebben een plank van de modelbouw. We hebben overal verschillende kasten. We hebben zo verschrikkelijk veel
1: trofeeënkast, ruimte. Hoor ik al.
2: Ja.
1: Ja. Oh, vet. Ja.
2: Ja.
1: En wat is nou de mooiste trofee die jullie hebben?
2: Nou ja, ik vind eigenlijk helemaal geen trofee mooi. Maar dat is puur persoonlijk.
1: Ja.
2: Kijk, het zijn allemaal bekers die ze destijds gewonnen hebben. En ieder team wat die beker gewonnen heeft, heeft daar een bepaald gevoel bij. Ja. Nou, prima.
1: Maar niet een specifiek groot toernooi.
2: Maar misschien een van de schepen die de heren van de hobbyclub gemaakt hebben. Maar
1: ja.
2: Ik vind alles even mooi.
1: Ja,
2: laat ik het allemaal zo zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Er is één schip van hun die ik echt mooi vind, maar die hebben ze nu nog in een kast staan.
1: Ja.
0: Maar die staat aankomende zaterdag op de open dag staat hij wel bij hun netjes op de tafel.
1: Okay.
0: En dat is een heel mooi zeilschip.
1: Een zeilschip?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Want wat voor schepen? Maar echt van die hele oude schepen dan? Of van die houten schepen?
2: Vroeger de VOC, de Batavia.
1: Ja,
2: die hebben ze in Lelystad een replica van gemaakt.
1: Klopt.
2: Dat is één op één.
1: Ja.
2: Ja, en dat maken de heren dan in het klein.
1: Oh, dat is wel lijp.
2: Dus
1: dat
2: echt
1: is wel heel
2: dat
1: mooi.
2: Soort schepen. Dus echt die oude grote zeilschepen.
1: Ja.
2: Oh. Zoals bijvoorbeeld de Groene Draak van de dingen. Die zullen ze ook wel gemaakt hebben. Van de koningin.
1: Mm.
2: Die zullen ze ook wel een keer nagemaakt hebben. Nou, hebben ze ergens een plaatje en dat gaan ze maken.
1: Oh.
2: Dus zo. Hobbyen de mannen verder.
1: Ja.
2: En vrouwen overigens.
1: Ja.
0: Vrouwen zitten ook nog een paar vrouwen bij.
1: Ik zie me zo wat er binnen. Daar gaan ook best wel wat uurtjes in zitten.
2: Ja.
1: Ja. Want meestal zo'n verenigingsavond, dat is 1 uur, 2 uur. Want hoe zit dat bij die specifieke groep? Hebben die dan ook echt een avond van 4 uur, 5 uur lang?
0: Nee, zijn, de modelbouw weet ik, die zijn van 7 tot 1 uur of 10 zijn ze aanwezig.
1: Oh ja, ja.
0: En dan houden ze op en dan de week erop gaan ze net vaak weer verder.
1: Ja.
0: Dus die mannen en vrouwen zijn er hartstikke druk mee.
1: Ja.
0: En het is leuk om te zien wat ze maken.
2: Ja. Zoals ieder lid van onze vereniging druk is met zijn of haar activiteit.
1: Ja.
2: Ja, ik bedoel, dat begint zo bij ons om 8 uur en we zijn om 11 uur klaar. Dus allemaal in een tijdsbestek van 3 tot 3,5 uur zijn we allemaal klaar. Elke activiteit.
1: Ik wou het net vragen. Tot 11 uur?
2: Nee, ja, goed, we mogen tot volgens mij 1 uur open blijven.
1: Oh ja. Ja.
2: Maar goed, alles is daar al ver voor gebeurd.
1: Ja.
2: Want we hebben natuurlijk vrijwilligers. Steken ook hun tijd en energie erin.
1: Ja.
2: Ja, die willen ook graag een beetje op tijd slapen, want de volgende dag rammelt de wekker weer.
1: Moeten ze weer aan het werk?
2: Ja. En dat gaat allemaal door.
1: Ja.
2: Want het is vrijwilligerswerk. Ja. Hè?
1: En voor de luisteraars thuis, je bent ook gelijk vanuit werken hier naartoe gekomen.
2: Ja.
1: Je zit hier nog in werkkleding.
2: Ja, ook dat.
1: Ja.
2: Maar ja, dat kunnen ze niet zien, hè?
1: Nee, ik zie het wel. GoVolt.
2: Ja. Nee, dat is.
1: Oh.
2: Dat is gewoon een t-shirt. Maar.
1: Oh, gewoon een t-shirt, ja. Oké. Okay. Ja, maar dat dus, bewijst wel weer de moedwilligheid, de dedication die erachter zit.
2: Ja, goed, dat is wat het is.
1: Ja, dat is ook leuk om te zien.
2: Ik geloof in het concept.
1: Ja.
2: En dan met name

0: Het is voor iedereen toegankelijk.
1: Ja.
0: Je hoeft niet een hele dikke portemonnee te hebben.
1: Nee.
0: Ja, bedoel je, en als je 4, 5 kinderen hebt en je moet ze naar de voetbal sturen, dan ben je denk ik wel iets meer kwijt dan dat wij per jaar kwijt zijn.
1: Klopt, ja.
0: Dus het is echt toegankelijk voor iedereen.
1: Ja. Want over kinderen gesproken, jullie zitten ook tegenover een basisschool.
0: Ja.
1: Doen jullie daar ook nog samenwerkingen mee?
0: Er zijn een aantal samenwerkingen met een basisschool, met de Heemgaard bijvoorbeeld. Ja. Nou goed, daar weet Roberto alles van.
1: Ja, Roberto, wat houdt dat in? De samenwerking met de Heemgaard en de Cosmo?
2: Ja, laten we zo zeggen, met de Cosmos. Daar hebben we dus alleen de samenwerking. Dat we 1 keer per jaar al onze stoelen, dat zijn 80 stoelen...
1: Ja.
2: Die mogen ze dan lenen voor de
1: ouderavond of zo.
2: Ouderavond. Ja. En, dus die komen ze dan bij ons ophalen en netjes terugbrengen. En met de Heemgaard hebben we... Ja, dat is ook eind van het schooljaar. Ja. Hebben we met hun, met de dartvereniging, dat ze op de sportdagen van hun, dat ze 2 groepen van kinderen tussen de 25 en de 30 kinderen per groep sturen. En dan gaan we lekker een potje darten met ze.
1: Oh ja.
2: En ook dat doen we al een jaar of 10 met die kinderen.
1: Ja.
2: En het is hartstikke gezellig. De kinderen vinden het leuk. Ja, sommigen darten iets beter dan de anderen.
1: Ja, klopt. En dat is dan een beetje rond de kerstvakantie of zo?
2: Nee, dat is echt einde schooljaar.
1: Eindejaar. Oh ja. Ja, ik dacht einde. Al. Dat moet wel een beetje of einde kalenderjaar zijn of echt einde schooljaar.
2: Einde schooljaar.
1: Maar, ja, leuk.
2: En heb je... Normaal hebben we van 9 tot 12 hebben we dan de onderbouw eigenlijk.
1: Ja.
2: En dan van 12 tot... 2 hebben we de bovenbouw.
1: Oh ja.
2: Nou, dat is helemaal top. Kinderen genieten gewoon.
1: Ja.
2: En ook dat zeggen wij. We willen heel graag ook jeugdige mensen weer hebben.
1: Ja.
2: Bij ons bij de vereniging.
1: Mm-hmm.
2: Dus laat ze maar komen.
1: Ja. Nou, aanstaande zaterdag meer.
0: Die
1: natuurlijk.
0: Kunnen,
1: ja.
0: Die kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij de hobbyclub. Ja. Als ze dat leuk vinden.
1: Ja.
0: Krijgen ze een beetje technisch inzicht, een beetje met hun handen werken, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Nou, dan kunnen ze daar mooi aansluiten. En dan als ze dan 17, 18 jaar zijn, dan kunnen ze een andere activiteit meedoen. En we hebben er genoeg. We hebben er echt genoeg.
1: Nou, beter. Ja, hopelijk blijft dat een beetje plakken in het hoofd. Net een beetje net als het volgende plaatje, You're Always On My Mind, gaan we even draaien. En dat is van The One and Only, Elvis Presley.

0: Elvis Presley met You're Always On My Mind. Gekozen door Roberto.
1: Ja. Deze heeft een andere betekenis. Deze heeft niks met de BOV te maken.
0: Nee.
1: Dit vind ik gewoon een prachtlied.
0: Is het ook. Ja. Ja.
1: En van de King.
0: Ja, the one and only King. Ja, ja, chill. Ik heb er ook van genoten in ieder geval. Heerlijke stem heeft hij ook. Dus dat. Maar even ook nog een tak van jullie verenigingen. Er zijn zoveel takken bij jullie. Zie ik al op het affiche wat jullie mij hebben gegeven. Ook de Crea Club.
1: Klopt. Dat zijn een stelletje dames. Die zitten iedere maandagmiddag van 2 tot 4. Zitten ze lekker te hobbyen. Van diamond painting tot breien.
0: Ja.
1: En die dames... die verdoen niet hun tijd. Die genieten lekker en die ontspannen even.
0: Ja.
1: Even, ook voor hun is het even uit huis.
0: Ja.
1: Want het zijn ook oudere dames. Mm-hmm. 70 plus.
0: Ja.
1: Dus,
0: en wat voor mooie creaties maken ze dan? Is het dan meestal breien of is het dan meestal... Ja,
1: ja, dat zeg ik heel eerlijk. De laatste keer dat ik er was, hadden ze van die kerstzakjes gemaakt.
0: Oh ja, ja.
1: Dus, ja, en dan echt gebreid.
0: Oh ja, mooi.
1: En de ander maakt weer mooie kerstkaarten of gewone kaartjes.
0: Ja.
1: Dus, ze zijn heel creatief, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Voor de dames, petje af.
0: Ja, maar maken ze dan ook nog wel eens wat voor een goed doel of zo in Apeldoorn? Of is het echt puur voor eigen...
1: Nee, echt voor eigen gebruik.
0: Oh ja.
1: Of voor, als, laten we zeggen, Marcel zegt, ik vind een hele mooie kerstbal... gebreide kerstbal mooi. Ja, dan gaan ze voor Marcel een gebreide kerstbal maken.
0: Ja, nou lief.
2: Er zijn wel verzoekjes mogelijk, zeker.
0: Ah, ja.
2: En als er een goed doel komt van luister, nou goed, zou u wat willen maken... Ja. Dan denk ik wel dat de dames daartoe bereid zijn.
0: Okay.
2: Of dat wij als vereniging daartoe bereid zijn, moet ik dat ook zeggen.
0: Ja.
2: Maar in de breedste zin van het woord ontspanning. Dus voor de dames ontspanning, voor de heren ontspanning... zijn meestal toch gepensioneerden die in de hobbyclub zitten... want die hebben heel veel tijd... Nou, die gaan erover nadenken en dat gaan ze dan s'avonds met z'n allen uitvoeren.
0: Ja. Nou,
2: en de jonge lui tussen aanstekers, nou, die kunnen ook hun hart ophalen. Nou, met darten, met de kaarten, wat ze dan ook doen willen.
0: Ja.
2: En we hebben natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om uit te breiden met verenigingen.
0: Ja. Scheelt weer.
2: Ja, dus als mensen een bepaalde hobby hebben en dat willen ze verenigingswijs willen ze dat uitbouwen. Ja. Nou, dat kan dan prima.
0: Klinkt goed.
2: In overleg is alles mogelijk, denk ik zomaar.
0: Mooi. Hey, ook voor mij het laatste affiche wat we hebben. Nou, dan is voor mij het cirkeltje helemaal rond. Ook iets wat jullie heel veel doen, de computerclub.
2: Ja.
0: Wat had dat in? Even snel.
2: Toen
0: gaan we een beetje richting het einde.
2: Ja, maar goed. Maar vroeger was het iets meer computer, want het was natuurlijk wat minder bekend.
0: Ja.
2: En nu, de heren die zitten aan een hele lange rij tafels met allemaal computerschermen. Ja. En dat wat ze doen. Ja, de ene praat over gamen, de andere praat over programmeren... de andere praat over wat ze kunnen doen, allemaal, et cetera, et cetera. Ja. En de andere chatten met elkaar, dat kan allemaal.
0: Ook voor allemaal en breed. Ook in

0: En daar komen ze ook van heine en verre om postzegels te ruilen, et cetera, et cetera.
1: Keuze is reuze bij jullie.
0: De keuze is reuze,
2: ja, dat
0: zeker.
2: Merk ik
0: alweer. Ja. Nou, toch? Heel veel enthousiaste medewerkers die altijd ter wille willen zijn.
2: Mm-hmm.
0: En ja. Dat is wel een beetje wat het is. Ja. Voor
1: en stel, je wil nou lid worden, we gaan al een beetje richting het einde. Wat moet je doen?
0: Gaat dat je online kunt gewoon, inschrijven? Op de avonden dat wij een activiteit hebben,
2: ja?
0: Kun je melden bij of bij de bar, of er zal vast voor iemand van het bestuur zijn.
2: Ja.
0: Ja, vul je een formuliertje in. En dan ben je lid en dan maak je €20 over. En dan kun je aan alle activiteiten meedoen. En als je aan die activiteit meedoet, dan betaal je op de avond zelf het deel wat je aan de vereniging kwijt bent. En dat is wat het is.
1: Zo simpel zat.
0: Ja, het is vrij simpel. Nou, willen jullie rechtstreeks contact hebben? We zijn aankomende zaterdag zijn we er. Bij
1: van
0: de BOV.
1: Van 10 tot 3.
0: Van 10 tot 3. Er zijn een heel aantal van onze vrijwilligers en de mensen van het bestuur aanwezig.
1: Ja.
0: En daar kun je ons gewoon even aanschieten en dan gaan we je verder helpen.
1: Nou, helemaal top. En ook op mijn affiche wat jullie me hebben gegeven, staat ook met grote letters helemaal gratis.
3: Top. De intro is helemaal gratis.
0: Is helemaal gratis.
1: Nou, perfect.
3: En de eerste bak koffie is ook gratis.
1: Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Ja. Nou ja, hopelijk zien de meeste luisteraars jullie aankomende zaterdag bij buurtcentrum Op de Dreef, Kooi Karpers, plaats 35.
0: Ja, dat is een beetje. Het is Kooi Kursplaats, zonder Karper.
1: Kooi Kursplaats. Ja, dat is een beetje mijn dyslexie. Maar
0: dat geeft niet.
1: Dankjewel voor het corrigeren.
0: Geen probleem.
1: Het volgende plaatje, die zeg ik misschien zo meteen wel juist. Ja, dat moet wel kunnen, want het is weer een banger van een hit.
0: Dat
1: door jou uitgekozen, Marcel. We gaan luisteren naar Ilse de Lange met So Incredible. En heren, dank jullie wel.
3: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: En heel veel succes zaterdag.
0: En tot zaterdag.
1: Roberto, Marcel, dank jullie wel.
3: Ja, jullie ook bedankt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van Justitio Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat 2 van de 5 zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio.

0: Apeldoorns Podium met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Ja, het is een hele tijd geleden, hè? Maar we zijn er nu weer hoor. Nieuwe uitzending van Apeldoorns Podium. Vanuit een nieuwe locatie en ook weer een spiksplinternieuwe band. Geweldig. Queen Sarien staat hier voor u klaar. Ze gaan er een hele mooie avond van maken, samen met mij natuurlijk en onze geluidstechnicus Patrick. Ja, ik zou zeggen, start alvast het eerste nummer in. Queen Sarien.

0: Zo zeg. Heerlijk. Wat een mooi begin van deze avond.
1: Dank je wel.
0: Colors, is dat van de Black Pumas? Ja, hè?
2: Klopt.
0: Ja, ik heb even gespiekt op mijn blaadje.
2: Kijk.
0: Maar ja, nou ja, je bent al aan het woord, Peter. Soort woordvoerder van deze band, zal ik maar zeggen. We hebben de afgelopen weken, maanden zelfs met elkaar geappt en gemaild en gedaan.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Ja.
2: Dat het allemaal kan. Ja.
0: Nou hè, fantastisch ja. Toch? De techniek staat altijd voor niks. Maar vertel eens, kun jij mij vertellen... Ja, de bandnaam is Queen Sarin.
2: Ja.
0: Waarom de bandnaam Queen Sarin? Hoe zijn jullie daartoe zo gekomen? Ja, ik weet. De zangeres heet Sarin.
2: Ja, we hebben onze zangeres is Sarin inderdaad. En dat is natuurlijk een echte slay queen. Zeg maar een soort, hoe noem je dat? Stijlicoon.
0: Ja.
2: Dus we dachten van, ja, dat Queen Sarin is dan wel een mooie naam. Maar heel eerlijk gezegd, we hadden hiervoor ook een... Het bandje bestond al een tijdje. En toen hadden we een zangeres die heette Elizabeth.
0: Oh ja. Queen Elizabeth. Nou.
2: En toen vonden we Queen Elizabeth. Dat vonden we een mooie naam, zeg maar. Die was toen ook net overleden, geloof ik, of zo. Oh. Of was het niet zo?
0: Ja, zoiets. Kan.
2: Maar
0: ja.
2: Goed, toen kwam Sarin en toen was de keuze vrij snel gemaakt. Dan wordt het gewoon Queen Sarin. Ja.
0: Ik vind het ook echt een fantastische Queen Sarin.
2: Ja, toch?
0: Ja, joh. Ja. Geweldig. Houden we er gewoon in. Maar wil je gelijk eens even vertellen wie er allemaal in de band zitten bij jou?
2: Ja, nou ja, dat is dus allereerst Sarin. Maar goed, ja, dat lijkt me duidelijk. En we hebben op bas Jos.
0: Jos.
2: Jos Meijering. En op gitaren hebben we Maarten.
0: Maarten.
2: Maarten van Garderen.
0: Ja.
2: En op toetsen hebben we Gijs.
0: Ja.
2: Gijs de Beek.
0: Gijs de Beek.
2: Ja.
0: Nou, jij zelf bent Peter Munneke.
2: En ik ben Peter Munneke, ja.
0: Op drums en vocals, ja. Backing vocals doe je ook, hè?
2: Klopt, ja.
0: Hetzelfde geldt voor Gijs.
2: Gijs die doet ook nog een deuntje meezingen.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Maar vol passie, hoor. Ja,
2: ja
0: trouwens, jullie alle vijf, hè? Ja, ik heb het gezien, hoor. Net. We hebben natuurlijk uitvoerig gesoundcheckt, want wat ik al zei... We zijn voor de allereerste keer hier in deze nieuwe locatie. En het is voor iedereen nog altijd even een beetje aftasten van... En het is ook weer de eerste uitzending op de radio live, hè? Dus ja, hoe gaat dat klinken en zo? Het klinkt goed. We hebben al lijntjes uitgezet en de berichten zijn gewoon heel goed.
2: Nou, wat mooi.
0: Dus we gaan gewoon lekker vrolijk verder.
2: Ja, nou ja, in hetzelfde kader, want we moeten het dus weer een beetje opnieuw leren, toch?
0: Ja,
2: een beetje?
0: Ja.
2: Nou, dat gaat het volgende liedje ook over. Everybody's gotta learn sometime.
0: Nou.
2: Nou.
0: Ik zou zeggen, laat horen.

vind een applausje wel op zijn plaats. Fantastisch. Echt, het is een genot om naar jullie te luisteren. Echt waar. Het is heerlijk, lekker, smooth. Fantastisch. Mag ik bij jou blijven?

0: Zeker.
1: Sarin, ja, want jij bent de zangeres van deze fantastische band. Hoe lang zit je er nu bij?
2: Net een jaar en een paar maanden pas.
1: Ja.
2: Ja.
1: En jullie zijn nu al zo goed op elkaar ingespeeld.
2: Ja, het is zo lekker spelen.
1: Ja.
2: Dit is mijn eerste echte bandje. Ik zit ook wel in een ander zanggroepje. Maar om het echt met elkaar muzikaal zo aan te pakken. Oh, dat zingt ook zo lekker.
1: Ja.
2: Dus het is ook echt een soort verwennerij.
1: Is het
2: om
1: ook
2: met elkaar te doen.
1: Het is echt oorstrelend mooi.
2: Nou,
1: mag ik dat zeggen? Ja, mag ik zeggen. Maar hoe ben jij zo in de muziek verzeild geraakt?
2: Ik ben ooit begonnen met dwarsfluit. En
1: ach,
2: dat is geëscaleerd.
1: Is geëscaleerd. Vertel.
2: Nou, bij de dwarsfluit kon ik niet zingen natuurlijk.
1: Jij wilde per se zingen.
2: Ja, dus toen ben ik gitaar gaan spelen. Met een beetje les. En zo mezelf een beetje gaan begeleiden. Toen heel voorzichtig gaan beginnen. Begonnen.
1: Ja.
2: En bij een vriend in de woonkamer met zijn oom.
1: Oh ja?
2: Daar heb ik het meest op de vrijdagavonden geleerd eigenlijk.
1: Oké. Okay.
2: En nou, dat is uitgegroeid tot dit.
1: Ja. Nou, vooral blijven doorgaan hoor. Ja. Met dit. Fantastisch. Echt waar. Heerlijk. En je hebt nu ook nog steeds zangles? Zo af en toe misschien?
2: Af en toe is een lesje. Maar niet echt meer, nee.
1: Is ook eigenlijk volgens mij niet nodig.
2: Nou, dankjewel.
1: Nee, joh. Kom op. Klinkt dan maar hartstikke goed. En je weet onder de hand na zoveel jaar ook wel hoe je je stem moet gebruiken.
2: Ja, ik heb heel fijne zangles gehad.
1: Ja.
2: Ik denk wel 10 jaar of zo.
1: Ja.
2: Dus ook echt als hobby. En daar inderdaad heel veel geleerd. Dus dat neem je in je rugzak mee.
1: Mooi. En de vier mannen dragen jou natuurlijk op handen.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Je weet niet voor niks, Queen Sarin. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Zullen we nog een liedje doen? Want
2: zeker.
1: Jullie hebben een aardige playlist samengesteld.
2: Ja,
1: dus die wil ik eigenlijk allemaal best wel horen hoor. En ik denk de luisteraars thuis ook. Vertel.
2: We gaan een liedje van Amy Winehouse spelen. We
1: mooi.
2: Gaan eigenlijk alle kanten op in ons repertoire qua artiesten. En dit is er ook eentje van.
1: Nou,

0: Ouzor? Ja, geweldig. En je zei het net al, jullie repertoire gaat van de ene hoek naar de andere. En ik vind het eigenlijk niet allemaal zo voor de hand liggend, die covers die jullie spelen, zingen. En dat spreekt mij wel aan, hoor.
1: Ja, nee, maar dat klopt. We wilden inderdaad niet een voor de hand liggend coverbandje zijn.
0: Nee. Nee. Heerlijk. Het is gewoon een genot.
2: Een coverbandje zijn met nummers die ook nog eens niemand kent.
1: Ja.
0: Ja. Dat is het meest veilig ook, wou je zeggen.
1: We willen het publiek een beetje opvoeden.
0: Ja. Nee, maar het is heerlijk. Heel vaak, en het is niks ten nadele van andere bandjes of zo, maar heel vaak hoor je gewoon steeds dezelfde liedjes terugkomen. En denk van, jongens, er zijn zoveel andere liedjes. Pak die gewoon.
1: Precies.
0: Maar ja. Een stukje durf misschien? Ja, toch?
1: Ja, ik weet het niet. Ja. Het is ook gewoon spelen wat je leuk vindt, denk ik.
0: Ja, nou, dat vooral. Ja. Ja, misschien vinden hun dat allemaal wel leuk. Ja. Ja,
1: het volgende liedje komt. Mag ik er wat over vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Vertel eens, Peter.
1: Wij zijn een keertje, Jos weet het nog, we hebben hier een keer een concert meegemaakt in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Van Guy Forsythe.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel een van de beste concerten die ik ooit gezien heb. In het Blues Café in Apeldoorn.
0: Joh.
1: En de plaat die hij toen speelde, stond dit nummer op. En we vonden het nummer altijd heel erg fantastisch. You Know My Love. En toen hebben we later ontdekt dat het eigenlijk een cover is. En er zijn heel veel verschillende versies van. Maar wij spelen nu de versie van Eileen Jewel.
0: Oké. Okay.
1: Kenden we ook niet, hoor. Maar
0: nee, zegt mij ook helemaal niks.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, laat horen. Dan gaat hij ons gewoon ook niet meer... Ja, gaan we niet meer vergeten, zeg maar.

0: Ja, mag even applaus. Ja, want we hebben hier ook publiek, hè. Het is toch fantastisch, hè? Zo'n eerste nieuwe uitzending na de zomer. Het zomerreces. Zal ik dat maar zo noemen, ja? Nieuwe locatie, publiek erbij. Nou, het kan niet op.
1: Heerlijk,
0: goeie band. Ja,
1: spelen,
0: lekker.
1: Hè?
0: Heerlijk, hè?
1: Mannen.
0: Van jullie ook, toch? Ja. Ik wil eigenlijk eventjes naar Jos. Ja. Ja, ik blijf zitten, hoor. Maar
2: we daarmee beginnen? Heeft iemand wat water of zo?
0: Tuurlijk, jij krijgt water. Ik heb hier een hele bak vol met van alles en nog wat. Oh, je komt het gelijk halen.
3: Ja. Bak met water.
4: Wil je plat water?
3: Oh, maak je lekker.
4: Alsjeblieft.
0: Kan allemaal. Ja, toch? We doen net of we thuis zijn, toch?
2: Ja, toch? Thuis hoef ik niet te vragen.
0: Nee, hè? Oh, dan wordt het je ingeschonken zelfs.
2: Nee, dan pak ik het gewoon.
0: Oh, dan pak je het gewoon. Nou, je hebt het hier ook gepakt. Doe maar net of je thuis bent. Helemaal goed. Jos, vertel eens. Jij speelt de bas. Met heel veel passie en muzikaliteit. Hoe lang doe je dat al?
2: Oei.
0: Ben je op de bas begonnen ooit?
2: Nee, ik ben ooit begonnen op de blokfluit.
0: Ja.
2: Wie niet?
0: Ik wou... Ja. Ja, ik ook.
2: Jij niet? Waar jij dan op? Orgel?
0: Op de gitaar? Ja, er zijn sommige muzikanten beginnen gewoon op het instrument wat ze gewoon...
2: Ik ben begonnen op blokfluit, was ik 8 of zo.
0: Ja.
2: En toen was ik 9, toen ben ik weer gestopt op de blokfluit.
0: Ja, is ook niet zo gek, hoor.
2: Nee. Hè? En toen was ik 16 of zo, denk ik. En toen heb ik een basgitaar gekregen.
0: Ja, toch wel, gelijk ook op de bas.
2: Ja.
0: Ja. Ja, niet eerst gitaar en zo.
2: Dat is makkelijk, de gitaar met de 6.
0: Ja.
2: Nee, is te veel.
0: Maar leuk, en je hebt ook les gehad daarin? Of heb je het allemaal zelf geleerd?
2: Ik heb ooit een cursus gekocht, dat had je... Goeha, met cassettebandjes en boekjes van Stef Meder.
0: Ja. Ach ja, joh.
2: En die zei toen, leer dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, klaar, speel. En dan moet je begonnen beginnen. Ja.
0: Ik kan me dat toch herinneren ook, ja. Niet dat ik bas heb gespeeld, hoor, maar dat ken ik. Ja, dat is principe.
2: Dus dat en verder heb ik het gewoon afgekeken.
0: Ja, oké. Okay. En wel ook van lang geleden ook al met bandjes begonnen?
2: Ja.
0: Ik heb, meteen al?
2: Nadat je het een beetje
0: onder de knie had, zeg maar.
2: Niet meteen al. Nou, toen ik meer dan 4 noten achter elkaar kon spelen. Toen een beetje in kerk en dat soort omgevingen.
0: Oh, ja.
2: Laagdrempelig en doe mee, is leuk, is goed.
0: Ja.
2: En een jaar of wat later zat ik ineens in een bandje met Peter.
0: Oh jee, joh. Ja, daar kom je dan ook niet meer vanaf, hè?
2: Nee, daar kom, nee, dat, nee. Dat, okay. Ik heb het geprobeerd.
0: Niet gelukt.
2: Ik heb het neergelegd.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, toch klikt het wel. Ja, het is hartstikke leuk. Leuk. Nou ja, en hier zit je ook helemaal, sta je ook op je plek. Denk ik zo.
2: Ja,
0: hè?
2: Het wel.
0: Ja. Nou, lekker. Nou, gewoon lekker door blijven spelen, zou ik zeggen.
2: Doei.
0: Gaan we naar het volgende nummer?
5: Zullen we dan meteen 2 achter elkaar doen? Want die zijn allebei van de Nederlandse band De Wolf.
0: Oh, oké. Okay.
5: We zitten hier op de Veluwe.
0: Ja, met de wolf.
5: Met de wolf.
0: Ja.
6: Jongen.
7: En dan hebben we ook gelijk een kleine verrassing.
0: Vertel.
7: Ik ben niet de enige liedzangeres.
0: Oh joh.
7: Nou ja, wel enige liedzangeres.
0: gaat Gijs iets doen dan?
7: Gijs gaat even het voortouw nemen met het volgende nummer.
0: Zo, Gijs, ik ben heel benieuwd, want ik heb je net al...

0: van alles en nog wat zien doen. Maar ik, ja. Nou, ik zou zeggen, kondig even zelf de nummers aan. Ja. En dan doen we er lekker twee na elkaar.
1: Ja, we doen het eerste liedje heet Willow the Wisp. En het tweede liedje heet It Ain't Easy.
0: Oké, succes.

0: Lekker hoor. Echt.
1: Ja, ik heb me even een beetje ingelezen in De Wolf. Ja, de band. Wie is daar de grootste fan van die band?
2: Nou?
1: Maarten
2: is...
1: Maarten? Ja. Limburg komen ze vandaan, van origine. Ja. Twee broers en nog een derde.
2: Ik ben vorig jaar dus naar Pinkpop geweest, afgelopen zomer. En op de zondag. En het eerste concert wat we zagen was De Wolf.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk is er de hele dag eigenlijk niemand meer overheen gegaan.
1: Kijk.
2: Misschien nog aan het eind Muse.
1: Oh ja.
2: Dat mag.
1: Dan noem je ook wat. Hè?
2: Maar ik vond ze eigenlijk voor de rest van de dag gewoon de beste band. Ja.
1: Echt lekkere muziek hoor. Ze timmeren goed aan de weg.
2: Zeker.
1: Prijzen winnen en zo. Hè?
3: Heel origineel.
1: Heel origineel, ja. Ja, top hè. Ook zo'n topper, die zou ik je best ook willen hebben. Maar ja, dan moet ik volgens mij een flinke portemonnee trekken. Hè? Ja. Maar nog even kort met jou babbelen. Mag dat, Maarten?
4: Zeker, dat mag.
1: Jij bent gitarist in deze band.
4: Ja, ja.
1: En je bent
4: ik
1: als klein... Je doet je best. Nou, het klinkt fantastisch.
4: Okay, dank je.
1: Maar heb jij als klein jongetje... Ja, dat zei je al. Je bent als klein jongetje al begonnen op die gitaar.
4: Ja. Grote broer, hè?
1: Ja, had je een grote broer?
4: Ik had een grote broer die gitaar speelde.
1: Oh ja.
4: En zong.
1: En toen dacht je van, dat kan ik ook.
4: Naar heel veel symfo luisterde.
1: Ja.
4: Dus daar is het begonnen.
1: Daar is het begonnen.
4: Ja.
1: En heb je ook les gehad en zo?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee, ik ben helemaal autodidact.
1: Fantastisch.
4: Ik kan ook nooit twee keer hetzelfde spelen.
1: Nee?
4: Nee, dat lukt me niet.
1: Dus als ik zeg van nou, doe nog even het nummer van net, dan...
4: Ik kan het nummer wel spelen, maar het is altijd weer anders.
1: Ja.
4: Dus
1: maar dat maakt
4: ik doe eigenlijk maar wat.
1: Je
4: dat
1: doet
4: is
1: maar
4: eigenlijk
1: wat.
4: Een beetje de essentie
1: het klinkt
4: van wat
1: goed,
4: ik doe.
1: Hoor.
4: Ja, oké,
1: okay,
4: maar dan is het oké, toch?
1: Precies, dat vind ik ook. Ja. Moet je verder ook niet over praten.
4: Nee. Precies.
1: Gewoon niet doen. Maar hoeveel gitaren heb je versleten intussen?
4: Ik heb er eigenlijk maar twee, dus dat is heel bescheiden.
1: Mm-hmm.
4: Ik heb er wel heel veel gehad.
1: Ja?
4: Ja.
1: Ja. Maar dit is wel de gitaar waar je het lekkerst op
4: voor
1: speelt.
4: Voor nu wel.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Ja,
4: maar
1: hangt
4: dat
1: het
4: kan
1: af en...
4: anders worden.
1: Ja, is het zo?
4: Ja, ik weet niet. Dat is dan toch ineens een soort gevoel dat ik denk... Ja, ik ben toch weer toe aan iets anders.
1: Ja.
4: En een nieuwe gitaar inspireert eigenlijk al.
1: Ja, dat is ook wel zo. Dat is met alle instrumenten eigenlijk zo, hè? Toch?
4: Ja, dus je moet af en toe wisselen.
1: Niks mis mee, hoor.
4: Nee.
1: Maar gewoon in deze band lekker je ding blijven doen.
4: Ja.
1: Want het klinkt fantastisch.
4: Ja,
1: die zijn goed op elkaar ingespeeld, dat heb ik al gezegd. En het klinkt gewoon lekker. Hè?
4: Dankjewel, ja.
1: Nou, mooi. Zullen we een volgend nummer doen? Toch? Ja, jullie zijn hier om muziek te maken.
5: Dit is mijn favorietje.
1: Oh ja, vertel.
5: Ja, de rest van de band vindt deze altijd een beetje meh.
1: Oh.
5: Maar ik vind dit echt het allerleukste nummer. Het is lekker een beetje eigenwijs nummer, ja.
1: Oh, dat past wel bij je.
5: Ja.
1: Ja, vind ik ook. Ja, nee, maar dat moet toch kunnen?
5: Ja.
1: Je hebt toch allemaal evenveel input?
5: Zeker.
1: Toch?
5: Ja, Peter
1: het
5: is maar de rest.
1: Ja, oké. Okay.
5: Nee.
1: Laat ik dat nou gewoon ook al gedacht hebben, hè, Peter? Jij drukt gewoon je stempel. Nee, dat bedoel ik niet vervelend, hoor. Je drumt je stempel.

0: Hij is stempel. Nou, nou, laat me gauw horen dan. Lekker.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja.
2: Ja.
1: Je hebt het even

0: Lekker nummer hoor. Hey.
1: Lekker hè?
0: Echt ja. Lekker. Ik hou daarvan hoor. En ik zie ook dat zij inmiddels zelf, die Danielle hebben we het dan over. Mm-hmm. Danielle Nicole is 43 jaar alweer. Mm-hmm. Ja. En dit nummer stamt uit 2015.
2: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Nee?
2: Maar
0: nou,
2: leuk.
0: Heb ik jou ook wat geleerd. He. Hartstikke leuk. Ja, lekker nummer. Heerlijk.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dit is wel echt jullie stijl. Muziek ook, hè?
1: Ja.
0: Echt. Dat beetje,
1: beetje
0: blues.
1: Funky.
0: Beetje funky. Beetje
1: soul,
0: bluesy.
1: Beetje bluesy. Ja.
0: Precies. Dat klinkt gewoon ook lekker.
2: Ja.
0: Dat verveelt ook niet.
2: Nee,
0: dus ik vind eigenlijk dat jullie gewoon zeer binnenkort ook in dat bluescafé eens op het podium moeten gaan staan.
2: Ik ben voor.
0: Toch?
2: Ja.
0: Peter?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
3: Hebben ze al gebeld?
0: Of, nee.
3: Oh,
0: nee.
3: Nou, ja.
0: Maar ik heb daar iemand zitten achter de knopjes.
3: Ja.
0: En die zit ook regelmatig in het bluescafé achter de knopjes. Ja. Dat gaat hij regelen.
3: Nou, dat zou ontzettend leuk zijn. Ja.
4: Dezelfde
3: ja.
4: plek als Guy Forsythe dan.
0: Wat zei...
5: Dezelfde
0: ja, dat bluescafé. Ja, er is hier maar één bluescafé in Apeldoorn, hè? Het bluescafé. Al bijna 35 jaar lang organiseert Jan Kersenboom elk weekend live muziek op zijn podium. Dus van alle, het gaat alle hoeken op. Ja, maar dit hoort erop thuis, vind ik wel. Ik ga hem wel even bellen, ook.
2: Dankjewel.
0: Peet, ja, komt goed. Oké, we gaan, naar de klok van 9 uur. Maar we hebben nog even tijd. Hè? Toch?
2: Zeker.
0: Want ik heb nog niet gesproken met Gijs.
6: Nee.
0: Hallo Gijs.
6: Hallo.
0: Jij zingt ook als de beste, hè?
6: Nou, dankjewel.
0: Hoe komt dat zo?

0: Ja, het is een lang verhaal.
1: Oh jee.
0: Ja, heel vroeger. Heel vroeger ging ik naar de kerk. En toen hadden wij op enig moment hadden we de mooie omstandigheid dat een van de familie Zwart, dat is een hele bekende orgelfamilie.
1: Ja.
0: Ik zie zelfs wat knikkende mensen hier.
1: Ja,
0: Die was zoveel jaar, of die had zoveel jaar in het vak, of die had een nieuw orgel gerestaureerd. Of iets, ik weet niet
1: nou,
0: wat
1: iets.
0: Het was. En er was iets belangrijks.
1: Ja.
0: En ter ere daarvan, want wij eren natuurlijk geen Maria, maar wij eren in de gereformeerde kerk wel de organisten. Was er een enorm groot concert opgetuigd in de Eusebiuskerk, waar koren uit overal vandaan kwamen. En daar heb ik voor het eerst op televisie gezongen.
1: Zo?
0: In een koor, hoor, met 700 andere mensen.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, er zijn zelfs opnames.
0: Er zijn opnames van.
1: Echt?
0: Nou, als je genoeg betaalt, dan deel ik ze. Maar ze zijn verder best gênant.
1: Oh jee.
2: Ze zijn schattig.
1: Want had je dan, volgens mij inderdaad zijn het hele schattige beelden.
0: Ja, ik was vroeger heel schattig. En nu nog steeds.
1: Ja, ik vind er niks mis mee. Nee.
0: Dank je.
1: Leuk, het staat goed zo. En nou sta je hier achter zo'n imposant.
0: Dat weet je toch?
1: Ja, daarom zit de luisteraars zien dat niet, maar het is gigantisch wat hier staat. Hè?
0: Ja.
1: Klein maar fijn, zeggen we dan.
0: Het is een keyboardje van, ik denk, net zo groot als een A4'tje.
1: Ja. Hoe kan dat zo?
0: Ja,
1: hoe kan dat zo goed klinken?
0: Als je het maar hard genoeg zet. Ja, klinkt alles lekker. Er zit niet eens geluid in. Het is gewoon alleen maar een controller voor de geluidjes in mijn laptop.
1: Ja.
0: Ik speel eigenlijk op mijn laptop. Omdat het zo raar uitziet. Daar heb ik een keyboardje naast gezet.
1: Ja.
0: En dan ziet het nog een beetje leuk uit.
1: Ja.
0: En dat is het. En dat op een plankje geplakt. Want ik loop er elke keer af.
1: Ja.
0: En je ziet misschien ook wel als ik heel erg in het muziek zit, dan ga ik erg bewegen.
1: Ja, dat
0: ik
1: klopt.
0: Ik heb al heel vaak gehad dat er allemaal dingen afdonderen. Ik tape ook alles goed aan het plankje vast. En dan komt het goed.
1: Is dat ook wel eens op beeld vastgelegd? Dat het
0: dat
1: allemaal alle kanten.
0: Dat denk ik wel. Vorig jaar hebben we bij Gluren bij de Buren, of bij Muziek bij de Buren, opgetreden in Amersfoort. De eettafel van een klooster.
1: Mm. Oh.
0: En daar viel die halverwege liedje wel, viel dit blokje zo eraf. Dus heb ik nu extra goed vastgemaakt.
1: Ja. Met tape. Wat
0: met
1: mooi
0: tape,
1: maar
0: ik heb altijd mijn eigen rol tape mee. Dus
1: hartstikke
2: handig. Er zit daar nu een put in die eeuwenoude vloer.
0: Ja, precies. Gelukkig niet in een van die bejaarden die daar wonen. Ja, dat was heel grappig. Die waren daar, mag ik dat vertellen?
1: Jij mag dat vertellen als je dat wil.
0: We waren daar dus. En het was, je komt op allerlei plekken, hebben ze die concerten. En wij gingen bijna spelen. En toen kwamen er opeens, uit alle hoeken van het gebouw, werden er bejaarde mensen naar binnen gereden. En met van die grote tafels voor zich en met tongbesturing. En allemaal echt hele rijen met grijze mensen. En we dachten, oh nee. Maar ze vonden het allemaal waanzinnig prachtig. Ik denk voor een deel. Omdat hun gehoorapparaten niet heel hard stonden.
1: Oh.
0: Maar we hebben dus, ik denk nog nooit zo'n oud publiek gehad.
1: Och.
0: Ja. De allereerste optreden ooit. We dachten, oké, dit kan alleen nog maar jonger worden. En dat was ook.
1: Dus, dat is ook gebeurd.
0: Ja.
1: Nou. Ben je het kwijt?
0: Ja, ik ben het kwijt.
1: Lucht het op?
0: Nee, ik praat altijd veel te veel als ik zenuwachtig ben. Dus,
1: dat heb ik al lang in de gaten.
3: Ga je even een liedje zingen?
0: Ja,
1: nee.
0: Kan dat nog?
1: Maar, dat kan zometeen. Ja, we gaan denk ik maar gewoon. We moeten even 1 minuut nog voor. 1 minuut nog.
0: Oké.
1: Maar hoe lang zit jij al in die muziek dan? Want je zegt dus, je bent begonnen in dat koor.
0: Ja, ik ben eigenlijk begonnen in dat koor inderdaad. Toen ben ik ook, toen dacht ik ook wel keyboard spelen. Want keyboard vond ik in de jaren 80, hè, dat was keyboard heel gaaf.
1: Het
0: was eigenlijk een guitar. Maar ja, dat kon niet. Of dat mocht niet. Dus heb ik keyboard gekregen voor mijn verjaardag. En toen heb ik ook een half jaar op les gezeten.
1: Oké.
0: Okay. In Schoonhoven.
1: In Schoonhoven.
0: Nog midden in de Albassenwaard.
1: Zo.
0: En dat was helemaal jammer. Een rood bosje tik tegen het raam. Het duurde allemaal ging allemaal niet snel genoeg. Dus daar ben ik mee gestopt weer. En toen hadden we op school allerlei beentjes. En daar ben ik een beetje verder gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk via veel omzwervingen in Arnhem terechtgekomen. En daar ben ik Jos tegengekomen. Die met Peter in de band had gezeten. Daar heb ik eerst nog in een bandje met Jos gezeten.
1: Yeah.
0: En een aantal andere mensen. How Lilies Grow, luisteren. Het is echt heel erg leuk.
1: Yeah.
0: En dat bestaat niet meer. En nu zijn we Queen Sardine.
1: Ja.
0: Ja, dat daar.
1: En die bestaat gewoon.
0: En die bestaat wel.
1: Live and kicking.
0: We zijn
1: gewoon. Oké, we hebben straks nog een tweede uur. Dan mag je misschien ook nog het een en ander vertellen over iets leuks. Leuke anekdote of zo. Maar ik wil eigenlijk nog wel even een liedje van jullie horen. Voordat we naar het nieuws van 9 uur toe gaan. En welk liedje wordt dat?
3: You Are Mine van Tammy Nielsen.
1: You Are Mine?
3: Mm-hmm.
1: Oké.

0: bijna 9 uur. En dan gaan we naar het nieuws. En dan na het nieuws zijn wij weer terug met een tweede uur van het Apeldoorns podium. Dus ik zou zeggen, blijf bij de radio. Tot straks.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge...

0: en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorns Podium met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, welkom terug. Apeldoorns Podium, tweede uur is ingegaan en we zijn er toch tot vanavond 10 uur. Fantastische locatie, een geweldige band, een prima geluidsman. Fijne, publiek. Ja, publiek, inderdaad. Heerlijk, toch? Wat zeg jij?
2: Ik zei een heerlijke presentator.
1: Ja, dank u wel. Dus het is eigenlijk allemaal oké. Hè? Ja, toch? Nou, jullie hebben voor het tweede uur ook een leuke setlist samengesteld. En ja, Queen Sarine, de band, staat hier gewoon te popelen om weer te mogen beginnen. Dus zullen we dat maar doen?
3: Zeker graag.
1: En ik heb gezien Little Wing staat op de playlist van Jimi Hendrix in een eigen versie van...

0: echt mooi hoor. Fantastisch.
1: De echte versie is nog de helft zo kort.
0: Ja. Ik vind het echt super. Ja, jullie kiezen met elkaar zeg maar het repertoire. Stel ik me zo voor. Heeft iemand één iemand misschien een beetje een extra stempel in het verhaal? Peter?
2: Ja, nu ga je wel een gevoelige...
0: Ga ik een gevoelige snaar raken?
2: Ja, zeker. Kijk, je bent natuurlijk met 5 mensen.
0: Ja.
2: En ik zie het eigenlijk altijd een beetje zo. Je smaak is een soort van cirkel. En die cirkels die moeten dan ergens over elkaar heen liggen. Want ja, we zijn natuurlijk wel 5 verschillende cirkels. En ergens moeten die dan in het midden lappen die over.
0: Mm-hmm.
2: En de liedjes die daarin zitten, ja, die spelen we dan. Maar ja. Dat is nog wel eens een zoektocht, hoor.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Maar tot nu toe is het volgens mij goed gelukt.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja, zeker. Ja. Maar er is ook wel eens discussie over van, ja, gaan we liedjes wel spelen of niet spelen?
0: Mm-hmm.
2: Kijk, aan het ene kant van het spectrum hebben we bijvoorbeeld Pink Floyd. Maar aan de andere kant van het spectrum hebben we ergens Dua Lipa zitten, zeg maar. Hè?
0: Ja, dat is toch wel zag anders. Ik ook al staan hier op de lijst.
2: Ik wilde eigenlijk nog wel een stapje verder.
0: Ja,
3: ik ook.
1: Joling.
2: Gerard Joling hadden we net niet.
0: Nee,
2: maar Britney Spears bijvoorbeeld, die is er nog niet doorheen gekomen. Terwijl, daar hadden we toch echt best wel een leuke versie van. Maar ja.
0: Oké, okay. Nou ja, weet je. Ja,
4: maar best wel een leuke versie van een niet zo heel leuk liedje.
2: Jawel.
0: Hoe zit dat? Want die liedjes die gaan jullie niet één op één overnemen. Hè? Daar moet dan iets van gearrangeerd worden of zo? Of niet? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, hoe gaat het in zijn werk?
0: Jullie horen iets en jullie denken van nou, dat kan ik. En dan begin je het een beetje te...
2: Nou, soms is het zo, dan is het een liedje en dan hebben we een bepaalde versie in ons hoofd die we dan ergens van kennen. En dan studeert iedereen er thuis een beetje in. En dan gaan we dat gewoon proberen. En dan klinkt het de eerste keer vaak altijd heel goed. Ik denk, we kunnen eigenlijk best wel goed spelen. En dan spelen we de 3 keer daarna. Dachten, het is toch wel lastiger dan we dachten. En dan gaan we het een beetje scherp slijpen. En dan wordt het vanzelf weer acceptabel. Hmm. Ja.
0: Leuk.
2: Zo gaat het toch een beetje? Of,
0: mooi proces is dat dan. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Leuk. Ja, precies.
2: Precies.
0: Ja. Ja. Ja. Maar jullie hebben het wel heel gezellig met elkaar zo, hè?
2: Zeker.
0: En hoe vaak repeteren jullie met elkaar? Is het elke week? Elke 14 dagen? 1 keer in de maand?
1: Ja, zoiets. Elke 2 weken als het lukt.
3: We proberen elke 2 weken, maar dat lukt heel vaak niet.
0: Oké.
3: Okay. Dus het is ook wel eens 1 keer in de 3 weken. En,
1: het is echt best wel vaak vakantie ook, hè?
3: Ik was heel vaak vakantie. Maar zoals pas hebben we dan weer even, om dat goed te maken, een hele lange dag gewoon met elkaar gespeeld.
0: Ja. Ja, dan ben je er toch. En dan denk je van nou... Laten we gewoon even doortrekken.
3: Precies.
0: Ja, heel goed. Haal hem de schade in. Ja. Goeie instelling eigenlijk toch wel. Ja. En ik vind het eigenlijk nu wel weer tijd voor een liedje. Mogen er 2 na elkaar?
2: Ja, dat mag. Maar het volgende liedje is wel grappig trouwens. Toen we net begonnen weer. We begonnen in eerste instantie met z'n drieën. Gijs, Jos en ik. En toen was er nog weer een andere zangeres. En eigenlijk het eerste nummer wat we min of meer deden was dit nummer. Dus dit nummer is wel echt... dit past.
0: Dat hoort echt bij jullie band, zeg
2: maar. Dit zit in iedereen zijn cirkel.
0: Ja.
2: Precies op de plek waar alles overlapt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
4: Maarten is er aan het laatste bijgekomen. Die had eigenlijk geen invloed meer op dit
0: nummer. Nee, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, Maarten.
3: Dit is een auditie nummer voor mij.
0: Ja. Zo. Over welk nummer hebben we het eigenlijk? Over welk nummer hebben we het nu eigenlijk?
3: Broken People.
0: Oh joh. Van de Muddy Dinges.
3: Magnolias.
0: Ja. Maar dat is een heel oud nummer. 2016 heb ik opgezocht.
3: Wat goed. Ook heel dat wist oud. Ik niet. Maar heel de live versie ervan is
0: heel oud. Het is een wat ouder nummer.

0: 10 jaar, oké. Okay. Eerlijk is eerlijk. Maar hun hebben ook een album met dezelfde titel.
1: Ja,
0: dat is ouder.
2: Die zijn ouder dan ik.
0: Houd er eens op, man. Beide handjes. Oké, okay, goed. Gaan we lekker beginnen.
3: F.
4: Okay. Even beginnen. Ja, ik laat het aftikken, maar dan moet ik wel.

0: Lekker. Ja, we gaan even applaudisseren. Dat mag. Fantastisch. Publiek zit er toch? Dus dan moeten we daar ook gebruik van maken. Gebruik tussen aanhalingstekens. Lekker spelen hier, hè, jongens? En meisje? Ja. Klinkt lekker, hè? Ja, we hebben hier een tijdje geleden gesoundcheckt. En de band die er toen was, Freebird, die zei dat ook.
1: Ja, het is een fijn geluid.
0: Ja, fijn geluid, hè? Dus horen jullie dat? Ja, hè? Mooi, hè? Mooi. Oké. Peter?
2: Ja?
0: Je hebt natuurlijk al een heleboel verteld, maar je hebt niet verteld hoe lang jij al achter dat drumstel zit.
2: Ik drum vanaf mijn 20ste of zo.
0: Oh!
2: Ik ben vrij laat begonnen met muziek spelen. Nou, ja. Dat wil zeggen, ik heb vroeger toen ik een jaar of 10 was, had ik pianoles.
0: Oh, geen blokfluit?
2: Nee. Niet met blokfluit begonnen. Maar je moet je voorstellen, ik kom uit een hele muzikale familie. Mijn vader is dirigent en zo.
0: Oké.
2: Iedereen speelde wat bij ons. Dus ik ging pianoles nemen. En ik kon er eigenlijk niet zo heel veel van, moet ik zeggen. Dus, en ik dacht toen eigenlijk van ja, muziek maken is voor mij niet echt weggelegd. Dus toen heb ik het eigenlijk heel lang in een doosje gestopt. En toen ik een jaar of 20 was, toen zei iemand, mijn schoonvader, die zei toen had ik verkering met mijn huidige vrouw Danielle. Die zei toen van nou, volgens mij moet je gewoon gaan drummen, want volgens mij heb je daar wel talent voor. Dus toen...
0: Die heeft eigenlijk het zaadje geplant.
2: Ja, nou misschien wel. En ja. Toen heb ik een drumstel gekocht, die stond bij hun in een kelder.
0: Oké. Okay.
2: Ontzettende pokkenherrie.
0: Ja.
2: En zo is het gegaan, ja. En toen een paar jaar later kwam ik Jos tegen en toen zat ik met Jos in een bandje.
0: Ja.
2: Dat is toch? Oh ja, daarvoor zat ik nog in een ander bandje, ja. Dat heette, ja, dat klopt. Ja.
0: De Rode Flesch, wat zei je nou?
2: Royal Flush heette dat.
0: Oh, bandje. Royal Flush.
2: Ja.
0: Oké,
2: ja.
0: Maar leuk.
2: Zullen we verder geen woorden aan vuil
0: maken?
2: Nee,
0: dat gaan we niet doen, joh. Nee. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee, we hebben het hier nu over Queen Sarin. Helemaal leuk. Nou, we kunnen er lang en kort over praten, maar we zijn hier om de muziek van jullie te horen, toch?

0: Ja, joh, hey. Weet je wat mij opvalt? Ik heb het al eerder verteld. Jullie zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Eigenlijk. Ja. In de korte tijd dat jullie in deze formatie bestaan.
1: Klopt. Maar we hebben gewoon heel veel plezier.
0: Ja, dat straalt er vanaf. En jullie willen gewoon met z'n allen heel goed presteren.
1: Ja.
0: De lat ligt bij jullie allemaal heel hoog, heb ik zo het idee. Ja, nee, oké, ik zeg weer gekke dingen. Nee, maar het is wel strak.
2: Ja, dat hopen we graag. Ja.
1: Vanavond wel. Nee, het is een grapje.
0: Jullie hebben inderdaad heel veel plezier met elkaar. En dat heb je ook nodig.

0: Zolang er geen plezier is, dan wordt het allemaal zo'n motje. En dan gaat het niet. Dan is het allemaal zo geforceerd.
1: Nou, op zich, de jongens van Oasis hebben al jarenlang ruzie met elkaar.
0: Ja.
1: Die doen het ook best aardig.
0: Ja, maar ja, daar speelt weer een ander belang, denk ik.
1: Maar leuk is het, ja, zal te zeggen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Oké. Maar vertel even. Ik hoorde al van jou, Gijs. Jullie hebben opgetreden tijdens een... hoe heet dat ook alweer? Gluren bij de buren. In Amersfoort. Hier nog nooit in Apeldoorn iets gedaan?
2: Dit is de eerste, hè, in Apeldoorn. We oefenen hier wel altijd.
0: Ja, oké.
2: Maar dat is echt het enige wat we hier hebben gedaan.
0: Ja. Nou... Wordt tijd voor meer dan.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie net dat er ook een muziektent in het Oranjepark staat.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat echt?
1: Staat daar op die DIY-walk.
0: Oh, nou. Nou ja, weet je, toevallig weet ik daar ook wel het een en ander van, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat je zou kunnen doen, is voor volgend jaar je aanmelden. Dat kan in januari.
2: Kijk.
0: Dat is even een tip die ik jullie geef.
2: Dit jaar waren we inderdaad te later mee.
1: Pro tips.
0: Ja, ja, nee, het is nu van dit jaar is het al over en uit.
2: Ja.
0: Dus gewoon, ik weet niet wie jullie belangen behartigt, maar dan...
1: Sinds twee dagen hebben we een social media presence.
0: Oh ja?
1: Ja, we hebben een Instagram account. Peter is onze Instagram account.
0: Kijk.
1: Dus die gaat het regelen.
3: Ik ben de social media queen. sinds deze week hebben we een Insta account inderdaad. Ja, queen_Sarine. Sarine. En Sarine is gewoon met R-I-E-N.
0: Ja, ja. S-A-R-I-E-N.
3: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Mooie naam hoor.
2: Dank je.
0: Komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Nou, ze hebben het gewoon verzonnen.
0: Ja, dat heb je wel eens.
2: Dan vraagt iedereen mij altijd van, goh, waar komt die naam nou vandaan?
0: Ja, ik vind een mooie naam.
2: Dankjewel. Maar het dichtstbij wat kan komen is dat van Sarah komt. En Sarah schijnt weer een Turks prinses te zijn. Dus ik dacht, nou, Turk is wel weer rond.
1: Alles valt op zijn plek nu.
0: Prinses wordt op den duur wordt een queen. Ja, precies. Ja. Nou, Queen Sarine. Helemaal leuk. En dat is, luisteraars, waar u nog steeds naar luistert vanavond. Queen Sarine. Uit Apeldoorn. Ja, jullie komen niet alleen. Jij komt uit Apeldoorn, hè, Sarine? Ja. En de rest is gewoon overal vandaan.
3: Ja, we hebben...
2: Een straat eromheen.
3: Apeldoorn is zeg maar het strategische punt.
0: Ja.
3: Ja. Dus, want Maarten komt uit Zwolle. Jos en Gijs die woonden in Arnhem. Gijs ondertussen ergens anders en ik in Amersfoort. Dus ja, dan ligt Apeldoorn in het midden.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mooie uitvalsbasis. Wel, ja. Dus hou dat er gewoon in, joh.
3: Ja, toch? Hè?
0: Ja, vind ik wel. Ja. Niks mis mee. Volgend liedje doen?
2: Zeker.
3: Zeker.
0: Hoe heet het?
2: We gaan naar Levitating van Dua Lipa.
0: Oké.

0: Nou, fantastisch. Ja. Echt. Heerlijk. Ja, gewoon. Het is gewoon een genot om naar te luisteren. Wat vinden jullie ervan, publiek? Goed, hè? Ja, hè? Dat voor zijn eerste keer weer hier. En vanuit deze locatie. Ik vind het geweldig. Ook een applausje voor Patrick. Ja. Maar Patrick was best ook wel een beetje zenuwachtig, hoor. Dat vertel ik nu gewoon eventjes onze opzender. Ja, het is allemaal even weer wennen, hè? Ja. Maar goed, het gaat goed, toch?
1: Zeker.
0: Ja, hè? Ja, gaat hartstikke fijn. Lekker. Oké, wat willen jullie nog vertellen?
2: Nou, het volgende liedje heet Better Days.
0: Oké, je piept. Je hebt trouwens je schoenen uitgedaan, zie ik.
2: Ja, eigenlijk lekker, allemaal man. Het eerste nummer.
0: Heerlijk.
2: Een beetje aardig.
3: Zie je dat ook nu pas eigenlijk. Ja.
2: Maar we hebben allemaal wel eens een rotdag.
0: Ja.
2: En soms duurt de rotdag ook wat langer.
0: Klopt.
2: En eigenlijk gaat dit liedje erover dat je toch altijd de gouden randjes probeert op te zoeken. Dat het dan soms niet lukt. Mm-hmm. Maar dat je toch je best doet om er wat leuks van te maken. Ja. En iedereen die nu thuis zit te luisteren, doe even je ogen dicht. Dat is eigenlijk het lekkerst bij dit nummer. Het is een beetje mellow. Het is niet zo funky als de rest. Maar het is gewoon een hele fijne tekst. Gewoon een heel fijn nummertje.
3: Is er nog een schuursponsje in de zaal?
4: Ja, ik heb altijd bij dit nummer zo'n schuifje hieronder.
3: Ja.
0: Ja. Oh, je bent gewoon te wild.
3: Dus als iemand een sponsje
0: een
3: heeft
0: sponsje?
3: Opgeruimd, het was een belangrijk stukje muziek.
4: Ja,
3: mensen.
0: Ik heb alleen maar tissues.
3: Nee, daarom. We spelen gewoon op een andere wijze.
0: Oh ja? Ah, oh, nou Patrick, die weet ook echt alles, hè. Oh, die is die gevallen, joh. Nou.
2: Nee, hij is in gebruik genomen zelfs.
0: Oh. Oké.
3: Okay. Maar dat dus heb je dan... misschien wel...
0: Maar dat sponsje zit dan bij jou onder de snaren?
4: Ja.
0: En waarom?
4: Dan klinken ze korter.
3: Lekker dof.
0: Ja, ja. Oh, ja joh.
5: Het is heel moeilijk om te spelen met zo'n sponsje. Er zijn echt maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ja.
0: Nou, dat houden we erin. Dat is een mooie tip voor mensen die nu zitten te luisteren en ook basgitaar spelen. Kun je het alleen met de bas doen dan?
4: Als je vindt, nee, dat kan ook met gitaar, maar dan bas alleen.
0: Oké. Okay.
3: Ja, met zang kan het ook.
4: Die snaar zit ook. Ik kan met alles uit. Je kunt alles kun je.
0: Jullie zijn echt een komisch stel. Ik vind het leuk. Ja, maar laten we gewoon weer even teruggaan in die flow wat jij ons in probeerde te brengen. Gewoon even de ogen dicht en luisteren naar Queen Sarine.

0: ben er helemaal rustig van geworden. Mooi nummer. Ik kende het helemaal niet, joh.
1: Nee.
0: Sowieso de band ook niet. Meltdown. Nee. Die Meltdown.
2: Nee. Ze spelen volgens mij in oktober nog in Nederland. Maar ik weet niet of er nog kaarten zijn. Maar,
0: ja, dat klopt. En het had eigenlijk vorig jaar al zullen gebeuren. Maar dat is geannuleerd toen. Ja. 13 november 2025. En nu komen ze, even kijken, 3 november van dit jaar. Nog. In Tolhuistuin Club.
3: Het is een aanrader.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Ik ben een beetje stil van, joh. Ik vind het mooi. Ga ik zeker meer naar luisteren. Leuk. Kijk, dat is het leuke van dit programma ook. Dan krijg je ook vaak leuke tips en zo. Hè? En dat kost allemaal niks. Ook voor de luisteraars leuk. Ja, toch?
3: Zeker.
0: Maar, oké, jullie optreden was dus bij Gluren bij de Buren in Amersfoort. We hebben hier in Apeldoorn hebben we Cultuur bij je Buur.
3: Ja.
0: Iets van gehoord wel?
3: Ja,
0: nou,
3: zeker.
0: Daar zou ik me zeker ook voor aanmelden volgend jaar. Moet je dan niet in Apeldoorn wonen? Nee, joh. Nee. Sarien woont toch in Apeldoorn? En jullie...
3: Ja.
0: Sarien woont in Apeldoorn en jullie repeteren in Apeldoorn? Nou, komt helemaal goed. Ja. Dus gewoon doen, hè? Cultuur bij je buur. Nou, volgens mij hebben we nog een paar nummers staan, hè? We, jullie. Zin dan?
3: Ja.
0: Mooi. Welk nummer is het volgende? May it rain. Nou, ik hoef voorlopig geen regen.
3: Nee, we zijn er al wel klaar mee inmiddels.
0: Ja.
3: Er zijn heel veel versies van, dus wij hebben er nog eentje gemaakt. Maar het is wel een lekker liedje ook weer. Dit is volgens mij het eerste nummertje wat ik inbracht in deze band.
4: Ja, volgens mij ook.
3: Ja, hè?
4: Ja.
0: Dat is toch niet de laatste dan ook, hoop ik.
3: Nee, maar hij staat wel op de nominatie om eruit te gaan.
0: Nee.
3: Nee, is een grapje.
0: Nee, joh. Nee,
3: wederom. Het is geen grapje, maar ik mocht niet zeggen. Nee.
4: Dat mocht je niet zeggen.
0: Geinig allemaal, jongens. Heerlijk. Ik hou hiervan. Echt. Maar Peter wil verder. Dus,
3: oh, sorry Peter.
0: Ja. Nee? Nee, jullie komen hier ook voor de muziek. Kom op.
4: Tik ze aan.
0: Doe maar.
4: Kom dan. Is het niet een beetje snel?
3: Het is echt live, hè, dit?
4: Ja.

0: En toen barstte het los, hè. Fantastisch, mooi. Maar ik wist helemaal niet, die man, die Foy Fans heet die man.
1: Foy.
0: Die dit...
1: Foy.
0: Foy, ja. Foy toch. Maar Ed Sheeran, die heeft het in 2014 hartstikke beroemd gemaakt, dit lied.
2: Ja, daar kende ik het ook.
0: Ah, zie je wel. Ja.
2: Alleen nu Peter, die vond dat er te veel adlapjes in zaten.
0: Ach.
2: Dus we hebben toch meer Foy Fans gemaakt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Supermooi nummer, echt waar. Ja, leuk. Ja, ik zou zeggen van laten we gewoon even lekker doorgaan.
2: Ja,
0: ja, doe maar.
3: Dit is echt een spannende exercitie hoor, die nu komt.
0: Ja. Oh echt? Vertel.
3: Dit nummer kent gelukkig helemaal niemand. Jawel, jawel.
0: Dus hebben we ook geen vergelijk?
3: Nee.
2: Maarten, dat is wel jouw inbreng, hè?
0: Pink Floyd, je zei het begin van de avond al. Pink Floyd. Ja. Nou, die komt dan nu, dus. Het is ook tijd daarvoor. Time. Hè? Het is time voor Pink Floyd.

0: ik vind hem fantastisch. Echt waar. Heerlijk. Ik kijk nu even op de klok. Hè. We hebben nog 9 minuten tot de klok van 10 uur. Dus ik stel voor om nu alvast maar afscheid van jullie te nemen. Super fijn dat jullie hier wilden zijn.
1: Queen Sarine. Bedankt dat we mochten komen.
0: Echt werkelijk fantastisch geweest vanavond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker met elkaar zo spelen. En ja, er zijn gewoon dingen die op jullie pad komen, dat weet ik zeker. Er is een Instagram account, toch? Ja, vertel nog even hoe het heet.
2: Queen_Sarine.
0: Dat is het, daar zijn jullie op te vinden. Mooi. Nou, heel veel succes voor de toekomst. We gaan elkaar vast nog ergens anders zien, horen. En ik wil eigenlijk jullie vragen van... ik wil ook nog even ons studio Ter Wischa bedanken voor de gastvrijheid. Fijn dat we hier mochten zijn. Ja, top gedaan. Fantastisch.
3: Heel top.
0: En Patrick, jij ook bedankt voor het geluid. Helemaal goed. Alleen maar complimenten. Helemaal leuk. En ik wil eigenlijk jullie vragen om gewoon tot de klok van 10 uur door te spelen. Want jullie hebben nog 2 nummers op de setlist staan. Gaat misschien,
3: zeg maar gewoon stop.
0: Ja, nee joh. We draaien gewoon de knop om. Oké? Okay? Yes. Tot de volgende keer, hè. En nogmaals bedankt. Queen Sarine. Oh.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten.

0: schatten, doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Black and Blues.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met Wim Velderman.
4: Over de nieuwe releases en de releases die de komende tijd gaan komen. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Gaan beginnen met Jed Tarik uit de States. Hij speelt gitaar, houdt van de swing blues en speelt zelf ook als muzikant mee in de begeleidingsband van niemand minder dan Bob Dylan. Zijn album heet Precious Company en ik ga daarvan draaien Inflation's High.

mooi. En van eigen bodem ook nog. We hebben het over No Saint en Rick Meijer. Oftewel, ja, Sipke Visser en Rick Meijer. Ja, zij hebben een nieuw album uit. Dat Off the Record gaat heten. Het klinkt goed en heel gevarieerd. En het gitaarspel, ja, dat is toch om van te smullen. Dan doe je een Black and Blues met Ben Poole. Hij is een tijdje weg geweest en is nu weer terug met muziek die soms wat heel donker is. En uiteraard bluesrock is. Maar ook de andere kant op weer enthousiast. Nou, Time Has No Mercy.

De All-Star Band van Mark Hamill. Die bevat maar liefst 5 muzikanten die echt door de wol geverfd zijn. Hebben op verschillende momenten opgenomen door de jaren heen. En dat is nu verzameld in de studio van Kit Anderson. Zijn Greaseland studio. Leuke woordspeling trouwens daar van Kit Anderson zelf. Maar dan heb je wel kwaliteit, want ik weet hoe de man te werk gaat. Mark Hamill's All-Star. En het album heet dan Road Dog. En daarvan draaiden we, dat wil je ook graag weten natuurlijk, Black Nights. Nou, daar hoef ik verder niks over te vertellen. Dat weten wel hoe zoiets werkt. Rocket 88 dan. Nou, dat is live opgenomen en live ingespeeld in New Orleans in een nachtclub. We hebben het over Mitch Woods.

Die stem, die ken je, zul je zeggen. Ja, inderdaad. Komt vaak voor hier bij Black & Blues. Maar dan om verschillende redenen. John Primer is de naam. En Blues is King was de song. Die staat op een pracht van een album. Antones viert 50 jaar blues met sterrenalbum Chicago Bound. En wie doen er dan zo onder andere mee? Nou, deze John Primer, maar ook Billy Gibbons, Dale Bramlin, Kim Wilson, Keith Richards, Ronnie Wood. Je snapt het. Ik laat de opsomming verder zitten voor wat het is. Genoeg kwaliteit, dus een prachtig album. Nog een keer, Antones 50s Presents Chicago Bound. Dan naar Arlen Ross. Een bijzonder verhaal. Hij is van de blues en hij heeft een aantal bluesgrass muzikanten gevonden, bluegrass, die dus bluesgrass gaan spelen.

Vorige week was het CD van de week bij Black and Blues. En niet zonder reden. Een postuum album uitgebracht van Steve Cropper. Met Steve Cropper die zingt. Heeft het bijna helemaal zelf afgemaakt met een aantal gasten. Maar kwam te overlijden in december 2025. Eric Clapton, Brian May, Billy F. Gibbons, Ron Wood en Anna Grush speelden en zongen mee. En deze track, ja, die heeft natuurlijk daar heel veel betekenis gekregen. Watching the Tide heet het album. Door in Black and Blues met een muzikant, een saxofonist uit Scotland. Heel sympathiek en ook heel traditioneel, maar wel heel leuk hoe de band van Deke McGee speelt. Come On Home heet het album. Het begint met heel veel verschillende wisselende genres. En eindigt met drie geweldige blues tracks. Daar ga ik er vandaag maar eens eentje voor draaien. En

Deke McGee, hij heet eigenlijk Mark, speelt zelf een saxofoon en dan niet zo'n kleintje, zo'n alt of zo, nee, een tenor en een groter. Nou, dan moet je aardig goede getrainde longen hebben, denk ik. Wat ga ik draaien van Come On Home van Deke McGee? Ik heb voor deze maar gekozen, From All of Our Storms.

De Blues Caravan 2026 is weer onderweg. Deze keer onder andere met het nummer Green River. Dat staat op cd en dvd. We hebben het over Laura Chavez, speelt gitaar. Matthew Curry, hetzelfde laken en pak. En zangeres Elise Frank. En zij gaan Europa door. Het zijn talenten die worden voorgesteld door Thomas Ruff. En Thomas Ruff heeft zijn eigen platenlabel en studio. En gaat natuurlijk eigen mensen heel goed promoten. Dat dan wel weer met een song van de Creedence Clearwater Revival, Green River. Maar die is vaker gecoverd trouwens. En deze keer wat verbluesd. Klinkt niet slecht. Dan snel door naar Alex Kilroy. Hij komt uit Roemenië, is verhuisd en geëmigreerd naar de States toen dat nog vlekkeloos kon. Heeft van zijn vader gitaarles gehad en die leerde vooral hem stap voor stap te luisteren en na te spelen van Steve Ray Vaughan. En dan weet je wel hoe het gaat klinken. Let me play.

En muziek die uit gaat komen de komende weken. Bedankt voor het luisteren, zou ik zo zeggen. En geniet nog even van de dag. En geniet ook nog even van die allerlaatste track van het duo Mule Bone. Cure for Miseries heet dat album. En wat ga ik daarvan opzetten? Bad News Blues Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat.

Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

weer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws. Vandaag.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste